0: Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Jonas Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens de gele truidrager Tadej Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, zegt Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, dat melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven op een ander schip bij Odessa bij een Russische aanval. En vrijdag werden al 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden van het land. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn.

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag,

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan 's morgens weer aan?

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist en 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben samen de wereldbeker overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan een eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Polgár is 49 en ze wordt gezien als de beste vrouwelijke schaatser ooit. En als ze de functie wil, moet het parlement dat nog wel goedkeuren. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

vlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies

0: kerst met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune en overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa had verlaten, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet te zijn gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in Amerika last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar op opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: 2026. En ja, we hebben een nieuwe wereldkampioen, hè?
1: Ja, Viva España.
0: Nou, dat is toch wel iets waar volgens mij heel veel mensen op gehoopt hadden. En het is ook meer dan terecht als ik die wedstrijd gisteravond zo bekeek. Ik weet niet hoe jullie het voelden.
1: Ja, inderdaad. Europees kampioen, nu ook wereldkampioen. En zeker verdiend. Toch nog wel spannend. In de verlenging pas gescoord. Dus het was wel een lange wedstrijd, hè Bert?
0: Nou ja, ik heb die. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik dacht van, ik ga nu gewoon. Iets te laat natuurlijk, hè. Zo'n wedstrijd, zeker met die verlenging. Ik dacht, weet je wat, ik zie het morgenochtend wel. Dus ik weet het ongeveer sinds een half uur. Maar het is wel een sensatie geweest. En ik geloof dat echt iedereen Spanje toch zeer gegund had.
1: Ja, absoluut. Ik zag ook een leuke foto die ik van Karin binnenkreeg. Jou op de bank. Zittend naar de halftime show. En je, nou, is het je pyjama al? Of, nee, nog niet. En Sammy ook op de bank meekijkend. Oh, niet op de
0: wat
1: tafel.
0: Leuk dat dit soort, wat leuk dat dit soort foto's de ronde doen.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: want ik moet het natuurlijk even uitleggen. Ik zit niet bij jullie in de studio in Hilversum, maar in een kleine zolderkamer waar de studio van NPO Radio 5 een soort dependance in elkaar is gezet. En daar vandaan presenteer ik deze twee weken dit programma in de ochtendshow op Radio 5. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Max Koertje-journaal dat afgelopen zaterdag van start ging. Ik neem aan dat jullie een van de vele kijkers waren, Dennis en Carmen.
2: Zeker, zeker. Ja, absoluut. Wat
1: vond je ervan?
2: Ik heb eventjes gekeken. Ik vond het leuk. Het is ja, je blijft toch zitten. Eerst denk je, ja, het koetsje zielen. Ja, wat moet ik ermee? Een beetje naar die bootjes kijken. Maar je blijft toch hangen. Dat is toch, net als met Tour de France. Of met ik heb het zelf ook met voetbal. Ik ben niet per se een voetbalfan. Maar je blijft dan toch hangen. Want ja, je wilt toch weten wat er gebeurt. Of dat er nog spannende dingen gebeuren.
0: Ja, ik vind dat wel mooi, die vergelijking. Ik bedoel, ik ben niet blijven hangen voor de finale van het WK voetbal. Maar je bent toch blijven hangen voor de eerste dag van het koetsje zielen.
2: Ja, ik ben toch even blijven hangen, ja.
0: Dit is het goede antwoord, Dennis. Ja.
2: Ik vind het heel grappig, Bert, want normaal ben jij natuurlijk aan je energie is aanwezig in de studio. Het voelt wel, maar ik zie je niet. Het is heel erg wennen. Maar goed, even de luisteraar merkt er niks van als het goed is.
0: Nee, dan hebben we dat in elk geval gehad. Hè. Het is goed toeven hier in Friesland. Ik zit in Sint-Nicolaasgaard. Dat noemen ze hier heel eenvoudig Sint-Niek. Zo staat het ook onder de borden vermeld. Het is een prachtig gebied. Ik zit midden tussen die Friese meren waar het allemaal plaatsvindt. Ja. Dus hoe mooi wil je het hebben, hè?
1: Ja, mooi.
0: Ja. Zeg, wij gaan even kijken wat er verder in nieuws zit. En daarvoor is Sydney ook in de studio. Dag,
3: ja,
0: Sydney.
3: Ja, Bert, goedemorgen. Ja, opnieuw bombardementen van Amerika op Iran moeten we het weer even over hebben. Het WK-voetbal natuurlijk. En ja, het blijft maar terugkomen. Sorry, ik moet er weer over beginnen. Die diarree-uitbraak in de VS.
1: Oh,
0: ja, dat wist ik gewoon.
3: Het blijkt toch niet aan de sla te liggen.
1: Oh.
3: Maar toch weer iets anders misschien. Ja.
0: Okay. We gaan allereerst een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat doen?
3: Dat gaan we doen met de letter F van Friesland.
0: Geef me door, via de NPO luister app. Liedjes beginnen met de letter F. En de meest geniale inzending hoor je zo meteen hier.

0: Dag Sebastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, hallo.
0: Hoe was je weekend?
1: Ja, rustig. En ja, vanmorgen of gisteren gaan we voetballen gekeken natuurlijk.
0: Ja, dat werd weer laat hè?
1: Het werd heel laat, het was ook een heel kort nachtje.
0: Dat zou wel. Maar jij hebt het wel helemaal uitgezeten dus.
1: Ik heb het helemaal uitgezeten. Ja, ik wou nog weten hoe het afliep. En ja, ik gunde het Spanje gewoon echt van harte. Dus ja, het is gelukt. Gelukkig.
0: Ja. Ja. Ja, ik zag gisteren toch op de sociale media ook allerlei filmpjes rondgaan van Messi. Ja, die moeten we toch allemaal met z'n allen hebben, zo lijkt het wel. Waarbij Infantino op allerlei manieren die beker ongeveer door de strot duwt van Messi. Maar zover is het niet gekomen. Hoewel, ik had ook prima kunnen leven trouwens hoor, met Argentinië als wereldkampioen. Maar Spanje was gewoon beter, hè, gisteravond.
1: Ja, die was gewoon compleet ook hier in de aanvalling, in de aanval. En ja, die zat ook gewoon elke keer op de andere helft. En ja, die was gewoon beduidend beter. Ja. En ik heb ook inderdaad al op Messi te letten en zo. En op een gegeven moment ook met een strafschop, dat je op een gegeven moment buiten beeld ziet staan. Of in ieder geval naast de groep, dat je denkt van, ja, jongen, ga er dan ook gewoon bij staan. Als je dan toch wat wil betekenen, ja, doe er dan ook voor. Maar die stond er ook echt zo naast van, nou ja, je ziet wel wat er gebeurt. En ja, het zal wel. Dus ja, ik had zoiets van, ja, iedereen zegt al van, ja, het lijkt wel of iedereen Messi moet hebben. Maar ja, als je hem ook inderdaad een beetje over de veld en zag hoppelen, dacht ik van, ja, ik heb hem ook wel eens anders gezien, zeg maar.
0: Nou, je hebt nog wel een uur moeten bijkomen na de wedstrijd, hoor ik, voordat je in slaap viel.
1: Ja.
0: Nee, waar gaat Reis op dit moment naartoe? Want je bent vrachtwagenchauffeur.
1: Ja, ik ben onderweg naar Breda. Dan ga ik zometeen de eerste vrachtje ga ik laaien. En dan ga ik door naar Veghel. Dan ga ik de tweede vracht laaien. En dan heb ik een paar klantjes zelf om te lossen. En dan ga ik door naar Utrecht. En daar gaat naar het DC van waar ik werk. Daar gaat alles eruit. En dan kijk daar eens goed weer de route voor morgen in de auto.
0: Nou, ik heb meegeschreven. Je hebt het hartstikke druk. Zijn er nog vakantieplannen voor deze zomer?
1: Ja. Ik moet nog 4 dagen werken. En dan is aankomend weekend Truckstarfestival in Assen. En daar gaan we met de vrachtwagen naartoe. En ja, dan begint mijn vakantie en dan ben ik er 5 weken tussenuit.
0: Alphabet. We gaan even een liter bed halen. Ja, dat doen we vandaag met de letter F. Nou ja, vaak bezongen natuurlijk onder meer door Teach-In in Fly Away. Finally van CC Peniston komt binnen via Hans. Feel the Need in Me van de Detroit Emeralds. Dankjewel, Koert. Foto van vroeger van Rob de Nijs komt binnen via Anneke. Freedom Come, Freedom Go van de Fortunes. Harm Dallinga. First of May van de Bee Gees. Honey Meyer, Face to Face.

0: Pete Townsend, Mirjam Clemens, Fame van Irene Cara, Maruska, Funky Town van Lips Included. Via Anneke, Fools Overture van Supertramp komt binnen. Net als Friends Will Be Friends van Queen. Via Kees Pronk, Friday I'm In Love van The Cure. Dirk van Heertum, Feeling Alright van Joe Cocker. Anna, Fiets, Herman van Veen, ook een mooie. Dankjewel Margot Hedders. Follow Me van Amanda Leer via Ger Hinsen. Free Falling van Tom Petty. Nico, Fantasy, Earth, Wind & Fire via Kees. Nou, dan stel ik voor dat jij nu het woord neemt, want je hebt een prachtige plaat gekozen. Vertel, ja, welke is dat?
1: Ja, een nummer wat je eigenlijk bijna nooit hoort op de radio. Dat is Far Away Loop van Yola.

0: Wat is dat toch een lief liedje van René Vroeger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat. Het is zo goed als 6:30. Dus zie je Sydney met het laatste nieuws. Goedemorgen Sydney.
1: Goedemorgen Bert. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen anderen bij betrokken. Die auto raakte van de weg, maar hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens Trump is Iran hard geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt. De gesneden ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf is waarschijnlijk toch niet de oorzaak van een grote diarree-uitbraak in de VS afgelopen week. De uitslag van de test bleek vals positief. Dus in die sla zaten toch geen sporen van de parasiet die een darminfectie had veroorzaakt. Zoals ik vorige week dus misschien zei. Daarmee is het nog altijd onduidelijk wat wel de oorzaak is van die diarree-uitbraak, waardoor duizenden Amerikanen ziek werden. Een groot feest in Spanje, dat het WK voetbal natuurlijk heeft gewonnen. In de finale wonnen de Spanjaarden met 1-0 van titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart met 10 man speelde. Het winnende doelpunt werd pas in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
3: Voorzitter heeft een tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres opent te scoren dan toch voor Spanje.
1: President Trump en FIFA-baas Infantino die overhandigden vervolgens samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri.
0: Ja, hoe ging dat in zijn werk? Want Trump was toch behoorlijk op de hand van Infantino en zijn grote vriend Messi. En nu moest hij de beker uitdelen aan Spanje.
1: Ja, ze gaven hem. En uiteindelijk
4: met beide handen ook.
1: Met beide handen, inderdaad.
4: Die beker zo, alsof twee oude mannetjes inderdaad zo die beker overhandigden. Toch ook wel een beetje met een zure blik.
1: Ja. En uiteindelijk ging Trump ook naast het podium staan. Hij ging er ook niet echt vanaf, maar hij stond ook een beetje... Ja,
4: hij moest wel in beeld natuurlijk. Ja,
1: precies.
0: Ja. Oké, nou.
1: Beetje dat gezicht, ja.
0: Het weer dan voor vandaag?
1: Nou ja, wolken met tussendoor ook wel zon, hoor. Het blijft meestal droog vanmiddag bij 18 tot 23 graden.
0: Ah, dankjewel.

0: zich tot ongekende hoogte in 1978. Toen dansten we allemaal op deze van de Bee Gees. Night Fever, daarvoor nog Beach Boys, I Can Hear Music. Muziek die zo lekker klinkt op opnieuw een zomerse dag als deze.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Die is vandaag afkomstig van Emma.

0: UB40 en het oude liedje van Neil Diamond natuurlijk, Red Red Wine. Toch wel leuk om even te vertellen voor alle UB40-fans. Dit kwam van het album Labor of Love van dik 40 jaar geleden. En dat album verschijnt komende vrijdag op rood vinyl. Zo rood als het Spaanse elftal gisteravond de wereldtitel pakte. Spanje, beter dan Argentinië, won met 1-0 in de verlenging. In de 106e minuut scoorde Spanje.
1: Bal wordt voorgegeven naar Porro en daar is de Nico Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn en dit is hem ook, en dit is hem ook. Daar is de goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje, 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd en daar is hij. De goal die al die oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje zo blij maakt op de eretribune. Vieren zijn feest, daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd.
0: Ja. Ja, gisteravond op NPO Radio 1, daar was het ook genieten. Bij Langs de Lijn met commentaar van Philip Kook en Frank Wielaert. De wedstrijd zelf kwam een beetje langzaam op gang. Vond je niet, Carmen?
2: Ja, vond ik wel. Het werd pas later echt een beetje spannend. Alhoewel Spanje echt de overhand had. En Ferran Torres die maakte dan de winnende goal. Echt het stadion ontplofte. En na het fluitsignaal werd het eigenlijk nog wel even lelijk. Want die Argentijnen die gingen op de vuist. Nou, die Argentijnen, joh, zo... hoe noem je dat? Die hebben een
3: temperament.
0: Ja, temperament. Maar daarmee verliezen ze toch ook wel een beetje de gunfactor. Een beetje, behoorlijk.
2: Ja, als het aan president Trump lag, dan hadden ze wel de beker moeten winnen. Maar ja, hij moest de beker uitdelen aan de Spanjaarden. En toen hij op het veld opkwam lopen met Infantino, toen werd hij toch wel flink uitgefloten.
4: Oei. De reactie van het publiek zegt alles. Hou je gezicht maar in de plooi. Blijf maar lachen. Dat is het beste wat je kunt doen op dit soort momenten. Daar zijn Gianni Infantino en Donald Trump. Trump die zich in vrij duidelijke bewoordingen uitliet over zijn voorkeur voor een winnaar in deze finale. Dat was zeker niet Spanje. Afschuwelijke mensen, zo zei hij. Nou... Hij mag aan die afschuwelijke mensen zo dadelijk de beker gaan uitreiken.
2: Ja.
3: Ja, en denk je aan Amerika en grote sportwedstrijden. Waar denk je dan aan, Bert, nog meer?
0: Ja, natuurlijk de halftime show die dit keer voor de eerste keer werd ingevlogen bij een WK voetbal. Dat was wel even nieuw. Maar ik vond het wel een spektakel, eerlijk gezegd.
3: Het was wel een spektakel. Ik heb het eventjes teruggekeken. Er gebeurt heel veel, zoals we dat van de Amerikanen kennen. Veel gezongen, grote wereldartiesten. En onder andere Madonna kwam op met Ronaldo en Ronaldinho.

0: Ja, het was kort, maar krachtig, maar ik vond het toch mooi inderdaad. Madonna met Ronaldo en Ronaldinho aan haar zijde. Het was natuurlijk heel strak geregisseerd. Ik geloof dat Madonna even het veld opkwam en toen zat het alweer op. Hoe zag jij dat, Carmen?
1: Ja, die verdwenen inderdaad weer heel snel. Maar ja, al die artiesten hadden maar heel weinig de tijd, hè, uiteindelijk.
0: Ja, we zagen natuurlijk ook nog Shakira. En wat ik heel opvallend vond, was toch Chris Martin van Coldplay.
1: Ja. Ja.
0: Die zijn optreden in dienst stelde van kinderen die daar met z'n allen optraden. En ja, de verbondenheid symboliseerde toch van zo'n WK voetbal. Dat vond ik misschien wel het meest opvallend. Het mooiste en het meest grappige waren natuurlijk de Muppets.
1: Ja. Weer het,
0: met een duidelijke link natuurlijk naar die Jel van Noorwegen.
1: Ja.
0: Goed, nou, het WK zit erop. Met welk gevoel kijken jullie terug?
1: Ja, met een spectaculair, groot, meeslepend WK dit keer. En een terechte winnaar. Dus ik kan met trots terugkijken.
0: Ja, nou, ik vind het toch wel een WK met een smet, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, als je het hebt over Oranje. Of,
0: ja, dat Spanje. En Trump die zich ermee bemoeit. En Infantino die in de kont kruipt van die Amerikaanse president. Ja, ik het staat niet in mijn top 5 van WK's, eerlijk gezegd.
2: Ik snap het ook niet helemaal. Want ze overtreden ook best wel veel de FIFA, heb ik dan het over ze, hun eigen regels. Ik bedoel, ze praten het wel een beetje naar hun eigen hand. Hè. Zoals nu ook met die halftime show. Duurde 27 minuten. Terwijl een pauze maar 15 minuten mag duren. Maar zo zijn er toch een aantal dingen ook gebeurd tijdens het WK. Van ik denk, ja, ze praten het wel allemaal hun eigen fouten recht. Maar als iemand anders een fout maakt, nee, dan...
1: Hey, maar hoe mooi is het dat die zure Trump gewoon die beker moest uitdelen aan de Spanjaarden?
0: Ja, dat is mooi, dat was fantastisch, toch? Ja. Een happy end op die manier, hè? Voor ons als kijkers natuurlijk. Goed, Cupid's Inspiration.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast?
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: rolluiken. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: Het is 7:00, het NOS-journaal. Dag Sydney.
19: Goedemorgen Bert. Groot feest in Spanje na de gewonnen WK-finale. Spanje versloeg gisteravond titelverdediger Argentinië met 1-0. Daar was wel een verlenging voor nodig, dus het was lang nagelbijten. Deze VRT-correspondent keek de wedstrijd in een café in Spanje.
7: zenuwslopend om zijn minst te zeggen 100 minuten wachten tot dat verlossende moment eraan kwam. De mensen zaten eigenlijk bijna onder de tafel. Ze konden eigenlijk niet meer naar het scherm kijken. Zo zat die spanning erin. En ja, na die 100 minuten kwam dat dan eraan. En dan ja, ontplofte natuurlijk niet alleen het café waar ik zat, maar de hele stad, het hele land ontplofte gewoon van vreugde.
19: De winnende goal werd gemaakt door invaller Torres. Rusland heeft een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa aangevallen. Er waren in totaal 17 mensen aan boord. 5 van hen zijn bij die aanval om het leven gekomen. En 5 anderen worden nog vermist. Het ging om een Turks schip dat graan aan boord had. Het had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. Er is nog niemand aangehouden. Na Haarlem, Utrecht en heel veel andere steden heeft nu ook Weesp een eigen Pride. Met muziek en een botenparade werd dat gisteren gevierd. Al is het nog niet zo groot als de Canal Parade in het centrum van Amsterdam. Het ging om 2 boten en 3 roeiboten.
16: Superleuk dat het nu hier is. Heel kleinschalig natuurlijk. Maar het is een begin.
17: Ik vind dit wel erg klein en ik denk niet dat je moet kopiëren.
20: Je moet één keer beginnen. Je kan het niet gelijk 10, 12 boten hebben.
21: Oh ja, het is leuk en we wonen hier vlakbij, dus we dachten we gaan zeker even kijken.
19: Aankomend weekend gaat de grote Pride in Amsterdam van start. Het weer, wolken met tussendoor ook zon vandaag. Het blijft overwegend droog en het wordt in de middag 18 tot 23 graden.
22: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

Tijdens deze roze maandag. Feestvreugde begint daar traditiegetrouw met een trein. Om 11:15 vanochtend fluit cabaretier Richard Groenendijk de speciale roze maandag express weg. En die trein rijdt vanuit Rotterdam via Utrecht en Den Bosch door naar Tilburg. Groot spektakel daar dus. Wat minder spektakel in Frankrijk in de Tour de France, want de renners hebben opnieuw een rustdag. Na een zwaar weekend in de bergen kunnen de renners even met de been omhoog. En morgen dan barst de strijd weer los zonder Jonas Vingegaard. Hij ligt sinds gisteren uit de Tour na een valpartij. En zelf ben ik in Friesland voor het Scootjesielen. Dat doe ik samen elke middag met Eelke Dijkstra in het Max Scootjesjournaal. We gaan zometeen even contact met hem leggen. Hè. Maar eerst...

0: Ochtend, ja, het SKS-kampioenschap Scootjesieden in Friesland is afgelopen zaterdag voortvarend van start gegaan. En dat betekent dat er ook elke dag weer een Max Scootje-journaal op televisie te zien is. Bij Max natuurlijk. Dat mag ik presenteren samen met Scootje kennen bij uitstek. Zijn naam is Ilke Diekstra. Dag Ilke, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Ja, even voor de mensen die dat spektakel nog altijd ontgaan is, wat ik me zo langzamerhand niet meer kan voorstellen. Maar wat maakt dat Scootjesielen nou zo bijzonder?
1: Wat maakt het zo bijzonder? Het zijn oude schepen. Er hangt een heel veel traditie omheen. Het is allemaal familie van elkaar. Er is bijna één grote incest gebeuren. Maar dat maakt het ook, dat maakt het ook weer ontzettend leuk. Want iedereen kent iedereen. Het zijn grote schepen op klein water. Het is ontzettend spectaculair. Er zitten gewoon wel 14 tot 16 mensen op die schepen. Dat is gewoon spektakel.
0: Ja, ja, ik heb het al vaker gezegd. Als je het ziet, al die zeilen mooi in de wind op die Friese meren. Het is alsof je een ansichtkaart binnenstapt waarop staat groeten uit Friesland. Dat is het ook een beetje. Hè?
1: Ja, en daar passen wij dan in, hè?
0: Ja, precies. Ja. Op die kaart passen wij prima.
2: Het is heel mooi. Mijn opa had vroeger aan de muur inderdaad, wat je zegt, zo'n schilderij hangen met die scootjes, met die bekende letters erop. Dus het is echt inderdaad alsof ik, als ik er naar kijk op tv, ook weer alsof ik naar dat schilderijtje kijk.
1: Ja, nou, ja, mooi. Dat mogen wij weer heel vaak meemaken dit jaar.
0: Ja, wat verwacht jij van dit kampioenschap?
1: Wat verwacht ik? Ja, nou ja, we zijn los en het is het is niet de regerend kampioen, wel de meervoudig kampioen Grauw. In het verleden jaar is het hem eigenlijk voor de eerste keer niet gelukt om kampioen te worden. Dus ja, die heeft weer een enorme slag geslagen. Gelijk de eerste wedstrijd met overmacht gewonnen. Maar ja, overmacht klinkt heel mooi, maar je krijgt maar net zoveel punten dat het op het nippertje wint. Maar ik denk dat het een spannend kampioenschap wordt, omdat het, ze hebben een nieuwe zeilformule. Dat is allemaal heel technisch, maar die schepen zijn eigenlijk niet gemaakt om wedstrijden te zeilen. Want de een is wat langer en wat breder en dit en dat. Maar dat is dan een rating, dat is ook weer wat ingewikkeld. Maar dan proberen ze het met een formule en dan uit te rekenen hoeveel kanten vierkante meter zeil je mag hebben. Die zeil is echt je motor. En doordat dat precies uitgerekend wordt,

0: Even rekenen hoeveel kanten een vierkante meter zeil je mag hebben. Door die zeil is echt je motor. En doordat dat precies uitgerekend wordt, horen de schepen weer bij elkaar te komen. Zeg maar, dat ze even snel zijn. Ja,
1: ja, dat is een soort hogere wiskunde.
0: Ja,
1: dit,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Carmen het snapt, dan heb ik het goed uitgelegd. Ja.
1: Nou, maar ik heb goed nieuws hieromtrent, want vanavond in het Max Koetjesjournaal hebben we een mooie reportage met een heldere uitleg over Agen. Die zo-formule.
2: Ja, ja, ja, ja, Agen Veldboom, ja, die mooie het scootje in 1 minuut verslaat. Ik heb dan toch nog wel een vraag, Ilke, want zoals je al zei, Grauw die won dan overtuigend op thuiswater, maar heb je eigenlijk niet altijd een voordeel als je op thuiswater vaart?
0: Nee, eigenlijk, ja, nou, het zou kunnen. Maar deze schippers hebben zo vaak al op deze mieren gevaren. En het geeft je dan, ja, het moet je dan mentaal een boost geven. Dat zou je dan kunnen zeggen dat dat het voordeel is. Maar dat geloof ik niet. Nee, het is niet zo dat je. Want je hebt natuurlijk wel publiek, maar. Ja, dat hoor je ook bijna niet als je vaart. En het is een thuispubliek. Maar ik denk niet dat dat het voordeel is. Nee.
1: Toch is dat publiek in grote getalen aanwezig. Hè? Want vandaag gaan we naar de Veenhoop. Ik maak me nu al zorgen of ik mijn auto kwijt kan. Hè?
0: Ja, dit is. Kijk, het zijn natuurlijk ook hoeken waar het allemaal klein is. Waar je ook moeilijk bij wat meer water is dan weg, natuurlijk. Hè? Dus. Dat komt ontzettend veel publiek. Het is het grootste publiek zeilevenement van de wereld. Want zeilen komt normaal niet zo veel publiek op af. Dat is ook altijd moeilijk. Maar hier kun je echt, omdat het zo van die mooie meren zijn, iedereen op bootjes, heb je een soort natuurlijke arena. En er komen echt ontzettend veel mensen iedere keer op af. Ja.
1: En Friesland is buitengewoon trots. Die trots klinkt ook altijd door in het Fries volkslied natuurlijk. Dat afgelopen zaterdag in het Max Koetjesjournaal werd gezongen door Mr. en Mrs. Wil ik toch nog even laten horen, want dat was prachtig om te horen.

0: Ja, jij kent het niet, hè, deze groep. Maar ik neem aan dat je nu het hele oeuvre in huis gaat halen, Elke.
1: Ja, zeker. Ik heb alles al gedownload.
0: Ja. Top. Zeg, vanmiddag spreken we elkaar weer. Vanavond om 7 uur op NPO 1 voor een nieuw Max Koetsjesjournaal. Politicus Angèle Soetboer is te gast. En ook Tim Popma is, hè, dat is wel heel grappig. Dat is een jonge gast en die verkoopt scootjewimpels die hij zelf in elkaar flanst. Nou ja, goed. En we gaan natuurlijk een uitgebreid wedstrijdverslag zien. Wij zien elkaar daar, Ilke. En ik wens je een mooie dag.
2: Ja, tot vanavond.
0: Om 7 uur op NPO 1. Nieuw Max Koetsjesjournaal. Ik hoop dat je erbij bent. Deze groep komt niet uit Friesland, maar wel uit Zeeland natuurlijk. Ik heb het over Bluff, liefst uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooie groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft drie dochters.

0: nog een beetje de nawee, de echo van gisteren. Deze Lazy Sunday van de Small Faces. Het is 7:58. De NOS Journaal met Sydney Dijkers. Dag Sydney, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Spanjaarden over de hele wereld vierden de winst op het WK. Spanje won gisteravond met een 1-0 overwinning van Argentinië in de finale. Tot groot genoegen van een hoop Spaanse fans bijvoorbeeld in Enschede. Die gingen daar toeterend de straat op. En terwijl president Trump in het stadion de WK-beker uitreikte, bombardeerde de VS voor de 9e dag op rij doelen in Iran. Het is volgens de Amerikanen een vergelding voor de omgekomen Amerikaanse militairen in Jordanië en Irak. Tot nu toe kwamen in de oorlog met Iran 17 Amerikaanse militairen om het leven. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt premier Starmer op, die daarvoor zijn ontslag zal indienen bij koning Charles. Starmer was 2 jaar premier. Hij werd weggestuurd door zijn eigen partij. Zijn opvolger, Burnham, wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar tijd, zei hij afgelopen vrijdag. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. Ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Het geeft veel overlast bij de Papendrechtse brug, die ruim 9 maanden dicht is. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht. Het is de verbinding tussen de snelwegen A15 en de A16. Automobilisten moeten omrijden, maar voor fietsers en voetgangers die toch de beneden Merwede moeten oversteken, vaart er een pontje. En daar zijn ze blij mee, want veel mensen zijn afhankelijk van die weg.
2: Heel afhankelijk. Of ik moet de auto nemen en dan loop je het risico dat je stevig in de file komt. Dus de keuze is de fiets of langer met de auto rijden.
3: Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen. Maar normaal kan je, weet je wel, lekker doorrijden. En nu heb je toch iets waar je even moet wachten.
1: Door de afsluiting worden er lange files verwacht. En de politie heeft een ontsnapte wallaby gevangen die gisteren rondliep in het Noord-Hollandse dorp Middenmeer. Die kleine kangeroe die werd gezien bij de voetbalclub en liet zich niet zomaar vangen. Hij hopte namelijk eerst nog even het hele dorp door. En iedereen werd ook gevraagd om naar hem uit te kijken. Nou, uiteindelijk kon die worden verdoofd, zodat de hulpdiensten hem konden pakken. De eigenaar van het dier was ondertussen ook naar Middenmeer gekomen. Die vertelde dat het dier Skippy heet en sinds de nacht van zaterdag naar zondag vermist was. De dierenambulance heeft Skippy veilig bij hem thuisgebracht.
0: Ach, Skippy, die naam is natuurlijk niet geheel toevallig, hè? Want dan moet ik terugdenken aan een oude kinderserie over Skippy de boskangeroe. Dat klonk ongeveer, even kijken hoor. Dat klonk ongeveer, wil ik toch even een klein stukje van laten horen.
1: Ja.

0: is ver voor jouw tijd natuurlijk, Sydney.
1: Hè? Ja, vernoemd naar, denk ik, hè? Ja, of zoiets.
0: Wel, ja. Ja. Het was een Australische serie, dus dat past wel mooi bij jou, Sydney.
1: Nou, dat is wel inderdaad, ja.
0: Het weer dan?
1: Ja, wolken met tussendoor ook zon vandaag. Het blijft op wat motregen na. Het stelt niet veel voor, hoor. Droog bij 18 tot 23 graden.
0: Oh, nog een bijkomend weerbericht. It's raining men, deze keer. The weather.

dance to. Swinging on the Star. Met jarige vrienden van vandaag. Nelsien van der Elst hoort erbij, wordt 45. Joke Vrolijk, 72. Marlies Keizer, 59. René Janssen, 76. Henk de Graaf uit Waalwijk, 73. Gerry Kea uit Middelburg, 69. Gefeliciteerd, Gerry. Mirjam van der Leensel uit Gemert, 60. Marjolein Kwolm, geluk. Uit Waddinxveen, 57. Jan van Houwelingen uit Ridderkerk, 67. En Jo van der Waal uit Zoetermeer, ook jarig, wordt 98. Die loopt tegen de 100 aan. Maar we gaan even bellen met Ada Houtveen uit Weesp. Zij wordt 67.

0: En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je opneemt, hè?
1: Ja.
0: Dat hoort erbij. Risico moet je incalculeren als je je opgeeft voor de grote verjaardagskalender.
1: Sowieso handig op je verjaardag.
0: Ja, klopt. Maar als Ada Houtveen...
1: Ja.
0: Ah, daar ben je, Ada. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dat duurde even, maar je bent nu welkom hier op NPO Radio 5 in de ochtendshow. Je spreekt met Bert. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Nou, dankjewel.
0: Waar moesten we je vandaan halen? Het duurde heel lang voordat je opnam. Of lag je nog in bed? dit was het gesprek.
3: Mijn telefoonlijn valt er hier uit. Ik zie helemaal een grijs scherm.
1: Oh, maar hangt ze nog of niet?
3: Nou, dat zie ik niet. Dus ik denk dat ze weg is.
1: Oh.
0: Ja, dat geloof ik ook.
3: Ja, heel gek. Dit is een storing in het systeem. Maar ik heb weer beeld nu. Oh. Dus ik ga haar nog een keer bellen.
0: Het is allemaal live, hè, dit?
3: Ja, dit is live radio, hoort erbij soms.
0: Vind ik altijd mooi. Ja. We hebben het opgenomen, maar we gooien deze fout erin.
2: Goedemorgen.
0: Nee, daar is het.
3: Dat is er weer.
0: Dag Ada, goedemorgen. Welkom hier in de ochtendshow op Radio 5.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Waar moest je je vandaan halen? Want het duurde erg lang. Of lag je nog in bed?
2: Nee, ik was boven.
0: Oh, oké. Okay. En daar was je verjaardag aan het voorbereiden?
2: Nou, nee hoor. Mijn partner is vrijdagjarig en dan vieren we het altijd samen. Dus dat wordt vrijdag.
0: Oh, oké.
2: Okay.
0: En wat voor feest wordt het?
2: Nou, klein. Met wat vrienden.
0: Wat saai.
2: Ja, saai. Maar ja, familie is niet zo groot meer. En dus we doen het met wat vrienden en dan gaan we gezellig uit eten.
0: Oké, dat is het dan.
2: Ja.
0: En je bent nu 67. Ik denk dat je met pensioen kunt, of niet?
2: Ja, vandaag ben ik met pensioen.
3: Nou, vandaag?
2: Heerlijk.
0: En je laatste werkdag, hoe was die?
2: Nee, die heb ik vrijdag gehad. Nou, ik vond de hele week best wel dubbel. Omdat ik... ik keek er wel enorm naar uit. Maar ik vond het triest voor mijn cliëntjes. Ik werk in de thuiszorg. En ja, de een was verdrietig. En de ander, weet je, dan denk ik, ja, jeetje, dan ga je ook niet gezellig weg. Dus ik ga toch wel eens naar ze toe.
0: Ja, het voelt toch een beetje alsof je ze in de steek laat. Zo klinkt het, Ada.
2: Ja. Zo voelt het ook wel, hoor.
0: En wat heb je dan tegen je cliënten gezegd?
2: Nou, dat ik heel graag voor ze gewerkt heb. En dat ik zeker terugkom koffie drinken. Of ze kunnen me altijd bellen als er wat is. Want ja, ze wonen allemaal hier in het stadje. Dus ik ben er zo. Dus ik stap op de fiets en ik ga even een bakkie bij ze doen. Ja, en dan komt het wel goed.
0: Nou, dat is toch wel heel mooi. En hoe ga jij je eigen vrije tijd invullen? Want een zeven vrije tijd wacht op je natuurlijk, hè, nu je met pensioen bent.
2: Ja. Ja, nou ja, we hebben sinds kort geen dieren meer, dus we kunnen op vakantie. Dus we zijn aan het kijken voor waarheen. En eind van de week hebben we ook geen auto meer, want die moet ingeleverd worden. Dus we moeten ook een nieuwe auto.
0: Oké. Maar heb je die dieren de deur uitgedaan omdat je met pensioen gaat? Nee, toch?
2: Nee, die zijn overleden. We hebben verleden jaar november de laatste moeten laten gaan. En ik heb mijn hele leven katten gehad. En dat is wel wennen, hoor, want ik mis ze wel. En ja, nu heb je niks meer. Dus ik twijfel of we nog eens katten gaan nemen.
3: Ja.
0: Nou, dus ik snap het. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn, maar dat gaan we vrijdag dan horen als je het uitbundig viert met vrienden en familie.
2: Ja.
0: Zeg, we gaan een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000 rad. Dennis, ik ben heel benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt.
3: Ja, Ada, allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: Ik heb begrepen dat jij alles wil behalve rap.
2: Ja, geen rap, hoor.
3: Geen rap. Nou, het is het geworden nummer 189.
2: Ja. Ja, helemaal top.
0: Die is mooi, hè?
2: Helemaal goed. Die gaat een tandje harder.
0: Nou, gooi je haren los, Ada Houtveen. Ja. Doe eens gek, zeg ik. En ik wens je een mooie 67ste verjaardag.
2: Hartstikke bedankt. En een hele fijne uitzending. Dankjewel voor het bellen.

0: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is nu 8:00, het NOS-journaal. Goedemorgen, Sydney.
17: Goedemorgen, Bert. In Madrid en veel andere Spaanse steden is een volksfeest uitgebroken na de gewonnen WK-finale. Spanje was in de finale tegen Argentinië veel beter, maar duurde tot de tweede helft van de verlenging dat er werd gescoord.
18: El centro muy pasado, buscando a Nico. Nico de cabeza, al remate. Goal!
17: Yeah. Ja, zo klonk dat op de Spaanse televisie. En een opvallende statistiek. De Argentijnen schoten in de hele wedstrijd niet één keer op doel. Messi was na afloop daardoor in tranen. En Paredes vloog een Spaanse speler naar het laatste fluitsignaal naar de keel. In Israël zijn kolonisten de straat op gegaan. Ze eisen een deel van Gaza op om daar weer nederzettingen te bouwen. Het gaat om een omstreden kolonistenbeweging, zegt correspondent Lennart Vos.
7: Ze staan ook op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege hun activiteiten op de westelijke Jordaanoever en het verdrijven van de Palestijnen daar. Nou ja, en ze willen dus ook weer nederzettingen in Gaza. En daarom hebben ze een protestmars georganiseerd gisteren. En door het leger was het gebied afgesloten. Maar toch zijn honderden kolonisten door die militaire checkpoints gegaan en richting de grens met Gaza kunnen lopen.
17: Eerder werd al bekend dat buitenlandminister Katz plannen heeft voor de bouw van 3 nederzettingen in Gaza. Die moeten in het noorden van Gaza komen, waar tot 2005 Israëlische nederzettingen stonden. Op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte bij Dirksland van de weg. Er waren geen andere auto's bij betrokken. En de Tilburgse kermis is weer begonnen. Dat is de grootste kermis van de hele Benelux. De kermismeester houdt daar alles in het gareel. Dat is Jet van Baast. Ze is al 30 jaar bezig en bekommert zich om meer dan 200 attracties.
19: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken, van stroom, toiletten, fietsenstallingen, alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
17: Vandaag is het roze maandag op de Tilburgse kermis. Er is onder meer een Pride Walk naar het kermisterrein en natuurlijk tientallen feesten verspreid over de binnenstad. Het weer, wolken met tussendoor ook zon vandaag. Het blijft overwegend droog. Het wordt in de middag 18 tot 23 graden.
15: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

koetjes zielen. Vandaag hijsen de schippers hun zeilen bij de Veenhoop. En je kunt het uitgebreid zien natuurlijk vanavond in het Max Koetjesjournaal om 7 uur op, let op, NPO 1. Max Koetjesjournaal dus. Ja, en ondanks dat het WK nu voorbij is, toch nog een prijs voor het Nederlands elftal. Oranje pakt namelijk de Fair Play prijs als de sportiefste ploeg van het WK. Ja, hoe zit dat? Nou, na de vroege uitschakeling en 3 gele kaarten op zak is het magere troostprijs. Maar goed, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hè? Nou ja, als je heel vroeg wordt uitgeschakeld, is de kans natuurlijk dat je weinig kaarten krijgt ook groot. Dus ik vind het een beetje een twijfelachtige prijs. Hoe het ook zij, zometeen gaan we het hebben over die hele grote prijs. De wereldbeker die naar Spanje gaat. En daarover ga ik het hebben met sportvriend even ten Apel. Eerst Martha Reeves en de Vandellas.

0: Een van de grote evergreens uit de jaren 80. Deze van Mike and the Mechanics. The Living Years. Het is 7:15 op maandagochtend. Laten we nog snel even teruggaan naar gisteravond laat.
1: Er wordt voorgegeven naar Porro. En daar is Nick Williams terug. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje zo blij maakt op de eretribune. Daar vieren ze een feest. Daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd.
2: Het WK voetbal met Evert ten Napel.
0: Dag Evert, goedemorgen.
3: Ja, goeie Bert.
0: Welkom hier in Friesland. Ja, voor de mensen die het hebben gemist. Deze twee weken zit ik in Friesland vanwege het Max Koetsjesjournaal. En daar is de studio van Radio 5 ook gestationeerd. Enfin, gisteravond, de WK-finale. Hoe heb jij dat beleefd, Evert?
3: Spannend. En maar hopen dat Spanje zou winnen.
0: En de gebeden werden
3: voor. Omdat Spanje voetbalde en Argentinië voetbalde niet. Die vocht alleen maar. Die maakte oorlog en die deden verder niks dan alleen maar schoppen en trappen en slaande bewegingen. Het leek nergens op. Een schande voor het voetbal. Zo jammer. Een ploeg die zo goed kan voetballen, die zich zo misdroegen. Tjonge, jongen.
0: En ze hebben zich op een heel makkelijke weg uiteindelijk natuurlijk naar die finale toegewerkt als je terugkijkt. Want eigenlijk had het sprookje al voorbij kunnen zijn in de wedstrijd tegen Egypte.
3: Ja, zeker. En ze hebben een hele goede tweede helft gespeeld natuurlijk in de halve finale tegen Engeland. Toen dacht ik weer, kijk, Argentinië, ze kunnen gewoon goed voetballen. Maar wat ze gisteren lieten zien was treurig, droevig. Scheidsrechter trad ook niet op. Die liet veel te veel door. Die had wel 5 rode kaarten kunnen geven. Het was echt een schande voor het voetbal.
4: Het ergste, Evert, vond ik dat na het fluitsignaal dat er ook een flink opstootje ontstond tussen de Argentijnen en Spanje. Maar
3: ik heb hier een foto voor me, Carmen. Die Paredes, die moet gewoon naar het RIAG. Die moet hulp zoeken. Dat is gewoon een idioot. Die slaat een Spaanse speler neer gewoon.
5: Nou, hij grijpt hem bij de keel.
3: Die kreeg na afloop ook nog rood. Ja, die moet echt hulp zoeken. Die moet naar een psycholoog, psychiater of naar de rechtbank, weet ik veel. Maar die kwam het veld in en toen dacht ik al, oh nee, daar heb je hem weer. Sowieso heeft hij al een reputatie. Ja, het was echt treurig als je zo slecht verliest. Terwijl je eigenlijk niets gedaan hebt in de wedstrijd. Messi wandelde alleen maar. Die heeft ook niks gemaakt, maar hij kreeg ook geen ballen, dat weet ik ook wel. En ik heb voor Messi altijd diep respect, ik vind het voor hem ook treurig. Hij huilde ook na afloop tranen, dat snap ik allemaal wel. Maar ik vond het zo jammer dat Argentinië zich zo misdroeg. Ja. Echt treurig. Er was maar één ploeg die voetbalde en één ploeg die recht heeft op de wereldtitel. Spanje.
0: Juist, en dat is Spanje. Ja, als je het hebt over ploegen die echt voetbalden. Ik zat zaterdagavond te kijken naar de troostfinale Frankrijk-Engeland. Nou, daar werd ook echt gevoetbald. Ik denk echt dat de Engelse aanhang toch wel heeft gedacht, jongen, waarom heeft Engeland dit niet gedaan in de halve finale? Want dan hadden ze misschien de finale wel bereikt. Maar goed, dat is achteraf natuurlijk.
3: Ja. Zeg, nieuw, ik kijk nooit naar 3-4 hoor. Kijk ik nooit naar 3-4. Nee, dat vind ik echt treurig als je derde wordt. Ik heb wel spijt. Ik heb de doelpunten terug. Ik denk, dat vind ik zo lullig. Die wedstrijd om de derde, vierde plaats moet je gewoon niet spelen.
5: Heel veel mensen willen dat ook skippen, toch? Die zeggen, laat die wedstrijd gewoon gaan voor wat het is.
3: Ja, laat maar gaan.
0: Ja. Veel spelers ook natuurlijk. Maar uiteindelijk kun je nog wel zo'n mooie medaille krijgen.
3: Ja, ik ben derde en ik krijg een medaille,
0: Zeg, nieuw bij deze WK-finale was de halftime show. Ik heb me daar heel erg op verheugd. En ik vond het ook fantastisch om Madonna daar te zien. Shakira, Coldplay. Ik zat echt te genieten. Maar tegelijkertijd dacht ik, wat zou Evert hiervan vinden?
3: Schande. Ja, dat had je wel gedacht, hè?
0: Ik bedoel,
3: dat heeft niets met voetbal te maken. Het is een schande gewoon. Was het trouwens allemaal live of was het allemaal playback? Ja, dat weet jij.
4: Half.
3: Ja,

0: Het was echt gekunsteld. Dat doen de Amerikanen. Laat de Amerikanen dat maar doen. Maar dit hoort niet bij een WK-voetbalfinale. Die spelers zitten zich een half uur op te vreten in de kleedkamer. Dat hoort gewoon niet zo. Maar het was echt een heel commercieel WK. Ze hebben geloof ik heel veel geld verdiend. Dat hoort gewoon niet zo. Ik hou ook niet van die muziek. Dat speelt ook nog mee. Ik had liever Jannes gehad.
1: Ja! Jannes,
2: nou, dan vragen we die voor het EK. Of er over twee.
0: Ja.
2: Wat ook mooi is, Nederland, ja, dat is toch mooi. De vlag kan uit. Ik weet niet of er een grachtentocht wacht. Maar Nederland heeft de Fair Play prijs gekregen.
0: Dat is nog erger dan de derde plaats. Dat is toch verschrikkelijk.
2: Ja,
0: dat betekent dat je gewoon veel te lief en veel te aard. Ja, dat is gewoon een troostprijs. Man, die zou ik niet eens willen hebben gewoon. Verschrikkelijk gewoon. Je bent het meest sportieve land. Nee, kijk, Argentinië is erg, heel erg. Maar dit is ook erg.
2: Ja, oké. Okay. Nou, Oranje krijgt een diploma, begrijp ik. En een,
1: die gaat door de shredder.
2: Ja. En ook nog $50.000 dollar.
0: Ja, voor, die hang je op in kippenhok of zo. Toilet of zo. En nooit meer kijken. Verschrikkelijk.
2: We gaan even naar de Tour. Daar kunnen we ook niet omheen natuurlijk. Hè. Jonas Vingegaard uitgevallen. Valpartij. Ja. Brak zijn sleutelbeen. Hebben we nog wat beelden van?
3: Oh, daar gaat het mis bij Vingegaard.
4: Nee.
3: En Del Toro ligt
4: dit
3: daar ook. En Vingegaard tegen de stoeprand. En die is hard gevallen.
4: Nee, dit meen je niet. Wat een drama.
3: In de jacht op misschien wel een etappe-overwinning.
4: Dat is niet goed, nee, die is klaar.
2: Ja, we krijgen daar veel vragen over via de NPO Luisterapp. Onder meer via Ronald. Hij zegt van ja, de verhalen gaan de ronde. Dat zijn val komt omdat hij 's nachts om 2 uur gewekt werd voor dopingcontrole. Wat denk jij, Evert?
0: Dat kun je nooit bewijzen, maar ik denk dat het een oorzaak zou kunnen zijn. En dat is ook weer. Ja, ik moet het iedere keer over een schande hebben. Hoe haal je het in je hoofd om topsporters sowieso, om mensen 's nachts uit hun bed te halen van een dopingcontrole? Dat zijn toch idioten die dat doen? Dat doe je toch gewoon niet? Kijk, als er aanwijzingen zijn dat er doping wordt gebruikt, dan doe je dat aan het eind van een etappe of 's avonds in het hotel. Maar je gaat toch niet mensen, toppers zoals Pogacar en Vingegaard, 's nachts wakker maken? Man, waar zijn we toch mee bezig in deze wereld?
2: Ja.
0: Treurig.
2: En dan nog even over het scootjesielen. Dag 2 vandaag natuurlijk bij de Veenhoop. En komende woensdag krijg ik hoog bezoek. En jij weet wie dat is, Evert.
0: Ik mag aanschuiven in Terhenne.
1: Hey. Ja.
0: Mooi man, ik kijk er naar uit.
2: Ja, vind ik ook leuk dat jij
0: leuk,
2: dan
0: man.
2: Te gast bent in het Max Koetsjesjournaal. We spreken elkaar dan, Evert.
0: En zeker, voor nu ik kijk er naar uit.
2: Ik ook, wederzijds.

0: vehicle. Zometeen spelen we het spelletje vroeger of later met mooie prijs in de kist. Carmen, jij hebt daar uitstekend zicht op.
1: Nou Bert, in jouw vakantiehuis in Friesland heb je hem natuurlijk al hangen. De Goeiedag Hendrikman deurhanger. Daar maak je sowieso kans op als je meedoet aan vroeger of later. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, en wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op. Stuur het codewoord zeilen via de gratis NPO Luister-app.
0: Het is een beetje geef me wind en zeilen. Hè? Wind vind ik ook goed in dat opzicht.
1: Oké, vooruit.
0: Dus wind en zeilen.

0: 9, hoog tijd voor het NOS Journaal. Opnieuw goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen Bert. Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor swatten. Dat is een valse melding doen bij de politie, zodat een arrestatieteam naar een huis toe gaat. Zo'n SWAT-team zoals je in Amerika dan hebt. Het overkwam de 17-jarige Dana. Toen ze online weigerde naaktfoto's naar iemand te sturen, deed diegene vervolgens een valse melding bij de politie over een wapen. En toen stond er 's nachts een arrestatieteam voor haar deur, vertelt ze aan Eén Vandaag.
2: Ik ben 3 weken niet naar school gegaan, omdat ik kon heel lastig slapen, heel lastig eten, moest veel overgeven. Ik vond het eng om alleen naar buiten te gaan. En eigenlijk ben ik gewoon veel op mezelf geworden en heel eenzaam ben ik me ook begonnen te voelen.
1: Hoe vaak dit swatten in Nederland voorkomt is volgens het OM nog lastig te zeggen. Cijfers zijn er namelijk nog niet. In Udenhout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gaat om een pand op een industrieterrein waar een opleidingsinstituut en een interieurbouwer in zitten. De vlammen slaan daar flink uit het dak en de rookwolken zijn in de verre omgeving van Udenhout te zien. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Lionel Messi heeft in tranen afscheid genomen van zijn 6e WK-voetbal. De sterspeler van Argentinië verloor de finale met 1-0 van Spanje. Messi werd 4 jaar geleden wel wereldkampioen met zijn land. Maar gisteren werd het dus de zilveren medaille.
3: Toch de tranen bij Lionel Messi. Die zich waarschijnlijk realiseert dat het de laatste kans was op die tweede wereldtitel. Of hij moet nog 4 jaar doorgaan. Dan is hij 43.
1: Veel denken dat hij hierna stopt als interlandspeler. Messi scoorde 8 keer op dit WK. Maar gisteren hebben de Argentijnen de hele wedstrijd niet 1 keer op doel geschoten. En Tim van Elf van den Hoge uit Zwaag doet komende week mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hij wandelt per dag 30 kilometer en behoort daarmee dit jaar tot een van de jongste deelnemers van het evenement. Hij is er helemaal klaar voor.
4: Goede sokken nodig. Goede schoenen. Die ook ingelopen zijn. Dat heb ik ook gedaan.
5: Ik denk dat het leukste aan wandelen is dat je steeds weer andere dingen ziet.
1: Tim loopt samen met zijn nichtje Marina, die ook 11 jaar is.
6: Ach, ja, wat heerlijk. Volgens mij is het ook perfect weer voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, en ik kan er dit jaar niet bij zijn. Ik heb nog wel overwogen om een chopper in te huren om dan overdag die Vierdaagse te lopen. S'avonds een scootjes nou en 's ochtends de radio, maar dat ging even net niet lopen.
1: Dan heb je een hele volle agenda, ja.
7: Dat was net bezet, de chopper, ja.
6: Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, het wordt inderdaad prima weer, inderdaad. Zon en wolken met vanmiddag plaatselijk wel wat motregen. Veel stelt het niet voor, hoor. Op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Dan wordt het 18 tot 23 graden.
6: Sydney, dankjewel. De Golden Earrings heb ik voor je. Dat day.

0: Dag Bert, goedemorgen.
1: Waarom moet jij zo lachen?
0: Oh, ik vind dit vreselijk. Echt, maar ik doe wel mee. Ik doe je een spelletje mee.
1: Caroline Wegman uit Heemstede, 66 jaar. En ga je een goede week tegemoet trouwens?
0: Nou, niet. Niet. Nee, mijn allerliefste gaat vierdaagse lopen. Dus ik moet hem vreselijk missen. Maar hij heeft er zo goed voor getraind, Bert. Voor de derde keer gaat hij nu. En zo jammer dat jij er niet bij kan zijn.
1: Nee, maar vind ik ook wel jammer.
0: Goed. Ja, maar goed. Misschien volgend jaar weer, toch?
1: Precies, precies. En je kent de reden daarachter, hè? Want het kan niet overal zijn.
0: Precies, nee. Precies. Nee hoor, met die shopper gaat dat niet, hè? Nee, dat gaat niet.
1: welke afstand loopt jouw man Han?
0: 30. Hij 30. Is 70 plus, dus hij mag de 30 doen.
1: Nou, ik vind het heel knap. En ga je hem komende vrijdag dan opwachten aan de Via Gladiola?
0: Natuurlijk, Pet. Natuurlijk. Met de Gladiola, hè?
1: Zo hoort het ook. Nou, ik wens hem heel veel succes. Maar dat gaat vast en zeker goed komen. Wij gaan trouwens de komende dagen ook allerlei wandelaars volgen op die route. En wie weet hebben we ook nog even contact met Han dan, wat mij betreft.
0: Oh, dat zou leuk zijn. Hij is een keer met jou al op de foto geweest. De eerste keer dat jij hem ook liep. Ja, toen liep hij ook, ja.
1: Oh, dat herinner ik me nog wel.
0: Ja, natuurlijk.
1: We beginnen in 1980, deze wandeltocht door de muziek. Het jaar waarin een oud kaaspakhuis uit Landsmeer naar Enkhuizen wordt gebracht.
2: Het voormalige kaaspakhuis, want dat is het, dat tevoren op een stalen slee was gezet, werd met behulp van lieren op de dubbele ponton getrokken. Het 80 jaar oude huis, waarin voorheen Goudse kaas gelegenheid kreeg om te rijpen, werd door de laatste eigenaar afgestaan aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Dit museum krijgt een buitenafdeling waarin tal van huizen en gebouwen uit de dorpen rond de Zuiderzee opnieuw worden opgetrokken.
1: Nou, er zal wel heel veel oude kaas te vinden zijn inmiddels. Vanuit 1980 reis

0: Was dat vroeger of later een hit dan 1980?
1: Vroeger.
0: Goed, 1966. John Denver, Calypso, vroeger of later een hit dan 66?
1: Later.
0: Dat is goed, 1975.

0: Wanneer dan 2007?
1: Vroeger.
0: Goed, 1979.
1: Ja. Yeah.
0: Nou ja, dat is een lastige. Heel dicht bij elkaar, ja. Trappen niet in, zou ik bijna willen zeggen. Maar ja, ik heb het antwoord hier op een briefje staan. Vroeger of later een hit dan 1979?
1: Ja, dat is een gokje. We doen vroeger.
0: Ai, vroeger of later? Het was net één tikkie later. 1980, Emerson, Lake & Palmer en Peter Gunn. Maar dat neemt niet weg dat de mooie prijzen nog voor jou overblijven.
2: Zeker, zeker. Ja. Je hebt het heel goed gedaan, Carolien. Je hebt gewonnen de Goeiedag Hendrikman deurhanger, de Goeiedag Hendrikman sleutelhanger en de Max sokken.
1: Oh, dat is leuk. Dat kan je volgend jaar mee de vierdaagse. Ja, precies.
0: En ik beloof je, als jouw man Han nu toch de vierdaagse uitloopt, hè? Als die de vierdaagse, dan krijg je ook nog de Goeiedag Hendrikman boodschappentas erbij.
2: Gewoon als een chopper. Hè?
0: Als motivatie voor Han. Dat is leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, precies. Ja, dat is geweldig. Dus,
0: ik voer de druk even graag op bij Han. Hè?
1: Ja, god, die arme man zit nu achter het stuur.
0: Oké. Hey, dank voor het meedoen, Carolien.
1: Ja, ook bedankt hoor.

0: zitten jullie, Carmen en Dennis, om de post door te spitten. Wat is er binnengekomen?
1: Nou, Spanje is kampioen. Wie is het ontgaan? Het is terecht ook Wieger die zegt, ik heb het gelukkig fout gehad met mijn voorspelling. Hij dacht namelijk dat Argentinië kampioen zou worden. Ja, Spanje dus nu gewonnen. Evert vond dat ook terecht gewonnen. Argentinië, ja, die teamgenoten die gedroegen zich kinderlijk. Het recht heeft gezegevierd. En Ronnie die zegt nog, ja, wie de finale van 78 heeft gezien, is nooit meer voor Argentinië.
2: Ja, en hier bij Goeiedag Hendrik Man staan we natuurlijk ook open voor feedback. We hoorden net de zomerhit van dit moment. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Oh ja, dat niet bij iedereen. Ja, bij mij ook. Ja, keer ja. Als ik hem ga draaien.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ja, nou, toch zijn er een paar mensen die er niet helemaal mee eens zijn. Peter zegt onder andere, voor deze bagger hebben we toch Sterren NL. Je draait zulke goede muziek vanochtend en nu dit gedrocht. En Willem Zagel stuurt nog, ik luister niet naar Radio 5 voor deze Nederlandstalige Duitse marsmuziek. Goh, schande, een smet, dat moet beter, Bert.
0: Oh, nou, ik vind dat gewoon een hele lekkere plaat.
2: Ik ook.
0: Zomernacht, ja. Ik sta nog regelmatig op tafel te dansen. Ik sta vaak in het uitgaansleven. En daar is deze plaat echt een hele grote hit. Nou ja, vooruit, maakt niet uit. Iedereen zijn smaak.
1: Ja.
0: Ook een audio-appje.
1: Van Tony, ja.
3: Ik hoorde u net Rutger van Barneveld draaien. Nou ja, we speelden gisteren met een goede doel op de Zwarte Cross. En dan kwam die ook steeds voorbij. Het was geweldig. En vanavond sluiten we af op grote plein op de Vierdaagse. En met het goede doel. En dan doet Rutger ook even met ons mee. Dus dat wordt dan waanzinnig. En trouwens de burgemeester ook. Dus als je toevallig in de buurt bent, kom langs. Je bent van harte welkom. We beginnen om 9:00. Mijn stem is nog een beetje verrot, maar ja, het is niet anders. Succes, jongens.
0: Nou, ik weet zeker dat Wim Zagel en Peter Schouwenaars daar wel op afgaan.
1: Ja, ja dat denk ik ook.
2: Een topavond.
0: Oké. Goed, tot zover. Goeiedag Handelingman van vandaag. Blijf bij 5. Hans Schiffers, ik zie hem niet, maar hij is er ongetwijfeld.
1: Hij is er hoor, ja.
0: Ja, hij is er.
1: Komt goed.
0: In de arbeidsvitamine. Lunch lekker deze week met Jan Rietman. Open huis natuurlijk, Bert op 5. Avondstart met Simone Walraven. En vanavond ook Gerja Wolf met de avond van 5.
1: En wat dacht je van het Max Koetjesjournaal?
0: Ik wil dat zelf niet zeggen, dat komt zo overdreven over. Ja. Als je daar zelf ook heel
1: ik doe het wel voor je. Vanavond om 7:00 op NPO 1.
2: Kijk.
0: Ik hoop dat je gaat kijken. Morgenochtend zijn wij er weer. Vooral eerst
1: een goede dag.

0: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen Hans. Websites waarop mensen een crowdfunding kunnen starten controleren nauwelijks of er bij die inzamelingsacties dingen worden beweerd die niet kloppen. Volgens Nieuwsuur wordt er daardoor nu veel gedoneerd voor behandelingen die niet bestaan of behandelingen die niet bewezen effectief zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld geld ingezameld voor een kankerbehandeling in een Duitse kliniek waarbij je een kurkuma-extract toegediend krijgt, terwijl er geen bewijs is dat dat werkt. Zorgverzekeraars willen daarom dat de overheid ingrijpt bij die platforms. In Oekraïne zijn opnieuw mensen de straat op te gaan om te demonstreren tegen het gedwongen vertrek van defensieminister Fedorov. Ze vinden dat hij dingen voor elkaar kreeg en zijn dus boos dat president Zelensky hem heeft ontslagen. Zelensky heeft gereageerd op de protesten, zegt correspondent Christian Pauwen.
10: Ja, de president heeft wel gezegd dat hij de boodschap hoort, dat hij luistert. Hij zou in gesprek zijn met verschillende hooggeplaatste militairen om te kijken hoe ze nu verder moeten. Volgens de Financial Times zou Zelensky ook overwegen om Sirski weg te sturen. Maar hij zou nog zoeken naar mogelijke vervanging. En dat is dus, zover we weten, nog niet besloten. Fedorov zou in ieder geval wel een andere belangrijke functie krijgen. Maar dan dus niet als minister.
9: Ondertussen gaan de aanvallen op Oekraïne door, onder meer op Kiev, afgelopen zaterdag. Het Nederlands elftal heeft op het WK toch nog een prijs gewonnen. Tijdens de finale gisteravond werd bekendgemaakt dat Oranje de Fair Play Award heeft gewonnen. Volgens de FIFA was Nederland de sportiefste ploeg op het toernooi en kreeg daarom die prijs. En in Nederland neemt het aantal kindvrije campings toe. De provincies Gelderland en Drenthe zijn koplopers in het aanbod van die campings. Van de 23 die er in ons land zijn, liggen er 5 in Drenthe. Dit echtpaar gaat juist daarom ieder jaar naar zo'n camping in Havelte.
11: Ja, dit bevalt ons best, want het is lekker rustig. Nou, je hebt geen schreeuwende kinderen. En dat is wel, schreeuwende kinderen is wel eens leuk. Maar op een gegeven moment is het wel fijn als ze er eens niet zijn.
9: Volgens de camping-eigenaar komen er veel mensen uit het onderwijs. Die hebben zoiets van nu even niet, zegt hij. Het weer zonder wolken vandaag. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag wel een klein regenbuitje mogelijk. Het wordt erbij 20 tot 23 graden.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

tijd als een jack of all trades. Voordat hij het talent ontwikkelde om de diepste verlangens van zowel mannen als vrouwen te verklanken. Daar heb je dan wel zo'n stem voor nodig. En dit is vooral een ode aan Lady Music wat hem betreft. You're the first, the last, my everything. Hey, dat is niet de bedoeling. Ik wilde eventjes gaan introduceren wat we vandaag eigenlijk gaan doen. En dan krijg je inderdaad zometeen die Chris Andrews die je al even hoorde binnenklakken. Misschien was het gisteren wel laat, want ik wilde toch nog even zien hoe Trump die beker overhandigde aan de Spaanse ploeg. En dat zag er eigenlijk gewoner uit dan ik dacht, dus toen ben ik toch maar lekker gaan slapen. We hebben daar weer vitamine vanochtend. De aanvragen die komen van de maandagmorgen werkploeg van voetbalvereniging De Valkert Valkenswaard, Noord-Brabant. Tony Geldens, Tini Kennis, Toon Wijnen, Doris Lauwers, Toon van Kuik, Jan Lamers, Henk Brandes, Toon van Steensel en Henry Jansen, die hebben er veel werk aan, maar doen dat met inzet en vakmanschap en gezelligheid. Hun vrijwillige bijdrage, die krijgt veel waardering. En we kregen het lijstje van Jansen, die ons hun arbeidsvitamine-lijstje stuurde. Dat dus de werkzaamheden in Valkenswaard ondersteunt. Dan in Stadskanaal is Lami Nieboer vandaag 30 geworden. Dat was ze vorig jaar ook al, schrijft ze. Want dat zal altijd mijn geestelijke leeftijd blijven. Het is eigenlijk 2x30. Best een mijlpaal, vindt Lami, die in Stadskanaal in een verzorgingshuis met mensen werkt die geestelijk achteruit gaan. Het is intensief werk, zegt ze, maar dankbaar om te doen. En ze kijkt al weken uit naar deze dag om haar aanvragen te horen op haar eigen verjaardag. Dus van harte gefeliciteerd, Lami. Ook namens Ineke.

John Lennon met Yoko Ono geloofde hij dat het oude decennium, de jaren 60, dat daar het einde van het systeem in zicht was en dat er een nieuwe tijd gloorde. Vandaar Instant Karma, dat ze samen zongen. I Can See Clearly Now is van Lee Towers en daar weer voor You Needed Me van Anne Murray. En ik had ze al beloofd, de trompetjes van Ken Woodman met zijn Piccadilly Brass, samen met zanger Chris Andrews. Pretty Melinda.

een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

David Garrick is een historische acteur en toneelschrijver uit de 18e eeuw. Maar David Garrick, de zanger, wilde ook graag naar hem vernoemd worden. En eigenlijk heet de jongen dan Philip Corr met een hit op zijn naam als Dear Mrs. Appleby. Daarvoor Marco Borsato met Margarita. En we hoorden John Lennon met Instant Karma in de arbeidsvitamine. De moeder aller verzoekplatenprogramma's. Dit is Irene Cara met Flashdance.

Dus de overgang van de ballade naar zo'n stampende rocker in één liedje tegelijk. Dat was de verrassing van deze Elvis klassieker. Naast de ronduit brutale titel natuurlijk, You're the Devil in Disguise. Daarvoor Chessman, I Needed You Most van Randy Verwarmer. En in de arbeidsvitamine hoor je nu het beruuste stemgeluid van Tina Turner.

Die komt een partij triomfantelijk binnen daar. Marty Wilds dan met Abba Gavenny. Het is een plaatsje in het graafschap Wales in Monmouthshire. En in de Romeinse tijd lag daar het Gobanium. Dat lijkt ook wel een beetje op Abba Gavenny. Uit de Asterix-tijd als het ware. Marty Wilds was dat met de For the Eagles, een New Kid in Town. En we hadden ook nog Rocky met de mooie Smart Lab. Met Bonnie Sinclair van Don Mercedes. Dit hoorde je vroeger altijd op de ouderwetse radio als een soort tune. En er zat een keurige omroepster overheen die zeer goed kon articuleren. En dan werd ik wakker en dan was ik nog een jongen die naar de kleuterschool ging. Zo oud is dit al. A Taste of Honey, tot zometeen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 10 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen Hans, er wordt op veel plaatsen de komende weken aan de weg gewerkt. Deze zomer wordt er honderden kilometers nieuw asfalt gelegd en viaducten en bruggen worden vernieuwd. Vooral rond Rotterdam zorgt dat voor deze zomer voor veel overlast. Zo is de Papendrechtse brug ruim 9 maanden dicht. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
16: Nou ja, deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
15: De route via de Papendrechtse brug is populair, vooral bij vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen. Want die mogen niet door tunnels in het gebied. In Udenhout is een grote brand uitgebroken bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
17: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
15: Het pand is niet meer te redden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers, meldt de veiligheidsregio. Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht doen. Online supermarkt Picnic leidt na 10 jaar nog steeds verlies. Het bedrijf verkocht vorig jaar wel meer boodschappen, reed met meer wagentjes rond en leverde in meer steden. Toch staat er onderaan de streep een verlies van 272 miljoen euro. Volgens Picnic komt dat door investeringen die nodig zijn om uiteindelijk winstgevend te worden. En in de Tour de France is er nog veel te doen om de val van de Deen Jonas Vingegaard gisteren. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en ligt dus uit de Tour. En daarmee verliest gele truidrager Tadej Pogacar zijn grote concurrent. Pogacar suggereerde na afloop van de etappe gisteren dat de val misschien kwam door de dopingcontrole, waar hij en Vingegaard midden in de nacht voor werden wakker gemaakt. Maar of Pogacar daarmee volgens wielercommentator Stef Clement een punt heeft?
18: Ik denk dat dat complete onzin is. God, ik weet niet hoe het bij jou is. Er zijn natuurlijk 100 redenen te bedenken om eens een keer slecht te slapen. En natuurlijk is dat niet bevorderlijk. Maar om die twee dingen direct aan elkaar te verbinden, het lijkt me niet. Het was denk ik gewoon een stuurfout, wat te druistig de bocht in. Dat hoort ook bij wielrennen helaas. Alleen die dopingcontroleur die kan daar natuurlijk niks aan doen.
15: Vingegaard zegt overigens dat het ondanks de breuk verrassend goed met hem gaat. Het weer, zon en wolken vandaag. Op veel plaatsen blijft het droog. In het binnenland is vanmiddag wel een klein regenbuitje mogelijk. Het wordt erbij 20 tot 23 graden.
19: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

zangers van het soort dat niet meer bestaat eigenlijk. Ze storten zich in een solo alsof hun leven ervan afhangt. Welke richting dat ik neem. En dit was natuurlijk een Motown-eske aanpak van Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. Daar is Vitamine van maandag. De aanvragen zijn van Lammy Nieboer uit het Groningse Stadskanaal. Trouwe luisteraar van Radio 5 sinds jaar en dag. Gezien het feit dat ze vandaag de leeftijd van 60 bereikt, trakteert ze zichzelf op haar favoriete muziek en ze geniet daarvan. De werkploeg van voetbalvereniging De Valk uit Valkenswaard, die maakt op maandagochtend het valkennest schoon, zoals het heet. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend, begrijp ik. Ze verwijderen stickers op reclameborden, borstelen het kunstgrasveld om het in optimale conditie te houden, en ze voeren kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit aan de accommodatie. Het is vrijwilligerswerk, dus hun bijdrage vinden veel waardering, schrijft Henry.

die bij elkaar gepakt zaten in een hostel in Australië. Een frustratie een beetje verwerkend in de muziek die de wereld ging veroveren zolang ze daar moesten zitten. Daar. En het, ze waren eigenlijk op het juiste moment de Easy Beats. Met Friday on My Mind werden ze de Beatles van Australië. They don't play our love song.

0: zolang ze daar moesten zitten. Daar. En het, ze waren eigenlijk op het juiste moment de Easy Beats. Met Friday On My Mind werden ze de Beatles van Australië. They Don't Play Our Love Song Anymore, hoorde je van Anita Meijer. En de Hollies met Solly Suzanne.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Dit spel houdt veel mensen toch nog even altijd bezig. Ik heb vier stukjes dadelijk. 1, 2, 3, 4. In die volgorde moet je er nooit iets van maken, maar wel een andere volgorde. En je krijgt een plaat horen die we allemaal wel kennen. Waarin wordt gezongen: Have I the right to hold you? You know I always told you that we must never ever part. Oh, oh, oh, oh.
1: 1. 2.
2: That we must never.
1: Drie.
2: And you know I've always told you.
1: Vier.
2: Have I the right to hold you?
0: Nou, ik geloof dat ik hem vandaag zelfs helemaal goed zou kunnen leggen. Maar ik ben heel benieuwd naar de oplossing. Die hoor ik straks zelf. Als ik met jou in gesprek ben misschien. Maar dan moet je wel ons even een app hebben gestuurd via de NPO Luister app. Met de juiste oplossing. Voor de goede orde, 1, 2, 3, 4 is nooit de juiste volgorde.

0: Michel Fugain. En een ode aan de vrijmoedigheid van de jeugd, moeten we maar denken. Ook Une Belle Histoire was dat. Daarvoor Sprong in het Duister van Peter Koelewijn. Dat maakte hij samen met Hans Hollestelle en Louis de Bij destijds. Een soort opvolger eigenlijk van die plaat. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. En daarvoor John Denver met Calypso. Mooie muziek allemaal, vind je niet, Pauline?
1: Heel erg.
0: Ja,
1: heel erg. Toevallig heb de Sprong in het Duister, daar zit ik altijd bij mijn zoon gelijk. Die geboorte is om 2:15 'smiddags geweest, dus daar zit ik altijd gelijk bij. En John Denver, nou, die ken nooit stuk, toch?
0: Nee, dat is waar. Je zit nog even na te denken over de geboorte van je zoon. Hoe zit dat dan met die Sprong in het Duister? Oh, die Sprong in het Duister bedoel je?
1: Ja, die Sprong in het Duister, ja.
0: Die je zoon maakte. Dus,
1: ja, dat is het eerste compleet.
0: Ja, oh ja, dat is natuurlijk waar. Ja, ja. Ja, je roept wel even wat naar boven, zeg. Nou, en dan hebben we nog niet eens gehad over de honeycombs met die vrouwelijke drummer. Dus, have I the rights. Je bent daarmee in het puzzelen geweest in je hoofd. Wat dacht je dat de oplossing moest zijn?
1: Ik denk 4-3-2-1.
0: Nou, ga even luisteren.
2: De arbeidsvitamine puzzel
3: 4.
0: Wow.
3: 1.
0: Ja, je hebt er gewoon omgedraaid.
1: Ja, ik hoor het nooit. Ik ben net als jij, ik hoor dat nooit.
0: Nee.
1: En nou, dat omgedraaid, ik kon hem ineens meedoen.
0: Ja, ik had precies hetzelfde. Ik had hier in de studio ook gedacht, nou, volgens mij is het als we hem helemaal omdraaien. Nou ja, hebben we allebei een beetje een jarig gevoel.
1: Hey.
0: Maar jij krijgt het puzzelboek, dat is duidelijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier, dag.
1: Dag.

Na aanleiding van rellen in Detroit in 1967 ontstond de term Soul Man, die weerbaarheid uitdrukt. En Isaac Hayes en David Porter die zetten dat om in een classic voor Sam & Dave met die titel. True van Spandau Ballet hoorde je. Dat was eerst de echte hele grote hit voor Spandau Ballet naar een groot publiek toe. En Have I the Right hoorde je van Honeycombs. Paul McCartney was ooit, die moest zichzelf weer opnieuw uitvinden na de Beatles. En toen kwam hij met het groepje Wings. En een van de eerste dingen die hij deed was dit nummer maken. Give Ireland back.

0: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: En dezelfde uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
19: Goedemorgen Hans, een belangrijke dag in het Verenigd Koninkrijk. Daar krijgt Andy Burnham de sleutel van Downing Street 10 als nieuwe premier van Groot-Brittannië. Hij volgt hiermee Keir Starmer op, die na 2 jaar door zijn eigen partij is weggestuurd, zegt correspondent Fleur Launsbach.
20: Hij moet nu zijn ontslag indienen bij de koning. Keir Starmer dan vervolgens neemt Andy Burnham het over. Die krijgt van de koning de opdracht om een regering te vormen. En dan komt Andy Burnham daar te staan voor die deur van Downing Street 10... om zijn beroemde, nu al beroemde, want dat moment is altijd heel belangrijk... zijn beroemde toespraak dan uiteen te zetten, wat hij gaat doen met het land.
19: Andy Burnham zei al dat hij de grootste veranderingen wil doorvoeren in 40 jaar tijd. De olieprijs is weer omhoog gegaan. Die steeg boven de $90 per vat. En dat is de hoogste stand sinds begin juni. De VS viel voor de negende dag nacht op rij Iran aan. Dat land heeft op zijn beurt Bahrein aangevallen, waar de Amerikanen een basis hebben. Ook in Kuwait waren explosies te horen. De Hongaarse premier Magyar heeft een voormalig topschaakster voorgedragen als presidentskandidaat, Polgár. Hij wil vandaag met haar in gesprek. De keuze voor Polgár is verrassend, maar niet heel vreemd, zegt deze Hongarije deskundige.
0: Ze is een politiek outsider, maar er zijn ook wel dingen die voor haar spreken. Ze is het beeld van een sterke vrouw. Ze domineert altijd het schaakspel al voor 26 jaar. En het is ook een beeld van iemand die de Russen aan kan. Een vrouw die, die Kasparov heeft verslagen, die de Russen van de troon stoot in 88. En iemand op wie de natie trots kan zijn.
19: Het parlement moet haar functie nog wel goedkeuren. En de jaarlijkse vlindertelling was gisteren in het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het gebied wordt wel de grootste wilde vlindertuin van Nederland genoemd. Voor de tiende keer trokken zo'n 100 vrijwilligers daar de natuur in.
21: We hebben alles, verrekijken, foto's, tel, nou ja, telformulieren.
22: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders te foto maken.
23: We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
19: In totaal werden dit jaar 2357 vlinders in het natuurgebied geteld. En dat is iets minder dan de vorige keer door de weersomstandigheden. De Atalanta werd met 765 keer het meest gezien. Het weer, zon en wolken. Op veel plaatsen blijft het vandaag droog. In het binnenland is alleen vanmiddag af en toe een regenbuitje mogelijk. Het wordt erbij 20 tot 23 graden.
17: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

verschillende gitaarsolo's over elkaar heen gemonteerd. Je moet ze maar uit je vingers zien te krijgen. Maar de opzwepende drums van Mick Fleetwood liggen ook bijna op de voorgrond. Die putten zijn inspiratie uit de Stones track Street Fighting Man. Go Your Own Way. Vragen op deze maandag van arbeidsvitamine zijn afkomstig uit het Noord-Brabantse Valkenswaard, waar Tony en Tini en drie keer een Toon en Doris en Jan en Henk en Henry zorgen dat het vaste honk van voetbalvereniging De Valk, het Valkennest, er weer verzorgd uitziet. Het zijn vrijwilligers die het een fijn en representatief nest voor spelers, supporters en bezoekers laat zijn. En Lammy uit Stadskanaal viert haar 60ste verjaardag vandaag. Een mijlpaal vindt ze zelf ook. En het schijnt haar geen enkele moeite hebben gekost om haar favorieten naar voren te schuiven.

De soundtrack die Diana Ross een nieuw geluid gaf en een film waar ze zelf de hoofdrol in speelde, Mahogany. En daarom is dit het theme from Mahogany dat ze zong. Sandra Kim die won het Songfestival. Ze was volgens mij 13 toen ze dat deed. Maar omwille van de regels werd ze als 15-jarige ingeschreven. En dat liedje is nog altijd op ons gehoor blijven hangen. J'aime la vie. En we hoorden ook nog de man die met simpele handgebaren en een hele mysterieuze blik kijkers wist te verleiden. De heer Dave Berry. This strange effect. CCR.

Peter laat via de app weten. Ik hoop toch altijd weer dat hemel komt van Jiske Vet. Ja, inderdaad, was dat een leuke parodie. Of als je dat zo kan zeggen op Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Van wie we ook nog Don't Take Away the Music hebben onthouden. En It Only Takes a Minute Girl en More Than a Woman. En Who Done It, die hadden behoorlijk wat hits hier in Nederland. De Proclaimers hoorde je met I'm Gonna Be 500 Miles. En daar weer voor Green River van Creedence Clearwater Revival. Dat rechtstreeks uit de jeugdherinneringen van John Fogerty kwam. En hier wordt lekker gehuild door Roy Orbison, Crying.

De zoon van Bert Haanstra, Jurre Haanstra, begeleidde samen met Ruud Jacobs en Pim Jacobs het debuut Behind Those Eyes van Laurie Spee. Ze kwam uit Oklahoma, maar de liefde bracht haar naar Geleen. En in Music Gallery van Pim Jacobs, weet ik ook nog wel, zag het publiek haar. Dat was in 1980. En Laurie Spee, die had een paar leuke liedjes. Maar dit is wel de meest sterke van allemaal. Status Quo hoorde je met Whatever You Want. En Roy Orbison met Crying, op zijn lijf geschreven.

Een hele sterke Cliff, maar ja, hij was nog eenmaal jong en dus regende hit zich aan één wat dat betreft. Good times, better times. Black Sabbath hoorde je met Paranoid. En de dijk met als ze er niet is. John Evangelis.

Aretha Franklin zingt ons naar het einde toe van deze aflevering van Arbeidsvitamine. I say a little prayer was dat. We hadden twee aanvragers weer vandaag. De maandagmorgen werkploeg van voetbalvereniging De Valk uit Valkenswaard. Die de hele ochtend hebben gewerkt met deze muziek erbij. En Lammy Nieboer die vierde haar 60ste verjaardag. En doet ze dat nog steeds waarschijnlijk met haar muziek vanochtend. Lunch lekker met Jan Rietman straks. Dit is Krabby Appleton met Go Back. Tot morgen.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
12: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 12 uur geworden. Hartelijk welkom. Sydney Dijkers, ook welkom. Ja. Een update van het NOS-journaal.
18: Goedemiddag, Jan.
17: Hoi.
18: AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat de site te weinig doet om de verkoop van illegale spullen te voorkomen. Zoals gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of schadelijke make-up. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of die producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. Deze zomer wordt er op veel plekken aan de weg gewerkt. Vooral rond Rotterdam gaat dat voor overlast zorgen. Zoals de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht zelfs 9 maanden dicht. Dat is een belangrijke verbinding tussen de A15 met de A16. Auto's moeten omrijden en voor fietsers is een pontje geregeld. Gelukkig maar vindt deze man, die onderweg is naar
19: het werk in Hardingsveld. Normaal ga ik over de brug of de Baanhoekbrug, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus ik hoop dat dit soepeltjes gaat verlopen.
18: Ook op andere plekken wordt honderden kilometers nieuw asfalt aangelegd. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat de provincie de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Oppositiepartijen zijn daar fel op tegen, maar volgens provinciebestuur kunnen ze niet anders, omdat er door stikstof al veel schade aan de natuur is. De WK-finale is nog maar net geweest, maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft alweer een nieuw WK-plan in zijn hoofd. Hij wil het voetbaltoernooi graag nog een keer naar de Verenigde Staten halen, vertelt hij bij televisiezender Fox.
20: We will be requesting it again immediately, but I said to take out the shock, you could announce us and maybe then for the next one another and even another. But we have to do this again and we have to do it while I'm around. You hear that, Johnny?
18: Hij wil het WK wel nog een keer naar Amerika halen, zegt hij, maar in samenwerking met een ander land en niet onbelangrijk ook nog graag als Trump leeft. Dat betekent wel dat hij een lange adem nodig heeft, want de eerstvolgende optie is 2038. Het weer op de meeste plaatsen droog, met meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen dan staat er iets minder wind en dan wordt het daardoor wat warmer.
17: Dat is mooi. Tot zo, Sydney.
18: Tot zo.
21: Lunch lekker met Jan Rietman.

Lolly Ducks, hij begon bij de Outsiders in de jaren 60. En dit is uit 1974. Een heel ander repertoire. Miss Wonderful.

lekker. Geniet van een weekje vakantie. En verder is alles precies hetzelfde. Hartelijk welkom bij Lunch Lekker van Max op NPO Radio 5. Over een paar minuten schuift NPO Radio 1-collega Guylain Plag weer gezellig aan in de studio. Om te bespreken wat er allemaal gebeurt in de Tour de France. Vandaag rustdag, morgen tijdrit en er staat nog heel wat te gebeuren. En ik ga ook even bellen in het tweede uur met Willy Heij. Hij is 83 jaar oud en gaat morgen voor de, let wel, 66ste keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Hij is een van de oudste nog actieve lopers. En natuurlijk heel veel lekkere evergreens. Daar kun je van op aan. Hier bij Lunch Lekker. Dit is Dusty Springfield. I only wanna be with you.

0: lekker liedje hoor. Andrew Gold. Mooi arrangement toch. Never let her slip away.
1: De Tour de France update met Guylaine Plag.
0: Nou, die laten we sowieso niet ontsnappen. Goedemiddag.
2: Hallo Jan.
0: Hoi. Zeg, het is me de Tour wel, hè. Gisteren dacht ik van, nou, ik ga eens kijken na de F1, moet ik eerlijk zeggen. Mm-hmm. En ik viel midden in die val van Jonas Vingegaard, die tegen een stoepje viel. Maar dat zag er zo angstig uit.
2: Ja, had jij dat ook? Dat zo. Precies hetzelfde gevoel, ja. En je zag ook meteen aan alles, aan zijn lichaam en hoe hij erbij zat. Ja, dit is einde verhaal.
0: Einde verhaal, ja. Hè, ja. Ja. Zelfs José de Kouwer in België op de VRT, mm-hmm. die was er echt door aangedaan. En dat hoor je bij veel en veel meer mensen. En dan gaat het gele gevaar er weer vandoor. Ja. En Del Toro moest blijkbaar de etappe winnen.
2: Ja, maar
0: een Remco Evenepoel, een klein mannetje wat vroeger nog bij Anderlecht gevoetbald heeft, die sloop mee.
2: Ja.
0: En die was hem te snel af.
2: Ja, het was maar wel mooi om te zien, hè?
0: Maar ik had wel een klein beetje het idee dat Pogacar, dat Poggi dacht van...
2: Zeker, hij zette helemaal niet aan.
0: Als Del Toro niet wint, dan vind ik het nog goed dat Remco wint.
2: Ja, en ergens voor mijn gevoel ook dacht hij misschien... het is ook wel zo netjes om vandaag er niet voor te gaan. Want juichend over de streep na een valpartij van je... nou ja, grote verfde nummer 2 voelt misschien ook weer minder.
0: Ja,
2: maar wij zaten
0: goed.
2: Nog wel even... hij gaat natuurlijk zo voor dat etapperecord ook van Cavendish. Van wat gaat hij doen? Maar hij liet het. Misschien niet leuk om naar Evenepoel te zeggen. Maar die deed het natuurlijk fantastisch. Die bleef zo goed in het wiel zitten.
0: Ja, en zijn kopje ook goed geconcentreerd. Ja. Je zag gewoon dat het kansrijk was, vond ik. Ik vind het een leuke tour.
2: Toch wel, hè?
0: Ja.
2: Van tevoren al veel. Ja. Kijk, je moet eventjes uitschakelen wat Pogacar allemaal kan. Maar dan is ook het spel wat hij speelt en hoe ploegen daarop reageren. Wij waren een beetje benieuwd, zou er een berusting komen bij andere ploegen? Maar ze blijven het proberen.
0: Ja.
2: En in die aanval gaan die Carapaz die iedere keer denkt...
0: Ja, zelfs die Quim gewoon... gisteren. Dat is niet te geloven, joh.
2: Mooi, toch?
0: Quinn Simmons. Wat bijzonder is, als een renner zo sterk is als Pogacar... dan kun je erop wachten. Dat kan een week duren, kan een maand duren, kan een half jaar duren. Maar daar komen de mensen die zeggen, dat moet doping zijn.
2: Ja.
0: Nou, wat vind jij daarvan?
2: Die discussies of die gesprekken gingen eigenlijk al... na volgens mij zijn derde etappe-overwinning. Eigenlijk toen hij de Tourmalet... als een dolle opging en iedereen met 2 minuten 20 het record verbeterde... en iedereen achter zich liet. Tegelijkertijd, dan citeer ik even de meeste analisten die ik hoor. Kijk, je kunt nooit zeggen dat het niet zo is... maar je kunt ook zeker niet zeggen... want er is ook geen enkel bewijs op dit moment dat het wel zo is.
0: Ja, Robert Miller zei dat en die is zelf betrapt... en is nu de grootste vechter daartegen.
2: Ja.
0: Wat vond je van het 's nachts wakker maken om 2 uur?
2: Maar echt Jan, serieus.
0: Belachelijk toch?
2: Dat is toch echt heel vreemd.
0: Dat is niet meer 2026, hè?
2: En ook daarvan, als het dan gaat over de val van Vingegaard... hoorde ik gisteren ook weer iemand zeggen... je kunt niet zeggen dat het erdoor veroorzaakt is... maar je kunt ook zeker niet zeggen dat het geen rol heeft gespeeld.
0: Nee, dat is zo. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt omheen... nou was dit niet de UCI, hè? Dat waren de Franse mensen die het deden.
2: En wij hadden in het Tourcafé, er zit natuurlijk vol met publiek... en er was iemand, dat vond ik op zich nog best wel scherp... die zei, ja, we hebben Seixas, het wonderkind uit Frankrijk... en een paar Fransen die dus 's nachts de concurrentie wakker maken. Wat moeten wij hiervan vinden?
0: Wat vind je ervan van dit jongetje, 19 jaar?
2: Ja, hij doet het goed, hè?
0: Zo.
2: Ja, hij is rustig, maar ondertussen... Ja, ik ben heel benieuwd, de komende week krijgen we natuurlijk nog echt de zware bergetappes. Week 3, die jongen heeft niet vaak een derde week gereden.
0: Nee, en ik heb horen zeggen dat ze 2 keer de Alpe d'Huez op moeten.
2: Dus vrijdag moeten en zaterdag, wel van verschillende kanten.
0: 2 keer langs bocht 7 of bocht 8, wat is het, de Nederlandse bocht?
2: Ja, dan krijg je een biertje aangeboden. Ik denk, Seixas niet.
0: Nee.
2: Maar Tijmen Arendsman natuurlijk wel.
0: Die wel, ja. Dus Seixas die rijdt zo weg. Jullie zijn lekker bezig in het Tourcafé in beeld en geluid. Ik rijd elke keer langs en dan kijk ik met trots dat wij als Nederlanders, al hebben we dan geen potentiële winnaar op dit moment, maar dat we zeg maar dat kunnen doen.
2: Ja,
0: want dat is toch wel. Ja, dat is geweldig.
2: Ja, ja. En ik hoop zo dat Mathieu van der Poel op de laatste, op die zondag,
0: Montmartre.
2: Dat hij daarvoor gaat. Dat begint natuurlijk pas om 5:30, maar dan denk ik, als we dan met z'n allen in dat Tourcafé zitten en van de Poel gewoon daarnaartoe schreeuwen, dat zou toch heel
0: goed zijn. Hebben nu wel een lange stuk na Montmartre. Hè? Ze finishen niet op Montmartre. Ze hebben nog een stukje vlak en daar ligt de streep dan. Maar we krijgen sowieso een mooie week.
2: Ja.
0: Met al die beklimmingen. En morgen Remco heeft de tijdrit. Cool.
2: Ja,
0: de tijdrit.
2: Zeker.
0: Maar ook Philippe Ogana, zit hij er nog in of is hij er al uit?
2: Nee, die is er nog niet uit.
0: Nee, die zit er nog in. Maar dan heb je dus kans dat ze toch dichter bij elkaar komen.
2: Hè? Oh, jij denkt echt dat het nog spannend gaat worden?
0: Ja, dat denk ik.
2: Wielrennen is de sport van de hoop.
0: Ja, en wielrennen, zoals José zegt, er kan elke dag met iedereen iets gebeuren.
2: Dat is waar.
0: Zeg, jullie hebben een rustdag vandaag. Wat ga je doen?
2: Nou, rust.
0: Gaan we quizzen?
2: Ja joh, we hebben de Tour Quiz XL. Ja, dat is echt heel leuk. En ik weet in ieder geval dat er zeker 100 man zijn die hem gaan spelen. Maar daar kunnen nog mensen bij. Dus als je nog denkt, ik heb niks te doen. Je hoeft niet veel van wielrennen af te weten.
0: Nee.
2: Het is gewoon ook voor de gezelligheid. We hebben de Beach Boys Best komen optreden.
0: Oh,
2: Waylon komt optreden.
0: Ja, jullie hebben leuke optredens. Ja, Douwe Bob,
2: super.
0: Hoor ik al.
2: Ja.

0: af te weten. Nee. Het is gewoon ook voor de gezelligheid. We hebben de Beach Boys Best komen optreden. Oh, Waylon komt optreden.
1: Ja, jullie hebben leuke optredens. Ja, Douwe Bob, super. Hoor ik al.
0: Ja. Ja.
1: Dus met z'n allen naar het Tour Café. Dat is heel gezellig. Wij gaan dat ook doen. Ik denk dat we iets eerder met de uitzending stoppen, jongens.
0: Je bent welkom. Leuk.
1: Dan gaan we het gezellig maken. Ik zie jou van de week nog een keer. Hè?
0: Ja, zeker.
1: We zien wel wanneer het leuk is.
0: Ergens
1: in de
0: eind
1: tour.
0: Van de week.
1: Oké, Guilain, bedankt. Joep.

Het was net nog in Nederland. On My Soul. Barbara Streisand. Wat heeft ze niet gedaan in haar toch goed gevulde carrière. Veel mooie duetten, veel mooie films. En veel mooie songs in Lunch Lekker. Een prachtige evergreen van Barbara. The Woman in Love. Het is eigenlijk Barbara Optima Forma.

0: Sydney Dijkers, goedemiddag.
1: Goedemiddag Jan.
0: Update van het NOS-journaal.
1: Ja, het Verenigd Koninkrijk krijgt zometeen voor de 6e keer in 10 jaar tijd een nieuwe premier. Andy Burnham neemt het over van Keir Starmer. Hij gaf zojuist zijn afscheidstoespraak.
2: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
1: Ja, hij is trots op wat hij heeft bereikt, zei hij. Hij stapte op na aanhoudende druk vanuit zijn eigen partij. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 op het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De organisatie van de Vierdaagse Feesten onderzoekt of de vuurwerkshow die gisteravond daar werd afgelast op een later moment alsnog kan doorgaan. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip in de Waal. Maar door een probleem op dat schip was er olie op het dek terechtgekomen en kon het vuurwerk gisteren niet meer veilig worden afgestoken.
0: Nee, dat lijkt me vrij onveilig. Hè?
1: Precies.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, dat gaat over de aap uit, die ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen. Dat is al een tijdje geleden en die loopt inmiddels al dus een maand vrij rond. Het dier ontsnapte uit zijn verblijf en sindsdien hebben zijn verzorgers die aap nog niet kunnen vangen. Maar ja, volgens het safaripark gaat het nog steeds wel hartstikke goed met die aap.
4: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
1: Vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken.
0: Ik dacht even dat ik hem vanmorgen hier zag, maar dat kan dus niet, hè?
1: Nee. Ergens. Het weer zonnig en droog met wat bewolking bij zo'n 22 graden. Ook morgen, dan blijft het droog, dan is het wel weer wat warmer. Dan wordt het maximaal 25 graden.
0: Ja, op naar de 30 graden, ik hoor het al.
1: Klein beetje. Ja. Okay. Ietsje minder warm dan afgelopen weken.
0: Ja, daar ook. Bedankt, hè.
1: Joep.

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO

0: Yves Berendsen doet goede concerten. Dadelijk brandt een strijdveer los om de unieke kaasschaaf van Lunch Lekker. Je hoeft maar alleen maar te vertellen via de NPO Luister-app welke versie van We Are All Alone er eerder was. Was dat 1, Rita Coolidge?
1: 1. We're all alone. We're all alone.
0: Mooi. Of denk je, nee hoor. Dat was helemaal niet Rita Coolidge, want het was Bos Keks. Dubbeldekker 2.
2: 2.
3: We're all alone.
0: Dus dubbeldekker 1, Rita Coolidge, of dubbeldekker 2, Bos Keks. Zet hem op de gratis NPO Luister-app, afdeling NPO Radio 5. En dan komt dat vanzelf hier bij ons in.

0: California, Song van Diesel. De dubbeldekker quiz. Het ging erom wie er eerder was. En dat ga ik nu nog eens vragen aan Willem van Beek uit Ridderkerk. Goedemiddag, Willem.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Het ging tussen Rita Coolidge, daar is de 1.

0: dat was een lister hoor, vond ik. Wat dacht jij?
1: Nou, dubbeldekker, twee boys Keks, hè. Van de hele mooie LP.
0: Ja, dat is waar, ben ik met je eens. We Are All Alone van Boys Keks was 1976. Ja. En Coolidge, haar hitversie, was van 1977. Je hebt de Max sokken te pakken.
1: Geweldig.
0: Willem, en nu ga ik drie vragen aan je stellen. En gaan we regelrecht op weg naar de super unieke, exclusieve Hollandse lunchlekker Kaasraaf.
1: Hartstikke mooi.
0: Vraag 1. Welke shuffle werd in 1976 bezongen door Boys Keks? Was dat A, de Harlem Shuffle? Was dat B, de Lido Shuffle? Of C, de Wall Street Shuffle?
1: De Lido Shuffle.
0: De Lido Shuffle. Dat is goed. Vraag 2. Welke zangeres bracht in 1987 het nummer I Think We're Alone Now uit? Was dat A, Brittany? B, Stephanie? Of C, Tiffany?
1: Oh, dat is echt een hele moeilijke, dit, hè?
0: Ja, dat is een hele moeilijke.
1: Ik dacht Tiffany.
0: Dan gaan we nu voor de kaasschaaf en dat is een makkelijke.
1: Kijk, ja.
0: Na 5 keer tweede te zijn geworden, won een Nederlandse wielrenner op 20 juli 1980 de Tour de France. Over wie heb ik het hier?
1: Joop Zoetemelk.
0: Heel erg goed, Willem. Jij krijgt de kaasschaaf van ons opgestuurd.
1: Geweldig.
0: Dan mag je alleen nog kiezen welke je wilt horen. Wil je Rita Coolidge horen met haar versie van We're All Alone? Er zijn een paar versies van trouwens. Of Boys Keks en We're All Alone?
1: Boys Keks.
0: Van dat mooie album, hè?
1: Ja, geweldig album. Draait hem nog regelmatig.
0: Hier, ik ook.
1: Ja.
0: Ga ervan genieten, Willem.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké, fijne dag.
1: Hetzelfde, dank je, Jan.
0: Dag.
1: Hoi.
0: We're all alone, dit is Boys.

hele bijzondere plaat van Boz Scaggs, We're All Alone. En was een mooie versie. Dat is een van die liedjes waar eigenlijk heel veel versies van zijn opgenomen. En dan kun je kiezen welke je de mooiste vond. Willem van Beek uit Ridderkerk won de kaasschaaf. En was het er wel over eens dat het op een geweldig album van Boz Scaggs staat. Morgen weer een nieuwe kans om die kaasschaaf te winnen in de dubbeldekker hier. Bij Lunch Lekker van Max op NPO Radio 5. Straks gaan we het hebben over de Vierdaagse. Dat is heel lang wandelen en zorgen dat je geen blaren krijgt. En hebben we nog veel meer leuke dingen, dus blijf bij ons. Oh ja, dit is leuk, hè. Er staat de deur van de studio een beetje open. Marvin Gaye. Oh.

0: te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 1 uur geworden in lunch. Lekker. En bij mij is komen staan Renate Kok. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
17: Een update van het NOS-journaal.
18: Zeker. We beginnen met Keir Starmer, want die heeft zojuist afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij noemde het een voorrecht en vertrok na zijn toespraak naar Buckingham Palace om daar zijn ontslag in te dienen bij koning Charles. Zometeen wordt Andy Burnham beëdigd als nieuwe premier. Hij is oud-burgemeester van Manchester en geeft rond 2:30 een toespraak. AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro. Het platform doet volgens de commissie te weinig tegen de verkoop van namaakkleding en gevaarlijk speelgoed. En ook staat er te veel tijdsdruk op medewerkers, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
9: Het is bijvoorbeeld zo dat medewerkers die het moeten controleren soms maar 10, 20 seconden hebben om te kijken of een product illegaal is. Daarnaast is het veel te makkelijk voor verkopers die AliExpress gebruiken om bijvoorbeeld later weer een nieuwe winkel op te richten, waardoor ze dus onder een nieuwe naam hetzelfde illegale product kunnen verkopen, waardoor die producten dus gewoon nog steeds op de site staan.
18: Ja, en als er voor eind oktober geen verbeterplan is van AliExpress, dan volgen er mogelijk meer boetes. In het westen van Spanje is een kind van 13 om het leven gekomen tijdens het grote WK-feest daar. Fans vierden in de provincie Salamanca feest op een fontein toen het bovenste gedeelte daarvan instortte. De brokstukken kwamen terecht op mensen die in die fontein stonden. De jongen van 13 overleefde dat niet. De val van Jonas Vingegaard houdt de gemoederen in de Tour de France nog altijd bezig. De Deen brak zijn sleutelbeen en moest stoppen met de Tour. En Pogacar is daarmee in één klap zijn grootste concurrent kwijt. Vandaag kunnen de renners in ieder geval even bijkomen, want het is een rustdag, zegt commentator Stef Clement.
19: De renners zullen een rondje gaan fietsen bij het Lac Léman, of eigenlijk zoals wij het kennen, het meer van Genève. Want daar wordt morgen in de buurt de tijdrit verreden. Dus we verkennen, even een koffietje doen, misschien wat media te woord staan. En voor de rest is het helemaal lekker rustig vandaag.
18: Het weer een periode met zon, 20 tot 24 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, blijft droog en dan wordt het nog iets warmer.
17: Nou, dat is lekker. Dankjewel, Renaat, tot zo.
16: Lunch lekker met Jan Rietman.

Julian Clare, die heeft heel wat evergreens op zijn naam staan. Venise is uit 1976. Nee, want die is even lekker op vakantie de hele week. En verder is hier alles hetzelfde. We gaan samen muzikaal lunchen. Dit is Lunch Lekker van Max, dus op NPO Radio 5. Met zo Willy Heij aan de telefoon. Hij gaat zijn 66e Nijmeegse Vierdaagse lopen. Die start morgen en hij gaat zo zijn startkaart ophalen. En ik ga eens met hem praten hoe dat is om 66 keer die afstand te lopen. En je mag weer meedenken met de muziek, want we zijn op zoek naar een beleggingstip. En dat liedje moet passen bij iets wat 57 jaar geleden gebeurde. Van 20 juli 1969 landde Apollo 11 op de maan. Met aan boord Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. De eerste stappen werden op de maan gezet, de vlag werd geplant en wij willen nu graag van jou een liedje weten waarin de maan wordt bezongen. Zet hem op de gratis NPO Luister-app en dan zien we hem hier verschijnen. En wie weet gaan we hem straks draaien. Lijkt me leuk. Dat was wel een moment, hè? Iedereen weet nog waar die was. Op 20 juli 1969. Dit zijn de Small Faces, All or Nothing.

0: Bloem. Een leuk bandje wel, vond ik. Afgelopen zaterdag zijn de jaarlijkse vierdaagse feest in Nijmegen weer losgebarsten. En burgemeester Hubert Bruis gaf bij Café van Ouds het officiële startschot. Omringd door feestgangers. Dat was wat. Wij speelden daar vroeger vaak. Het was een zootje soms. Maar morgen begint het echte werk. Want dan verschijnen 47.000 wandelaars aan de start voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Het weer ziet er in ieder geval redelijk uit. En een bijzondere deelnemer hebben wij gevonden. Willy uit Wiegen. Hij is 83 jaar en daarmee recordhouder. En hij doet voor de 66ste keer. Ik moet er niet aan denken. Ik vind één keer lopen, vind ik al veel. Maar voor de 66ste keer doet hij mee. Goedemiddag, Willy.
1: Goedemiddag.
0: Ben je in Nijmegen al? Ja, toch?
1: Ja hoor, ik ben in Nijmegen, dus ik heb een rustig plekje opgezocht dat we elkaar goed kunnen verstaan.
0: Heel goed. En heb je je startkaart al te pakken?
1: Ja, ik heb de start, het is eigenlijk geen kaart, maar het is een bandje waar je omkrijgt. Ah, ja. Dat ze het kunnen scannen. Hè?
0: Ja, maar in ieder geval dat je mee mag doen, hè? Dat is leuk. Ja. Je hebt hem 66 keer gelopen, Willy. Dat is niet niks.
1: Nee, het is toch een hele tijd als je dat zo even terugblikt. Hè?
0: Ja, en nu ben je 83 en je gaat hem weer lopen. Dus je gaat beginnen aan editie 67, neem ik aan.
1: Nee, ik ga nu voor de 66.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dan ben ik even. Ik ben zo van onder de indruk van het getal 66. En wat ik mij nu afvroeg, Willy, is nou die vierdaagse in al die 66 keer, inclusief deze dan, heb je het zien veranderen?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, ik was 15 jaar toen ik voor het eerst de vierdaagse aan hun ging deelnemen. Ja, en als je dan... Het was niet zo druk natuurlijk, hè. Dat was ongeveer 20.000 deelnemers. Misschien iets minder. Ja, en dat merk je natuurlijk wel, hè. Dus her en der is er heel, heel, heel veel veranderd. De routes zijn veranderd. Maar de gezelligheid is gebleven. Ja. En dat staat bovenop.
0: Ja, dat is belangrijk. En jullie lopen ook door Wiegen, denk ik, of niet?
1: Ja, de tweede dag komen we door Wiegen. Ja, ja.
0: Ja, dat is mooi. Heb je een vaste partner waar je mee loopt?
1: Ja, ik heb een vaste wandelpartner, zoals die heet. Daar loop ik al jaren mee, hoeveel. Dat moet je me niet vragen, want daar heb ik eigenlijk niet bijgehouden. Maar het is ook een heel toevallig iets. Het is een knaap die zelfs bij mij in de straat gewoond heeft, waar ik opgegroeid ben. Moet nagaan, ik woonde daar al toen hij nog werd geboren.
0: Ja, dat is mooi, hè. Zeg, hoe heb je je voorbereid, Willy?
1: Nou, wij lopen het hele jaar door. Zowel in de winter, lente, zomer als in de herfst lopen wij wandeltochten. Dus we zijn wat dat betreft wel vrij goed voorbereid.
0: Ja, hoeveel kilometer loop je dan?
1: Nou, ik loop nu 30 kilometer.
0: Zo, dat is goed.
1: Nou, dat is niet zo heel veel, hoor, want de favoriete afstanden zijn toch wel iets hoger. Maar ja, kijk, hier, ik heb toch te geloven 100 kilometer en meer. Dus ja, dan... Maar ja, goed, dat is achter de rug. Maar ja. Toch, het loont nog altijd nog.
0: Maar wat ik me afvroeg, hè, als je nou 66 jaar die vierdaagse loopt... heb jij kunnen tellen hoe vaak je blaren hebt gehad?
1: Nou, heel weinig.
0: Echt waar?
1: Heel weinig. Ik loop bijna geen blaren.
0: Oei, dus, en heb je daar een geheim voor?
1: Nee.
0: Oké, Willy. Je hebt natuurlijk mooie herinneringen gemaakt daar tijdens het lopen van de Vierdaagse. En je gaat je verheugen op deze 108e editie. Het ziet ernaar uit dat jullie in redelijk weer lopen. Want de laatste jaren is dat nog wel eens een gevaarlijke affaire geweest. Hè, die Vierdaagse lopen met die hitte.
1: Ja, voor veel mensen is dat natuurlijk een probleem. Hè. Ik kan me zelf heel goed tegen. De zon schijnt hier nu, dus ik moet zeggen, nou, we botten wel, hè.
0: Ja, lekker, joh. Ik wens je er zoveel plezier mee.
1: Jazeker, nou, dat hopen wij ook.
0: Ja, en doe het publiek langs de kant allemaal de groeten. Ook van ons, van alle luisteraars en alle mensen hier bij NPO Radio 5 en van Max.
1: je geeft me wel een hoop werk op, hoor, al die mensen.
0: Ja, maar ja, daar kun je er wel bij hebben. Je loopt een beetje, joh.
1: Okay, ik zwaai een keer naar links en ik zwaai een keer naar rechts. Dus dan is het goed, hè.
0: Oké, als je er maar uitloopt, beloof het me.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.

0: Okay.
1: Willy, ik zwaai een keer naar links en ik zwaai een keer naar rechts. Dus en dan is het goed, hè?
0: Oké, okay, als je er maar uitloopt, beloof het me.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké, okay. Veel succes met je 66ste.
1: Hartelijk dank.
0: Oké, okay, dag.
1: De groetjes. Doei.

gelanceerd. En aan boord zaten commandant Neil Armstrong en maanlanderpiloot Buzz Aldrin en Michael Collins. 4 dagen later, op 20 juli 1969, zetten ze voet op de maan en planten een vlag. En daarom zoeken we vandaag in de beleggingstip een toepasselijke plaat die moet gaan over de maan, de moon, zoals deze. The Police and Walking on the Moon. Zet jouw moonsong op de NPO-luisterapp in die date. Gaan we hem straks draaien.

0: meesterwerk van de Moody Blues, geschreven door Justin Hayward. Question. Renate Kok, hartelijk welkom met een update van het NOS-journaal.
1: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem zojuist beëdigd op Buckingham Palace. Eerder vanmiddag zwaaide Keir Starmer officieel af als premier. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van de stikstofvergunningen daar van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen. Het provinciebestuur zegt vanwege allerlei rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege alle schade aan de natuur. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus en de return is dan een week later. En nog meer sportnieuws. Jan Westhoff uit Schravenzanden heeft namelijk een heel bijzondere manier bedacht om geld in te zamelen voor het goede doel. Die Westlander staat verkleed als een soort oranje sheik langs de etappes van de Tour de France. En hij laat dan flink van zich horen.
2: Allé, allé, allé!
3: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Dromië thuis. Dus ik denk, nou, dat kan ik mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie, dan 5 euro per keer. Nou, en dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
1: Ja, elke keer als Jan dus in beeld komt verkleed en al, dan krijgen ze volgens een tikkie van 5 euro voor die stichting Droom je thuis. En dat is dan voor jongvolwassenen met een beperking.
0: Dat is mooi.
1: Het weer, steeds meer zon. 19 tot 23 graden wordt het. Morgen ietsje warmer en ook wat minder wind dan.
0: Oké, dat was het. Daar hou ik je aan. Dat was het. Ja, dat was het allemaal. Dankjewel.

Kate Adams en The Window of Hope. De hoop draait eraf, vind ik. Hartstikke positieve plaat. De volgende plaat die stond hoog in Amerika. Vijfde plaats in de hitlijsten. Spanje werd het een hit. En natuurlijk in Nederland. In het jaar van de maanlanding.

0: Yo, glitterbol opgehangen. Casey and the Sunshine Band.
1: De beleggingstips.
0: Was dat. En wij vroegen om beleggingstips die moesten te maken hebben met de maan, oftewel de moon. R.E.M. kwam vaak binnen. Man on the Moon. Ja, mooi liedje. En deze... Zie je, daar heb je hem. En de Waterboys. Dat vind ik heel goed. The Hole of the Moon. Dat zeg ik net. The Hole of the Moon. De Waterboys vond ik een goede plaat. En aan de telefoon heb ik Peter van Dijk uit Voorhout. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jan.
0: Hoe is het in Voorhout?
2: Ja, gelukkig wat koeler dan de afgelopen week.
0: Nou, het was warm, hè? Bah. Dat is het op de maan niet, geloof ik. En welk liedje heb jij gekozen?
2: Vigo de la Luna.
0: Oh, van Meccano.
2: Van Meccano.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ik ben Spanje wereldkampioen geworden. Ik kies voor een Spaans liedje.
0: Ja, het scheelde niks gisteravond. Of zeg maar die... een beetje een harde ploeg vond ik het, dat Argentinië.
2: Ja,
0: het
2: werd aardig wat uitgedeeld.
0: Zo zeg, twee rode kaarten ook. En ja, een heleboel gedoe. Ik vond het wel zielig voor Messi. Maar het was eigenlijk wel een goede wedstrijd in die twee jongens. Jonge jongens van Spanje, die lieten het toch maar even zien. Ja. Zeker Williams
2: Jr. Ja, en die zijn nog jong, hè.
0: Zo,
2: die komen eigenlijk nog.
0: 19, dat haar van die Williams Jr. zit wel leuk, hè? Vind je niet?
2: Had ik het maar.
0: Ja, hey, fijne dag, Peter.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, en we gaan luisteren naar Meccano. Goeie keus.
2: Fijne dag.
0: Dag.
2: Doei.

vooruit. Hijo de la Luna van Meccano. Het moest gaan over de maan en dat is goed gelukt. Lucas bedankt, Juri bedankt. En morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Lunch Lekker. En dan hebben we weer allemaal leuke dingen, hoor. Don't worry. Dadelijk open huis met Henk, dus dan wordt ook lachen. Fijne dag

0: Dame Max. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Kozijnen.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 2 uur geworden. Jan, dankjewel voor de heerlijke muzikale lunch. Wij gaan hem lekker doortrekken in het Open Huis. Het wordt geopend door Amy Stewart. En een flop van een film, maar een heel fijn liedje leverde het op voor David Bowie. Absolute Beginners. Maar eerst naar het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier, Andy Burnham. Vanochtend nam Keir Starmer officieel afscheid door zijn ontslag in te dienen bij koning Charles. Burnham heeft net ook zijn eerste toespraak als premier gegeven op Downing Street. Hij had het daar onder meer over dat hij inmiddels de 7e premier is in 10 jaar tijd.
17: Making this a moment for reflection and new resolution. It requires my generation of politicians to raise our game and rise to the new challenge.
16: Ja, het is volgens de nieuwe premier dus de hoogste tijd dat de Britse politiek beter zijn best gaat doen. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van bijvoorbeeld gevaarlijk speelgoed of namaakmerkkleding. Uit onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, dat die toch steeds weer opduiken in de webshop. Alle grafstenen van het bekladde Sovjet-ereveld in Leusden, die zijn weer schoon. De erebegraafplaats is nu ook weer open voor het publiek. De grafstenen werden anderhalve week geleden beklad met rechtsextremistische leuzen. Wie erachter zit, is niet duidelijk. 9 maanden lang is hij dicht voor een uitgebreide renovatie. De Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht. Als alternatief krijgen reizigers korting op het OV en ervaren ook extra pontjes. Op de eerste werkdag werd het daar meteen zo druk dat sommige mensen moesten wachten op de volgende. En Rijkswaterstaat weet wel waardoor dat komt.
18: Nou ja, we hebben ook gemerkt dat best wel veel mensen denken, ik koop wel een brommer of een scooter en ik ga in plaats van met de auto om, ga ik gewoon met die pont en met mijn scooter.
19: Ja, ja, dus je krijgt extra mensen.
18: Ja, maar dat is op zich wel goed, want wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen van de A15 en de A16 af te houden. Ja. En dat lukt hiermee wel.
16: Ja, en deze zomer worden er honderden kilometers aan nieuw asfalt aangelegd. Veel wegen, viaducten en bruggen hebben onderhoud nodig. Het weer een periode met zon, 20 tot 24 graden is het in het zuiden. Morgen afwisselend wolken en zon, het blijft droog en het wordt dan ook ietsje warmer.
20: Open huis, Henk van Steeg.

ik durf er bijna niet doorheen dit einde. Met die, ja, dit maakt hem wat mij betreft met die saxofoon solo helemaal op het einde. Absolute beginners over een relatie die aan het begin staat. En dat je eigenlijk nog niet weet wat er allemaal op je pad gaat komen. Het hoorde bij een film met dezelfde titel. Daar weten we niks meer van. Maar gelukkig deze.

0: Een hele goede middag en fijn dat je erbij bent. Jan, dankjewel voor de heerlijke broodjes. En ook voor de muzikale lunch. Die zat weer helemaal snor. Mooie verhalen daar ook in. En dat trekken we gewoon door in ons huis. Want je bent erbij, ik ben erbij. Dus we zijn wat mij betreft helemaal compleet. De huizen aan elkaar verbonden. En misschien ook wel het huis op wielen. Het werd geopend door Amy Stewart. Als die op de deur klopt, dan laat je die natuurlijk altijd binnen. En ja, we hebben het al over. De beste evergreens. Zometeen muziek voor je van het nieuwe album van The Stones. We hebben nog Lulu en The Lovers met een liedje van The Everly Brothers. Shout! En ook nog een prachtige gospelkoor wat Johnny Cash en A Thing Called Love helemaal de hemel in zingt. En voor de beste verhalen kijk ik dan toch een beetje naar jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want dat is op deze maandag na gisteren de WK-finale. Misschien heb je me ook gezien. Oh, ik heb me zitten opvreten, al die Argentijnen. Nou, misschien heeft jouw sleutelwoord voor vandaag daar wel iets mee te maken. Heb je Spaans bloed? Of misschien wel Argentijns bloed? Of heb je vandaag een belangrijke afspraak staan? Of is het gewoon een hele lege dag? Voor mij is het sleutelwoord voor deze dag, heb ik gekozen voor... Handenarbeid. Dit weekend heel druk bezig geweest met het maken van alles en nog wat met mijn handen. Een zaag en nog wat andere apparaten. En ik werd daar zo blij van. Ik dacht, dat ga ik maandag eens even delen. Dus hangen nu allemaal bij mij in de garage. Allemaal bakjes waar je laders in kunt doen voor de auto of voor de fiets. Dus voor mij is het handenarbeid het sleutelwoord voor deze dag. Heb jij ook zo'n prachtig woord? Ik vind het leuk om van je te horen. Maak je ook nog eens kans op de gouden sleutel.
2: Jij bent
0: van het openhuis. Bouwden wij. Boudewijn de Groot, samen met Eddie Nieman. Prikkenbeen, nu op 5.
3: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn pluche lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen

Ik weet niet hoe het bij jou zit. De schijf van NPO Radio 5. Het voelt alsof hij er al een hele tijd is. En of hij gewoon bij de repertoire van de Stones hoort. Terwijl hij nog een maandje oud is. En we genieten ervan met elkaar over de... Ja, toch een beetje... Ja, de vrouw die toch een beetje jaloersig is. Maar voor gisteravond had Mick Jagger toch wel een alibi. Hij was namelijk te zien, veelvuldig in beeld bij Argentinië, Spanje. Wat Spanje uiteindelijk won. Daar wordt niet veel over geappt. Dat is echt van gisteren en dat was gisteren. Maar wat voor sleutelwoorden komen er dan binnen via de digitale brievenbus van het huis? Arna die komt met het sleutelwoord vakantie lekker niets doen. En toch heb je een appje gestuurd, dus dank je wel daarvoor. Geniet ervan. Jan die heeft ook handenarbeid gekozen. Heel toepasselijk. Ik ben namelijk de badkamer, plafond en wanden aan het schilderen. Met waterfaste verf, hoop ik. Anders dan bladdert het eraf. Tineke die stuurt ons een prachtig plaatje op deze maandag. En wenst ons daar ook al het beste mee. Een tijdje geleden vertelde ze er ook over hier in het huis. Dat ze iedere dag mensen bemoedigingen stuurt via een plaatje via WhatsApp. Dus dank dat wij ook in de rondzend... app zitten. Zij heeft dus gekozen voor bloemen. Dat is mijn sleutelwoord. En Johan, die wil even gebruik maken van mij. Om even veel succes als sleutelwoord de eter in te slingeren. Het is namelijk een dubbel sleutelwoord. En die is voor alle vierdaagse lopers. Maar ook voor de organisatie die het supermooie evenement mogelijk maakt. Nou, dat is mooi. Net ook een deelnemer die al voor de 66e keer mee gaat lopen bij Jan. Nou, niet bij Jan, maar bij de Vierdaagse morgen. Dus heel veel succes ook als je morgen gaat lopen. En haal ze ook een beetje op de hoogte. Misschien heb je ook wel sleutelwoorden, blaren morgen of zo. Maar voor vandaag zijn we ook natuurlijk nog op zoek naar mooie sleutelwoorden. Stuur ze in via de NPO Luister-app. Maak je ook nog kans op de sleutelhanger van Open Huis met daaraan de gouden sleutel. Altijd toegang tot dit huis. En wie kan ik hem geven? Ach, ik zie een hand. Lulu, jij wilde wel een. Wat is je sleutelwoord? You know

we zelf niet hadden verwacht. De liefde voor de muziek. Misschien wel hier op NPO Radio 5 met de beste evergreens. Jimmy James en The Vagabonds was van dezelfde mensen als ook Carl Dursulus, die geholpen werd met Kung Fu Fighting. Meer ga ik niet zingen. En daarvoor nog Shows van Lulu and the Lovers. Zometeen een prachtig overzicht van wat deze dag misschien jou wel heeft gebracht. Als jij een sleutelwoord hebt ingestuurd, maar eerst naar, ja, wat mij betreft, de man, de held en de man van de liedjes. Bob Dylan, The Times They Are A-Changin'.

0: Prachtig. En zeker ook die mondharmonica. Bob Dylan, The Times They Are Changing. En zometeen een liedje uit de 90s met in de hoofdrol een piano.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Maar eerst even kijken om 2:55 op deze maandagmiddag. In voor velen de zomervakantie. Want overal nu alle regio's officieel vakantie. Ook midden heeft dat gekregen per afgelopen vrijdag. Maar soms al een dagje eerder. En het is leuk om dan eens een beetje door die sleutelwoorden heen te grasduinen. Joker komt met het woord evenwicht. Prachtig woord. Ook een gewichtig woord. Mijn sleutelwoord is evenwicht. Ik ben letterlijk uit mijn evenwicht geweest. En trekt gelukkig wel weer bij. Dus nu mijn to-do-lijstje afwerken. En daar stond ook even een sleutelwoord in sturen. Nou, Joke, dankjewel. En sterkte ermee. Fijn dat het weer de goede kant op gaat. Honey, dat is zo'n voorkomend ding dit wat jij schrijft. Wachtwoord. Omdat ik deze week een afspraak heb bij het oogcentrum. Nou, daarvoor moet ik natuurlijk een gebruikersnaam en een wachtwoord invullen. Want anders kan ik hem niet maken. Nou, moest ik weer een nieuw wachtwoord aanvragen. En nu moest ik daarna weer zelf een wachtwoord bedenken. 15 letters, cijfers en ook nog tekens. Ja, dat is een hele opgave. Het lukt wel, maar het is wel een gedoe telkens. En het grappige daarin is, of eigenlijk helemaal niet grappig, maar ik heb dat dus ook een hele tijd. Totdat ik ineens een tip kreeg van iemand en die zei, je moet een wachtzin maken. En sindsdien pak ik gewoon bekende liederen. En dan begin ik bijvoorbeeld met diverse artiesten, met een hoofdletter. En dan door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Het is heel lang. Maar dan weet je gewoon, diverse artiesten, door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. En dan moet er soms nog een eentje of een uitroepteken achter, maar dan ben ik klaar. En zo, dat kan ik onthouden, songteksten. Dat is heel makkelijk voor mij. Dus dat zou nog een tip kunnen zijn voor jou, Hanny. En als ik goed luister op de achtergrond, dan hoor ik volgens mij... Ja, dat is goed. Kijk er dit. Ja, hè. En daar gaan ze weer bij Jannie. Jannie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hè.
0: Ja, voor veel mensen een herkenbaar geluid. Zeker in de zomervakantie gaat het geregeld mee. En met wie doe jij het vanmiddag?
2: En met mijn kleinzoon zit ik te jatten.
0: Oh, wat heerlijk moet dat zijn. En hoe sta je ervoor?
2: Nu heb ik me echt van haar jatzee gegooid.
0: Ah, jatzee. Dat is ook bijna dan een uitroep dan, hè? En weet jij nog dat jij voor het eerst dit spel speelde?
2: Oh, nou, lang zal het bestaan hebben. Ik denk dat ik een jaar of 12, 13, ik heb geen idee.
0: Ah ja, dat was wel een beetje de tijd, hè? Dan mee op vakantie en dan het blokkie en de dobbelstenen. En hoe is hij zo goed geworden?
2: Hoe hij zo goed is geworden?
0: Ja.
2: Nou, een beetje geluk en goed en af en toe gokken, hè?
0: En kinderen kunnen vaak heel goed gokken. Dat is wel waar. Die durven nog wat meer risico's te nemen, toch? Dan mensen met een zekere levenservaring.
2: Ja, die gokt gewoon een keertje. Die durft dat wel aan, ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Hoe heet je kleinzoon, als ik vragen mag?
2: Luc.
0: Luc. Heeft Luc eigenlijk al een gouden sleutel met een sleutelhanger eraan?
2: Nee, die heeft nog geen gouden sleutel met een sleutelhanger.
0: Zullen we hem opsturen naar jou en dat jij hem aan je kleinzoon kan geven? Ga je het nog niet vertellen?
2: Ja, dat is goed.
0: Als je dit potje wint, hè? Dus als het niet zo is,
2: dan...
0: Anders moet hij gewoon doorspelen. Want tot hoe laat ben je bij hem?
2: Tot hij wint. Tot
0: 5:00. Oh, oké, dan heb je nog wel de tijd.
2: Dus laat me even
0: weten. Ja, laat me even weten via de app. Als het zover is, want dan gaan we hem ook officieel opsturen. Als het niet gebeurt, gaan we hem ook niet opsturen. Dus hij moet hem echt wel zelf verdienen zonder dat hij het weet. Ja?
2: Oké.
0: Ja, komt het goed?
2: Ja.
0: Oké, doe hem de groeten. En zeg maar even niks hierover. Yo.
2: Nee,
0: hoi. Dat was Jannie. Lekker aan het jatzeeën met de kleinzoon. Dankjewel voor alle sleutelwoorden. Zometeen Queen, maar eerst. Ten Sharp.

Ik zat gewoon mee te klappen. Queen, we will rock you. Het is 3:15 op NPO Radio 5. En daarvoor hadden we nog de fijne muziek in dit huis van Ten Sharp You. Natuurlijk Marcel Kaptein en ook nog Niels Hermes en ook nog Ton Groen. Hé, wat heerlijk. Zometeen muziek voor je. Ja, dat is een heel verhaal. Maar eerst naar het verhaal dat ik er vandaag achter ben gekomen. Dat ik zo'n 2 jaar lang in dezelfde stad heb gewoond als deze man. Deze artiest woonde lange tijd, eigenlijk 2 jaar, van de zomer, najaar van 2006 tot de zomer van 2008 in Amersfoort. En ik ben hem nog nooit tegengekomen toen.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters. Pas.

Del Rams, captain of your ship. Een echte hoorspel in een minuutje of, wat was het? 3,5. En daarvoor nog Gino Fernelli, inderdaad. Die heeft een tijdje zowel in Breukelen als in Amersfoort gewoond. En in die tijd ben ik hem niet tegengekomen. Ik woonde daar toen met mijn vrouw. Ondertussen helaas niet meer en hij ook niet meer. Hurts to be in love was dat op NPO Radio 5. Ik krijg nog een berichtje van Margaretha. Die was bezig met de bijzondere mobiel rolstoel vierdaagse te handbiken. Nou, vorige week ging er eigen rolstoel stuk, maar het is allemaal gerepareerd. Of in ieder geval met de oude handbike is het helemaal gelukt. En stuurde een foto van de finish met bloemen in de hand. Van harte gefeliciteerd en goed gedaan. En wij zaten te denken, als derde na drie. Eerst Henk Wijngaard met de vlam in de pijp, Shocking Blue, Venus. Nou, dan heb je toch de toppers van ons land wel gehad. Zaten we gewoon te denken, het is toch wel een beetje de week van het fietsen. Deze bijzondere vierdaagse, fietsvierdaagse. Maar ook de laatste week van de Tour in Frankrijk. Dus, ik ben op zoek deze middag naar een mooie fietsliedjes. Liedjes waar jij graag op fietst, of liedjes waarin de hoofdrol de fiets is. Stuur me in via de NPO Luister-app, de digitale brievenbus van ons huis. Leuk om van je te horen. En wie weet, ga ik hem dan zometeen als derde na drie draaien. Naar Henk en Shocking Blue.

0: Jan Sluiters, Anton der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Grote uitdagingen op de Reusten.
3: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond. Vanavond om 19:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Zo gaat het maar net. Zometeen in het open huis. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Shocking Blue met Venus. En daarna een fijn fietsliedje. Ik zie al heel veel leuke dingen binnenkomen. Dus we gaan zo een mooie kiezen. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate. Welkom. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ondanks het verbod rijden er nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is de constructie van die brug niet veilig. En daarom mag er voorlopig geen vrachtverkeer overheen. Die brug die bestaat voor een deel uit staal. En dat staal is verzwakt, vertelt deze hoogleraar civiele techniek.
12: Een heel sterk, goed bouwmateriaal. Alleen het heeft te lijden onder de leeftijd. Vooral door de zware verkeersbelastingen, al die vrachtauto's die dag in, dag uit over die brug denderen. Daar ontstaan er allemaal spanningen in het materiaal, tot op een gegeven moment ze zelfs in kunnen instorten. En dat dreigt nu bij deze brug. En daarom heeft Rijkswaterstaat gezegd, wij vertrouwen het niet meer, we sluiten voor het zware vrachtverkeer.
11: Ja, Rijkswaterstaat bekijkt wat ze tegen dat vrachtverkeer nu kan doen. En brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland overweegt ondertussen juridische stappen tegen de overheid. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden onder meer verdacht van omkoping. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. De afgelopen 2 jaar zijn tientallen burgemeesters in Turkije gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Opnieuw een geval van vogelgriep in Woerdense Verlaat in de gemeente Nieuwkoop. De uitbraak was bij een hobbyboer daar. Daar zijn inmiddels 40 kippen en ook tientallen watervogels geruimd. Er geldt nu weer een ophokplicht in een straal van 10 kilometer rond die getroffen boerderij. De landelijke ophokplicht werd begin vorige maand net weer opgeheven. En op het Museumplein in Amsterdam wordt de laatste hand gelegd aan een heel groot kunstwerk. Het gaat om een schildering van 700 vierkante meter op een basketbalveld daar, vertelt kunstenaar Mounir de Vries.
13: Het wordt een heel grote vloerschildering, zoals jullie zien. Er staat ook een tekst in. They tried to bury us. We lopen nu over bury heen. But they didn't know we were seeds. En dat gaat over ja, je eigenlijk niet klein laten maken door andere mensen. En dat kan je op elke verschillende manier interpreteren als je wat jij wil.
11: Ja, het werk verwijst naar de koloniale geschiedenis van het Museumplein. In 1883 werd daar de internationale koloniale tentoonstelling gehouden, waar mensen uit Nederlandse koloniën ook tentoon werden gesteld. Komend weekend moet het kunstwerk klaar zijn. Het weer vanmiddag op de meeste plekken droog. Er is ook steeds meer zon. Graad of 21 is het. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag. En ook wat minder wind dan.
10: Renate, dankjewel.
9: Open huis.

0: Ja, soms heb je een plaatje gepland staan en weet je niet dat de Merwedebrug dicht staat. En René kwam er al met de vlammende pijp over de Merwedebrug. Nou, ik heb even gezongen, ik ga het niet nu doen, maar het past wel. Dus Henk Wijngaard, misschien een nieuwe versie. Maar dat is niet een hele leuke aanleiding, maar toch. Met de vlammende pijp gingen we het tehuis weer even in. En ik vroeg je, wat zouden nou heerlijke fijne liedjes zijn om bij te fietsen, op te fietsen of dat het over fietsen gaat? Heel veel vrouwen vooral kwamen er mee, Simone en Rita, met deze van Katie Melua. En ook heel veel kwam die binnen. Uit Drenthe natuurlijk, Daniel Loos met zijn vrienden van Skik. En ik zit even te kijken, want ik kreeg ook een appie binnen van iemand die er net een jaartje woonde. En die dacht, nou, dat lijkt me een heel goed idee om dat te doen. Peter was dat inderdaad. We wonen nu bijna een jaar in het mooie Drenthe. Op fietsen, dat is deze. We hebben niks te klagen, want we gaan even contact leggen met Theo. Theo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ben jij eigenlijk een fietser, of niet?
1: Nee, niet meer. Ik heb een last van de lizen.
0: Oeh, dat is niet heel handig. Zou, ja, zou een handbike dan wat voor jou zijn?
1: Nou, nee. Ik heb geen ruimte voor.
0: Oh, kijk, dat is een punt. Want jij hebt een hele verzameling muziek, of niet?
1: Ja, best wel.
0: Ja, want jij komt met muziek die ik... Nou, ik had een lijstje gemaakt van... joh, het is de laatste week van de tour... en al de fietsvierdaagsers zijn ook weer gaande in Nederland. Dus ik dacht, nou, er komen fietsliedjes binnen. Queen, Bicycle Race, Nine Minute Bicycles... op fietsen van Skik. Maar deze had ik er niet tussen verwacht.
1: Oké.
0: Dat is leuk, toch?
1: Nou, de verrassing dus.
0: Ja, toch? Ja, dat vind ik dus heel erg leuk. Vertel even, wat moet ik ervan weten voordat ik hem ga instarten?
1: Dat is gestart in 1967 of 68.
0: Ja.
1: Dat was een plan in Amsterdam.
0: Ah,
1: en toen waren zij daar en toen hebben ze dat allemaal ontdekt en bekeken.
0: Ja.
1: En daar hebben ze toen een liedje van gemaakt.
0: Nee, echt? Nazareth van van die hits. Kom je er niet op? Maar die Nazareth is het toch?
1: En
0: zij waren dus in Nederland en ze dachten, hey, wat een gekkig plan dat je dus gewoon zo'n gratis fiets mag meepakken.
1: Ja, klopt.
0: En toen dachten ze, dan gaan we gewoon maar eens even een liedje, Love Hurts inderdaad was het. Goh, ik daar nou weer, helemaal mooi. Zullen we hem gewoon maar gaan draaien?
1: Ja, je weet er geen Love Hurts, hè?
0: Nee, dat was het liedje waar ik in mijn hoofd op zoek naar was.
1: Okay.
0: Nee, dus we gaan My White Bicycle. Dat is het idee. Dan gaan
1: hij is een beetje ruig, hoor.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan zijn we voor. Dan doe ik daarna gewoon Manu Chao en de Beach Boys. Dan zijn we weer helemaal clean. Maar speciaal voor jou, Theo.
1: Ik vind het helemaal prima. Dankjewel.

0: NPO Radio 5.
1: Zomerweken.

0: Radio Reloj.
1: Radio Reloj. Óperas.
0: 5 de la mañana.
1: Sí, sí.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
1: Empio Radio 5. Maar het jou was dat, Migus, daartoe op NPO Radio 5, had ik Nico gezegd. Zometeen gaan we een zomer herbeleven. Dat doen we nu sinds 2 weken. Sinds een week. En het leuke eraan is dat het altijd herinneringen oproept. Als ik nu zeg 1976 en we gaan terug naar die zomer, waar moet jij dan aan denken? Nou ja, help me zo even.

0: 7 minuutjes voor 3:30. En dat betekent dat we weer eens teruggaan in de tijd. Dat doen we graag hier op NPO Radio 5 met de beste evergreens en natuurlijk de mooiste verhalen in het huis. In deze hele zomer lang gaan we iedere dag terug naar zomer van vervlogen tijden, van momenten in ons leven. Want zomers die doen het toe, omdat je dan weer eens met je ouders op vakantie ging, een vakantiebandje had gemaakt, de eerste seizoen op vakantie kreeg, of misschien wel een nieuw huis kreeg, of vaste verkering. Nou ja, dat kan allemaal gebeurd zijn in een zomer. En daarom gaan we vandaag terug naar de zomer van
1: 1976.
0: De zomer van 1976. Ik kan al zeggen, het was heet. Er was iets met Lockheed. En de nummer 1 kwam van de Manhattans. Meer daarover zometeen. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw verhaal. Wat is jouw herinnering aan die zomer? Geef het door via de NPO Luister-app. Mag gewoon met een klein zinnetje. Waar doet jou dat aan denken? Die zomer van

En dat maakt deze muziek zo fantastisch. Van de Beach Boys, er zit altijd iets in waarvan je denkt, hè? Nou, en nu gebeurt het hier aan het einde. Tears in the Morning met de pianostaat van Daryl Dragon. En dat was weer de man, Captain van Captain en Tennille.

0: even op Interrail door Europa. De band uit Schotland is op het moment dat ze dit liedje horen van Spaanse muzikant Fernando Arbex, zijn ze in Spanje en daar maken ze een demo. Dat sturen ze dan naar de platenmaatschappij. Die zit in Rome, in Italië. En die zeggen, dat moet maar gewoon eens een hele mooie single gaan worden voor deze Schotse band. En in ons land werd het dan weer een grote hit.
1: De Zomer van.
0: En dat was toen in 71. Maar vanmiddag zijn we in het Open Huis gewoon even terug naar die zomer van
2: 1976.
0: En dat roept fijne herinneringen op. Vooral aan de liefde. Dat is leuk om te zien in de NPO Luister-app. Joke bijvoorbeeld. Toen zijn we getrouwd in die zomer van 76. We hebben op 12 juni ons gouden huwelijk gevierd. Nog van harte. Jan, de eerste maanden als getrouwd stel in april. Dus nu ruim 50 jaar. Van harte gefeliciteerd. En Theo, in 76 zijn we getrouwd. En op 10 september wordt dat 50 jaar. Groetjes uit Canada. Nou, van harte gefeliciteerd. Er werd meer gedaan dan alleen getrouwd. Maar het was wel perfect weer voor om te trouwen. Want het was zon, zon en nog eens zon. Want de zomer van 76 was nogal een warme zomer.
3: Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Ja, het doet een beetje denken aan de zomer van dit jaar, hè? Karin schrijft er nog over in de NPO Luister-app. Hoi Henk, het was inderdaad heet en ik kon er niet zo goed tegen. Inmiddels wel. We gingen toen op vakantie met mijn ouders en twee zussen in Zeeland. Een huisje op het strand. Want dat klinkt heel mooi. Nou, dat was ook serieus nieuws, want er was een affaire rond Prins Bernhard.
4: Den Haag, augustus 1976. Het rapport van de commissie van Drie over de Lockheed-affaire komt uit. Een onderzoek naar de vraag of prins Bernhard steekpenningen heeft aangenomen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed.
0: Ja, en uiteindelijk bleek dat Bernhard inderdaad geld had aangenomen in ruil voor zijn invloed. En dus legde hij in augustus van dat jaar zijn militaire functies en andere taken neer. Ja, en dan de muziek. Want die zomer kleurde toch best wel op een hele bijzondere manier. Niet alleen liefde, maar ook liefde die stopte. Luister, dit waren de drie meest gehoorde liedjes die zomer.

0: over de liefde gesproken, zeg.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, je hoorde ze al. The Manhattan's Kiss and Say Goodbye was de grootste hit. Geschreven door Winfried Blue Lovett. En de baszanger van de Manhattans. Nou, hij doet ook het gesproken intro. En dat is eigenlijk een beetje gek. Want hij legt eigenlijk een beetje uit dat hij de relatie beëindigt. En dat als zomerhit. Ik had me niet kunnen voorstellen uit 76. Heb je ook nog mooie herinneringen? Stuur ze gewoon lekker in via de NPO Luisterapp. Misschien ook wel een mooi liedje uit die zomer.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Dit is vanaf morgen verboden rond de omgeving Nijmegen. Keep on running. Het moet gewoon wandelend zijn. Snel wandelen mag volgens mij wel, maar daarna moet je toch echt de pas erin houden. Anders dan gaat het niet goed komen. Keep on running was 1966 en daarvoor nog 10 jaar later in de tijd de Manhattans. De zomer waar we nu naartoe terug gaan.
1: De zomer van
0: 1900. Ja, dat was ook de muziek van die zomer inderdaad. De zomer die warm was en heet was. En Bernard in ieder geval militair de kop kostte.
2: 1976.
0: En er komen echt prachtig mooie verhalen binnen. Kleine, ja, het zijn bijna een soort hoorspellen als je het voorleest. In de zomer van 76 was ik 4, schrijft Pauline. Ik had het erg druk met zandtaartjes bakken in de zandbak. Mijn moeder naast de bak met een gestreepte strandstoel. Die details. En ik had er ook eentje met de Fabeltjeskrant print. Arnold die moest terugdenken aan The Brotherhood of Man. Hadden toen inderdaad een hit door het Songfestival. In de zomer van 76 trouwde ik en had ik mijn eerste flatje met mijn lief. En we gaan even naar Ruffen, want René, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij was in dienst in die tijd, hè, in de zomer van 76.
3: Ja, ik was van 76-4 en ik moest opkomen in Ossendrecht.
0: Ja.
3: En dan moesten we natuurlijk stage lopen, oefenen. En nou, dan moesten wij ook. En in dat mooie weer gingen wij op bivak. En dan gingen we naar Krabbenijken. En wij moesten daar overnachten ook. Maar ja, wij zetten dus helemaal geen tentje op. Want we sliepen gewoon in de open lucht. In de slaapzak tegen de dijk aan.
0: Ja.
3: Een mooie sterrenhemel boven je. En ja, dat is echt een onvergetelijke gebeurtenis eigenlijk. Ten meer omdat later kwamen die sergeants en zo, die kwamen ons overvallen en onder druk zetten. En er waren er ook een paar van die handigers bij ons. En die hadden veel zwaardere rotjes bij en bommen en zo om terug te gooien dan die mannen zelf hadden. En een van die mannen die was zelfs in het wapen gevallen. Dus ja, dat is dan gewoon hartstikke leuk om mee te maken.
0: Hè? Ja, mooi dat je dan zoveel jaar later gewoon nog daaraan kunt terugdenken. Heb je de maten na afloop nog wel eens in het gewone leven gezien? Of was dat echt die tijd, die lichting?
3: Nou, de meeste zie je niet meer. Maar ja, ik heb nog wel mee enkele contact. Twee in ieder geval.
0: Ja.
3: En dat is fijn om die contacten nog te hebben. Hè.
0: Ja. Zou je het nog wel eens willen doen? Gewoon weer gewoon eens een halfjaartje, een jaartje in dienst?
3: Ja, ik vond het hartstikke leuk.
0: Ja,
3: ik vond het echt betaalde vakantie. En in Ossendrecht was het helemaal geweldig met het eten allemaal. Het was ongelooflijk hoe er daar gegeten werd en zo. En ik heb er heel mooie herinneringen aan.
0: Nou, wat mooi man. Hey, dank dat we met jou even terug mochten naar de zomer van 76. Ben je benieuwd waar we morgen naartoe terug gaan eigenlijk?
3: Dan vertel het maar.
0: Nee, dat ga ik zo meteen doen. Maar dank voor je mooie verhaal. Nee, dat ga ik zo meteen doen. Flauw dit eigenlijk, hè? Ja, ik moet het zelf ook nog even snel gaan opzoeken. Hey, dankjewel.
3: Ja,
0: en doe de maten nog de groeten.
3: Ik zal het doen.
0: Hoi, hoi.
3: Jij ook, hè.
0: René uit Rukven. En ik zie nou door het glas. Ik herken hem ergens van, maar ik weet niet meer waarvan. Ik zal het maar even misschien even voorstellen. Is dat Bert? 5 weken?

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Ja, ik word er ook blij van. Niet alleen van Trini Lopez, maar ook de man links van mij. Dat ik je weer... Bert op 5 is gewoon weer Bert op 5. Hij is weer terug. Hij heeft een goede tijd gehad. Hij gaat je er alles over vertellen zometeen in Bert op 5. Maar ik ga je eerst achterlaten met een zomer die lang is. Niet alleen voor jou of voor mij, maar ook voor Kid Rock all summer lang. Hij liet het zich inspireren door een liedje wat al bestond, maar het is zo fijn. Veel plezier zometeen met Bert, want hij is terug. Het ziet er goed uit, lekker bruin.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Grote uitdagingen op de Weusten.
13: Het is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
12: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
14: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
12: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Ja, als er niks gebeurt, is sta je daar gewoon weer. Ja, gewoon het uitzicht. Hetzelfde lelijke dak waar ik altijd op uitkijk. Het is wel zonnig, dat is lekker in elk geval. En tegenover mij, heel vertrouwd, Renate met het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Zal ik maar beginnen dan?
15: Ja, ja, doe maar. Ja.
16: Dan begin ik met de transportbranche. Want die bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Sinds zaterdag is die brug bij Gorinchem dicht voor het vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland vraagt zich af of de overheid wel genoeg heeft gedaan om die sluiting te voorkomen. Want die zou de sector 1,5 miljoen euro per dag kosten. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. En dat gaat om flink wat spullen, zegt correspondent Ardy Stemerding.
17: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. En denk dan niet dat het om het enkel product gaat. Het gaat volgens de Europese Commissie om vele miljoenen producten die dus niet aan de regels voldoen.
16: Ja, AliExpress moet met verbeteringen komen, anders krijgt het nog meer boetes van de Europese Commissie. Er staan steeds meer vakantiehuisjes te koop en dan vooral in Zeeland. Eigenaren zijn de afgelopen jaren meer gaan betalen voor die huisjes, onder meer door de hogere belastingen in box 3. En ook deze man verkoopt daarom zijn twee Zeeuwse vakantiehuisjes die hij als investering had gekocht.
18: In 2001 is dat boxsysteem geïntroduceerd. Toen werd het de pretbox genoemd. Maar zo heel langzaam is daar met de kaasschaafmethode overheen gegaan. En daar is heel weinig meer van overgebleven. Inmiddels is die recreatiemarkt in vergaande mate overvoerd. Er zijn veel te veel parken. Er is een geweldige overkill aan vakantiewoningen. En dat komt nu tot uiting in hele lage rendementen.
16: En in Zeeland staan daarom dus nu op dit moment zo'n 700 huisjes te koop. Keuze is dus reuze, mocht je op zoek zijn. Rudy Garcia die gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was anderhalf jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het uiteindelijk toch verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer, vanavond flinke periode met zon, blijft droog. Ook vannacht, temperatuur gaat dan dalen naar een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken, dan wordt het 18 tot 25 graden.
15: Dankjewel Renate, dan gaan we beginnen. Maar ik kan niet beginnen zonder eerst Gerja en Henk-Jan ontzettend te bedanken voor de weken dat zij hier geweest zijn. Want Bert op 5 ging gewoon door, terwijl ik kon genieten op allerlei plekken op de wereld.
19: Bert op 5, Bert Kranenbarg.
15: Dan moet ik ze natuurlijk ook wel echt bedanken. Lieve Gerja, lieve Henk-Jan, ongelooflijk bedankt. En heel graag tot de volgende keer weer. Maar voorlopig ben ik er weer eventjes.

Sandy Coast is de eerste. True Love, That's a Wonder. Uit onze Evergreen Top 1000. Het liedje uit 1971. Goedemiddag en van harte welkom. Ja, zo heet het. En komende nacht gaat hij beginnen. De Nijmeegse Vierdaagse, een van de verzorgers daar is Wally. Wally van Wijk ga ik zo meteen spreken. Er zit een bijzonder randje aan dat verhaal. We leren hem kennen bij Alpe d'Huez. Hoor je straks. Vorige week werden maar 2 Bert op 5'tjes gewonnen. Deze week zijn er nieuwe kansen in een nieuwe ronde van De Slimste Mens. Hou je vast gereed voor de entreevraag van vandaag. En tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel pauzeren we vandaag eventjes in de duinen van Schorl. Nou, dat is een schoolreisje, zeg ik, denk ik. Die duinen van Schorl. Straks meer. En ik had allerlei muziek bij mij, want ik was in Canada op vakantie. En daar reden wij door prachtige bossen. Ver weg van elke ontvangst van ieder radiostation. Dus dan val je terug op de plaatjes die je in je telefoon hebt. En toevallig zat daar dit album van Sade in. En dat kwam me heel vaak voorbij tijdens alle kilometers daar in de prachtige natuur. Dit is Smooth Operator.

Jardine Smooth Operator. Kijk, ik ben natuurlijk gek op radio maken. Vind ik hartstikke leuk. Maar vakantie is nog veel leuker. Dus ik ging toch met een beetje lood in mijn schoenen vandaag naar het werk. Nou, dan kom je op de redacties en staan mensen daar te roepen. Wat fijn dat je er weer bent. Dat is heerlijk om mee te maken. Dan ga je naar de studio. Dan begin je om 4 uur je uitzending. Dan komen er allemaal appjes van mensen die zeggen... Het was allemaal prima, maar fijn dat jij er weer bent met bovenaan dit mooie gedicht van Marja. Ze schrijft, de grizzlyberen, ongerepte wildernis, talloze meren, de Canadese bevers vertoeven in de rivier. Foto's getuigen, herinneringen blijven. Bert op 5 is thuis. En dan het allerbeste nieuws. We worden wereldkampioen, zei de KNVB 4 jaar geleden bij de bekendmaking van de doelstelling. Een prijs, het maakt niet uit welke. Wij, het gewone Nederland, het land dat Doe Maar Normaal heeft uitgevonden. En nu Doe Maar Goud, want dat is wel genoeg. Het WK van 22 begon goed, maar helaas, Messi bleek nog steeds Messi. Nations League ging niet veel beter. Het EK van 2024, tja. Maar goed, het WK van 2026, het stond in de sterren geschreven en in de PowerPoint van de KNVB, dus dan weet je het wel. Het is serieus. We gingen naar de Verenigde Staten voor de wereldbeker. En misschien zelfs aan de hand van Trump. Maar als wereldkampioen moet je ook eerlijk zijn. We gaven Marokko 3 penalties, omdat ze beter waren dan wij. Want de eerlijkheid duurt het langst. En eerlijk is eerlijk. Eerlijk zijn we geweest. En dat verdient een prijs. Dus toch, zonder dat iemand dat had verwacht, stonden we daar gisteravond. Op het podium. Met de wereldprijs. Eerlijk verdiend. De Fair Play Wereldbeker. Dit was sinds het begin al de bedoeling. Wij zijn wereldkampioen.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Dungeon Lane, Paul McCartney, zijn nieuwe album dat eind mei verscheen. Dus ik riep, dat wil ik heel graag draaien. En gelukkig blijkt dat we dat al heel veel draaien hier op NPO Radio 5. En vandaag dus ook in Bert op 5. Mama Gets By. En daarvoor Blue Monday van Fats Domino.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn de inkomsten van oliebedrijven flink opgelopen, blijkt uit onderzoek van marktwaakhond ACM. Wandelaars die deze week de Nijmeegse Vierdaagse lopen, treffen het met het weer, want het wordt niet warmer dan een graad of 24. En we blijven even bij die Vierdaagse van Nijmegen. Luister maar.
2: Wes Wale. Het gevoel van de Vierdaagse.
3: Bert op 5 bij KRO NCRV.
4: Wes Wale. Tijdens.
0: Ja, tijdens onze Alpe d'Huez uitzendingen spraken wij Cindy van Vliet en Wally van Wijk. Cindy wandelde de berg op om geld in te zamelen voor Wally, die kanker heeft. En Wally verraste haar door, geheel tegen de verwachting in, zomaar daar live bij de finish te staan bovenop de berg. En daar waren wij bij.
5: Kijk, ze staat bij de finish. En ik sta er ook. Nog 10 meter.
6: Stinkert! Ik wil nog een keer. Dat je er bent, man.
0: Ja, Wally die daar stond af te wachten en ondertussen verslag deed van wat er gebeurde. Nou, daar komt ze aan en nog 20 meter en nog 10 meter. En Wally, die toonde zich daar helemaal verslaggever. Vanaf 4 uur morgen vroeg wordt er gestart bij de Nijmeegse Vierdaagse. Wally is daar al jarenlang verzorger. En hij heeft dacht, ik wil eigenlijk wel ietsje terug doen nu voor Cindy, want zij gaat meewandelen. Dus die vraag, waar is Wally, is een goede vraag. En het antwoord is ergens in Nijmegen. Wally, goedemiddag.
7: Goedemiddag Bert, hallo.
0: Ja, dat bijzondere verhaal Inderdaad. Dat we lieten horen tijdens onze Alpe d'Huez uitzending krijgt dus een vervolg. Want jij gaat voor ons, voor Bert op 5, daar als verslaggever bij de Vierdaagse rondlopen de hele week. Ben je herkenbaar ook?
7: Ik ben vandaag nog een klein beetje incognito, want ik sta eigenlijk op het Koningsplein, een van de gezelligste pleinen van Nijmegen, vinden wij altijd zelf. Maar morgen is natuurlijk de officiële start van de Vierdaagse van Nijmegen. En vanaf morgenmiddag loop ik in mijn Waar is Wally shirt met een opdruk van Better 5 live. En als morgen mensen mij zien en zij vinden dat ze een onderwerp aan moeten tikken of wat dan ook, dan trekken ze maar mijn shirt en dan kan ik het misschien morgenmiddag in de uitzending hebben. Maar we gaan dat zien. Dus vandaag nog even incognito tussen al die mensen die hier staan te feesten en het leven gaan genieten met het mooie weer. Dus, ja.
0: Een gestreept shirt, want dat hoort bij Where's Wally, hè?
7: Ja, inderdaad. Het rood-witte streepje shirt, wat ik ook inderdaad boven op de Alpe d'Huez had, inderdaad. Dat was ook een beetje het thema steeds met onze acties voeren. Overal van een bord gezet, waar is Wally? En mensen herkennen dat toch op een of andere manier. En als ze dat herkennen, heb je een aanknopingspunt om je verhaal te doen en kijken of je wat donaties kan doen. Nou, dat hebben we gedaan, samen met Cindy en andere dingetjes. Dus en dat heeft nou een leuk vervolg gehad.
0: Ja. En dan zeg ik zo tussen neus... Ik zeg dan tussen neus en lippen door van, ja, jij hebt kanker. Hoe gaat het met je? Dat is de allerbelangrijkste vraag natuurlijk.
7: Precies. Daarom zit ik ook in deze uitzending. Precies een jaar geleden kreeg ik te horen dat het dus behoorlijk fout was. Behoorlijke uitzaaiing, eigenlijk ernstige uitzaaiing in mijn hele bovenlichaam, in mijn botten. En dat hoorde Cindy en die had zoiets. Ja, ik kan eigenlijk niets doen. Ik ben geen dokter, ik kan je niet helpen. Maar wat ik voor je kan doen, ze zegt, ik ga volgend jaar de Alpe d'Huez voor jou lopen. Nou ja, dat heeft ze ook gedaan. Ze had natuurlijk ook nog zelfs een Hedia, maar ze zegt, ja, opgeven is geen optie en ik ga gewoon lopen. Maar ja, dit jaar is de Vierdaagse weer. We zijn een jaar verder. Het gaat redelijk met me. Ik heb speciale behandeling in het Radboud ziekenhuis. Ik ben nummer 9 op een lijst van soorten met van proefkonijnen. Het is niet helemaal, maar dat is het een klein beetje. En het gaat redelijk goed. Ik ben redelijk fit. Ik kan nog 30 uur in de week werken, sporten en doen. En ik ben ook zo fit dat ik deze week weer mijn vrienden en onder andere Cindy ga verzorgen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dus kom erop, zou ik zeggen.
0: Want dat heb je eerder gedaan. Je hebt ook zelf meegelopen. Voor hoeveelste keer ben je nu betrokken bij de Vierdaagse in Nijmegen?
7: Eigenlijk sinds 2000, het jaar dat iedereen natuurlijk of ging trouwen of andere dingen doen of bungee jumpen of weet ik veel wat.
0: Toen moet je ook wat geks. Een keer.
7: Iedereen gaat wat geks doen met zo'n jaartal. En bij ons was het, we gaan de Vierdaagse lopen en dat gaan we dus doen. Dus ik heb het 13 keer gedaan, uitgelopen. Ja. En daarna dacht ik, het is zo'n mooie week. Het is eigenlijk zonde om er niet heen te gaan. En toen ben ik begonnen in mijn eentje om voor de rest van de vrienden langzaam op te starten. Met 4-5 mensen lopen, 1 in een verzorging. Nou ja, dat is iets uit de hand gelopen. Dan lopen er nu geloof ik 13, 14 en we hebben 5 verzorgers. Die we de hele week met de jongens op de camping zijn en iedereen verzorgen. Maar 2

0: Daagjes hebben we dan in het weekend even voor onszelf nog even lekker genieten met z'n allen. En vanaf morgenochtend 4 uur gaan de eerste jongens starten.
1: Ja, ja. Dus, Cindy was er voor jou tijdens de enthousiast. Jij bent er nu voor haar en die anderen tijdens de vierdaagse.
0: Zo is dat.
1: Wat moet je dan doen als verzorger?
0: Eigenlijk niks. Ik heb één keer, een van de eerste keren was mijn grootste fout. Om dus te gaan staan langs de kant. Je moet ergens naartoe, een punt. Zeggen, nou, dat is een mooi punt. Ze hebben zoveel kilometer gelopen. En dan wacht je ze daarop. Dan sta je daar 1 uur, 1,5 uur te wachten. En opeens, ja hoor, daar komen ze. En zeggen, jongens, stop even. Nee, we hebben net 5 minuten geleden hebben we bij mensen in de tuin gezeten. Lekker in de schaduw. Dus we lopen weer door. En toen dacht ik, hè? Ik heb alles klaarstaan. Ja. Ik heb hier 1,5 uur staan te wachten en te doen. Ik denk, nou, dit ga ik nooit meer doen. Dus ik heb gezegd, prima, alleen bij de finish. Dus die jongens die regelen alles en Cindy ook onderweg. Je kan bij iedereen aanschuiven. Je kan naar het toilet. Je kan ergens een broodje eten of wat drinken, noem maar op. En bij de finish worden ze onthaald met een hapje, met een drankje, met een tapatje, met een stokbroodje. Noem maar op, alles wat je in dat 1,5 uur eigenlijk wil als je gaat zitten en gewoon even lekker ontspannen. Wat je nodig hebt, zout, zoet, vocht. En misschien een beetje alcohol.
1: En jij bent daar morgen dus als verslaggever en als verzorger. Bij ons even als verslaggever in de uitzending worden. Heel graag horen we jouw verhalen. Heb je Cindy al gezien in Nijmegen tot slot?
0: Jazeker, ja. Gisteren zijn we weer met z'n allen de stad in geweest. En gisteravond hebben we elkaar weer gezien. En ja, het was mooi. En ja, zelfs inderdaad andere mensen die dachten dat ik er vorig jaar... heb ik inderdaad een beetje afscheid genomen en gezegd... dat ik misschien dit jaar niet meer in staat was om dit Nijmegen mee te maken. Ja. En gisteravond stond ik op het plein en stonden er toch mensen gek te kijken van... oh. Ja. Daar is Wally weer. Ja. Oké, prima.
1: Waar is Wally? Daar is Wally.
0: Met leven.
1: Wat een fantastisch nieuws.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Wally, dankjewel. Veel plezier. Morgen vroeg ook. En je gaat ons op de hoogte houden deze hele week als speciale vierdaagse verslaggever. Want dat is in jou besteed, horen we dus tijdens Alpe d'Huez. Elke dag een update. Morgen spreken we hier rond 17:15 in onze laatste ronde. Heel graag tot morgen.
2: Wes Wale. Het gevoel van de vierdaagse.
3: Bert op 5 bij KRO en CRV.
2: Wes Wale.

0: heb heel veel heuvels en bergen gezien tijdens mijn vakantie. En wat ik elke keer weer deed, was even checken aan de andere kant of het gras daar groener was. Het is 4:30, het NOS Journaal. Renate, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In 4 departementen in Zuid-Frankrijk geldt morgen code rood. Het risico op bosbranden is er zeer groot. In Var zijn gisteren verschillende nieuwe branden uitgebroken. In minder dan 2 uur tijd ging er 180 hectare in vlammen op. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij zat toen in de Vught op de psychiatrische afdeling na die gijzeling in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf tegen hem, omdat het anders de behandeling in de war zou schoppen als Corné H. nu de cel in zou moeten. En de buren van Tomorrowland die pikken ook een graantje mee van het festival. De VRT zag dat kamers voor €900 per nacht worden verhuurd. En dat mensen ook hamburgers en pinten vanuit hun voor- en achtertuintjes verkopen. Nou, dat mag allemaal wel, maar de buurt moet zich ook aan regels houden, zegt de burgemeester daar.
2: Zoals onder meer dat je geen sterke drank mag verkopen, dat je niet zomaar op de openbare weg mag staan. Om te vermijden dat de uitstroom van het festival gehinderd wordt en dat we ook links en rechts privéfeestjes krijgen.
1: Ja, en ook zo'n drankraampje is best lucratief. Sommige buurtbewoners gaan van de winst op reis. Tomorrowland heeft het volgens de VRT in ieder geval wel slim aangepakt. In plaats van strijd om decibellen en overlast is de organisatie jaren geleden in gesprek gegaan met de buurt om die er juist bij te betrekken. Het weer dan, flinke periode met zon, blijft droog. Temperatuur daalt naar 1 graad of 12 vannacht. Morgen dan zon en wolken en dan wordt het zo'n 22 graden.
0: Dankjewel.
3: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
4: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, snel naar de entreevraag voordat we daar ruzie over krijgen. Want ik zat naar de avondetappe te kijken, die Jonne de Graaf. Waar ze de rebus elke dag hebben. En zaterdag was er opeens geen rebus. Nou, toen stond het land op zijn kop, dus dat moet je echt niet doen. Wij moeten de entreevraag doen, anders hebben we problemen. En dat doen we met veel liefde, want presentatoren staan weer te trappelen om straks een vraag aan jou te stellen. Dus eerst die entreevraag beantwoorden. Heb je het goed, dan maak je kans om bij ons mee te spelen in De Slimste Mens. 3 keer deze week, want komende donderdag dan maken we een heel speciale uitzending, kan ik vast vertellen, vanuit het Tourcafé. Kom ik zo meteen nog wel op terug. De vraag vandaag is: welke fobie heb je als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken? Daar is een heel mooi woord voor. Welk woord is dat? Mag je laten weten via de NPO Luisterapp. Je mag ons bellen op 0800-3000-555. En dan krijg je Vester van de redactie aan de telefoon. 0800-3000-555. Welke fobie heb je als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken?

0: Viva La Vida van Coldplay. Uit onze Evergreen Top 1000. Daarin is hij terug te vinden. Grote hit van deze groep natuurlijk. Vanaf morgen wandelen duizenden, tienduizenden mensen in Nijmegen. Wij zijn 2 weken geleden begonnen met onze bijzondere wandeling.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: De combinatie van een vierdaagse en van een Tour de France. Het is een lange route door Nederland. Die begon 2 weken geleden in Den Helder. We komen uit aan het eind van de zomer, eind augustus, in Den Briel. En afgelopen donderdag waren we met z'n allen in Kamperduin. Hoorden we daar een mooi verhaal over dingen vinden op het strand. Dus geen strandjutten, maar een strandvinder. Hebben we daar gesproken afgelopen donderdag. En vandaag wandelen we via Groet en komen we straks uit in Schorrel. En gaan we daar weer mooie verhalen optekenen. Wandel met ons mee en deel jouw herinneringen aan alle plaatsen waar wij voorbij komen.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom in.

0: Uit 1969, The Emma Corner. And Paradise is half as nice.
1: Bertrand sur 5 et la musique française.
0: Ja, die Franse muziek is ook weer terug in Bertrand 5. We zijn samen heerlijk op vakantie geweest, de Franse muziek en ik. Eerst waren we in Canada en afgelopen week in de buurt van de Tour de France in de Vosgezen. Ging ik daar op mijn eigen fietsje over het parcours waar de renners met de hele karavaan twee dagen later overheen gingen. En vrijdagmiddag fietsten ze aan me voorbij toen ik in de klim van de Ballon d'Alsace stond te kijken. En dan krijg ik toch weer kippenvel. Zo mooi om met je neus daar bovenop het wereldnieuws te staan. En langs al die wegen in mijn vakantie zong Zaz door mijn hoofd met Le Long de la Route vanmiddag in het volle licht.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.

0: Leuk, zo'n AHA-liedje dat je niet elke dag op de radio hoort. Tachi hoorde je. En daarvoor Le Long de la Route van Zas. Dat is echt zo'n Tour de France liedje. Van 15 jaar geleden alweer, Zas, Le Long de la Route. Vorige week was ze tourartiest bij onze collega's van Radio Tour de France op NPO Radio 1. Sinds zaterdag zenden zij uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid. Hier op het Mediapark in Hilversum. En we hebben afgesproken dat wij donderdagmiddag met Bert op 5 bij ze op bezoek gaan. Om mee te kijken naar de Alpen-etappe die dan verreden wordt.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Met die entreevragen over dat vastzitten of opgesloten te raken. Paul van Binsbergen, 59 jaar. Paul, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Ben je niet aan het werk?
3: Nee, ik ben vrij. Ik heb vandaag gewerkt vanaf vanochtend 6 tot vanmiddag 3 uur.
0: Oh, lekkere werktijden. Maak je een ochtendprogramma of zo?
3: Nee. Ik zit bij een bedrijf dat doet in de bouwsector.
0: Ah, en wat doe je dan?
3: Nou, wij krijgen dan de spullen die uitgeleend zijn, die krijgen wij terug. En die moeten wij controleren of dat ze heel zijn of dat ze schoon zijn. En dat ze dan weer gereed gemaakt kunnen worden voor de volgende klant.
0: Ja. Stijgers, gereedschappen, dat soort dingen?
3: Ja, dat soort dingen inderdaad.
0: Ja, precies. En dan mag je naar huis en dan kom je thuis en zet je de radio aan. Of heb je op je werk ook al de radio aanstaan?
3: Ja, op het werk staat hij ook altijd aan.
0: Goed. Ja, dat horen we graag.
3: Maar thuis ook.
0: Ja, nou, dat is heel fijn. Ik heb het over die fobie die je hebt als je angst hebt om vast te zitten of opgesloten te raken. Weet jij hoe die heet, die fobie?
3: Dat weet ik. Dat is de claustrofobie.
0: Wat heeft die met claus te maken eigenlijk?
3: Niks.
0: Weet jij waar het woord vandaan komt?
3: Ja, ik denk dat gewoon iets van vastzitten betekent.
0: Claustro. Maar, ja, we gaan het even opzoeken, want ik weet het ook niet. Heb jij er last van, claustrofobie?
3: Nee, gelukkig. Ik heb wel eens bij het appartementencomplex vastgezeten in de lift, maar op geen seconde dat ik benauwd was of zo.
0: Oh nee, wat doe je dan als je vast komt te zitten?
3: Ja, rustig blijven en...
0: Ja, dat moet je wel kunnen.
3: Ja, inderdaad. Dan heb je inderdaad last van claustrofobie.
0: Ja, ben jij zo'n rustige man? Kun je alles wel aan met je zenuwen?
3: Wel.
0: Ja. Nou, dat...
3: Geen stress, net als dit.
0: Ja, dat komt heel erg goed uit. Dat komt heel erg goed uit voor het spelletje dat we gaan spelen. Want jij weet het, je krijgt zometeen een vraag van een NPO Radio 5 presentator. Oh, wacht even. Claustrofobie. Vester heeft het heel snel opgezocht. Claustrum betekent afgesloten ruimte of slot in het Latijn. En het Griekse woord phobos staat dan voor angst. Dus letterlijk vertaald betekent het angst voor iets afgeslotens. Een afgesloten ruimte.
3: Ja.
0: Hebben we dat vast opgelost. Maar
3: weten we dat ook weer.
0: De vraag die jij krijgt, waar je minimaal 40 punten moet gaan scoren om een Bert op 5'tje te winnen.
3: Aha.
0: Ja, ik moest even kijken op mijn blaadje. 40 punten is het inderdaad. Weet je, ik ben alles kwijt na de vakantie. Ken je dat? Dat je terugkomt dat je denkt, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Had ik een wachtwoord?
3: Alles opschrijven en goed voor jezelf houden, hè?
0: Ja, of gewoon heel blij zijn als je terugkomt dat je alles bent vergeten. Dat je denkt, nou, dan had ik wel een goede vakantie in elk geval.
3: Ja, maar dan moet je alles opnieuw
0: doen. Maar dat vind je dan weer uit. Dan vraag ik aan collega's. Wat was mijn wachtwoord ook alweer? Dan zeggen ze, dat weten we niet, want dat zeg je nooit. Oh ja, dat is waar ook, ja. Maar ik ben in de computer gekomen. 40 punten of meer winnen, Bert op 5'tje. Je mag kiezen voor Antje Montero van Theater van het Sentiment die je een vraag stelt. Je kunt ook zeggen, doe mij maar Daniel Dekker van Lunch Lekker. Of nee, Carolijn Bari van het NOS Journaal op de ochtenden op NPO Radio 5. Wie van de drie mag jou die vraag gaan stellen?
3: Het wordt niet gekker, maar ik wil Daniel Dekker.
0: Oké, een dubbeldekker. Daar gaat hij. Daniel stelt zijn vraag. Daarna 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. En wij gaan kijken of de goede antwoorden erbij zitten.
3: Is goed.
0: Paul, er is hij. Succes.
4: Onze jongste provincie is Flevoland en bestaat nog geen 100 jaar. Dat betekent dat de plaatsen in die provincie ook nog niet zo oud zijn. Neem nou het dorp Zwifterband. Dat werd in 1957 ontworpen en 5 jaar later werden de eerste huizen opgeleverd. In het oorspronkelijke stratenplan van Zwifterband is een vis te herkennen. Tja, Zwifterband. Hey, Zwifterband. Lijkt qua naam wel wat op dit land. Wat weet je van Zwitserland?
0: Mooie vakantievraag. Wat weet je van Zwitserland? Jouw tijd loopt nu.
3: Zwitserland, rode vlag met een wit kruis. Ze hebben er heel veel kaas. Je kunt er lekker op wintersport. Zwitserland, wat hebben ze nog meer? Ja, Zwitserland die heeft natuurlijk hun eigen betaalmunten. Zwitserland is duur. Ja, Zwitserland, wat kun je nog meer bedenken? Zwitserland is in de verschillende kantons. Ze spreken er iets van 4-5 talen.
0: Jeetje. Ja, je had kunnen zeggen, ze hebben de bergen, de Alpen.
3: Ja, had ook gekund.
0: Het is een neutraal land in heel veel gevallen.
3: Mm-hmm.
0: Bekend van dat zakmes, weet je wel? Zo'n rood zakmes met zo'n kruisje erop. Ja. En Bern is de hoofdstad.
3: Dat klopt ook helemaal.
0: Had ik graag van je willen horen. Maar dat kwam er helaas niet uit. Wel meertalig, dat was een goed antwoord. Dus daar krijg je 10 punten voor. Maar daar blijft het ook bij, Paul. Wat jammer.
3: Dat is jammer.
0: Ja. Als koele kikker kun je dat hebben. Dat is duidelijk.
3: Oh,
0: ik zou zeggen, hou die entreevraag in de gaten. En als er eentje bij zit waarvan je denkt, oh, daar weet ik antwoord op. Gewoon nog een keer meespelen.
3: Dat doen we.
0: Binnenkort. Je bent toch 's middags lekker thuis.
3: Daarom.
0: Goed zo. Dag Paul. Hoi hoi.
3: Hey, dag Bert.
2: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.
0: Het is onvoorstelbaar hoe snel het allemaal gaat, jongens. Ik zit op de klok te kijken. Ik zie dat we nog een halve minuut hebben totdat de reclame gaat beginnen. Dus hoog tijd al om dit uur af te ronden. Ja, dat is ook wat. Dus dat doen we dan maar. Met doorverwijzing naar het volgende uur, waarin we lekker gaan wandelen met z'n allen. Van Den Helder tot Den Briel in Bert op 5. Dat is wat we de hele zomer doen met z'n allen. En veel muziek. Dat zometeen na het NOS Journaal van 5 uur. Tot zo.
4: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Grote uitdagingen op de Weusten.
10: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
9: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
11: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
9: Woeste Grond. Vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Joey Checker zometeen, maar ook ABBA. En we hebben Cliff Richard, maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van €500 miljoen... die de Europese Commissie heeft opgelegd. De Chinese webwinkel noemt de beschuldigingen dat er illegale en soms ook gevaarlijke producten worden verkocht buitensporig en zegt dat Brussel te weinig rekening houdt met alle verbeteringen die het bedrijf al eerder doorvoerde. De twee mensen die afgelopen nacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens deze verslaggever van Rijnmond zijn inwoners van Dirksland verdrietig, maar ook boos.
5: Omdat ze het gevoel hebben dat het voorkombaar was. Op straat in Herkingen is het ongeluk het gesprek van de dag. Dorpsbewoners zijn bij elkaar op zoek naar informatie. Er is ook wel wat frustratie, want het is niet het eerste eenzijdige ongeluk op de Westdijk.
4: Nou, het lijkt op dat die auto uit de bocht is gevlogen, een boom raakte en daarna onderaan de dijk belandde. In Nijmegen was het de laatste dag dat deelnemers van de Vierdaagse daar hun startbewijs konden ophalen. Een van hen is Willy van 83 uit Wiegen. Hij doet voor de 66ste keer mee. En dat betekent dat hij dit jaar de deelnemer is met de meeste kruisjes achter zijn naam. Hij deed voor het eerst al mee in 1958.
6: Nou, dat was natuurlijk een heel stuk rustiger dan nu. Hè. En nu heb je zo'n enorme hoesa, heisa rondomheen en dergelijke.
7: Hoe blijft u zo fit?
6: Nou, ik doe gewoon wandeltochten lopen. Bewegen is natuurlijk enorm gezond. Dus voor iedereen geldt dat. Het is mij gelukkig wel gegeven om dat te doen. En daar ben ik wel blij om, ja.
4: Voor het absolute record moet Willy nog wel een paar keer meedoen. Want dat staat op naam van Bert uit Nijmegen. Die liep maar liefst 71 keer mee.
3: Klopt.
4: En dan triest nieuws, want de voormalige Engels voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en ook bij het Duitse HSV en trainer van het nationale elftal van Engeland. Keegan was ziek, hij had kanker. En Kevin Keegan was 75 jaar. Het weer dan vanavond, flinke periode met zon. Blijft ook droog, vannacht ook. Temperatuur daalt dan naar een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken. En dan wordt het maximaal 25 graden.
3: Dat is Bert Hanrikman, hè, voor de goede orde.
2: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: zomervakantie. Niet voor Bert op 5.
1: Ook in de zomer gewoon iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag van 4 tot 6. Bert op 5.

You Too over Where the Streets Have No Name van het album The Joshua Tree uit 1987. En Cliff Richard daarvoor met zijn Congratulations. Dit is niet de Magical Mystery Tour, maar wel de Magical Mystery Morning.

0: Bekend uit hetzelfde Noord-Holland waar we aan het wandelen zijn met z'n allen.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, die route van Den Helder tot Den Briel, bekend uit dat lied van Rob de Nijs. Wij lopen hem deze hele zomer helemaal af. Onderweg bezoeken we ieder dorp, gaan we op zoek naar de mooiste plekken en bijzonderste verhalen. Na ons bezoek aan Kamperduin wandelden we vandaag via Groet en zijn we inmiddels aangekomen in Schorl. Wat deze plaats nou zo bijzonder maakt, dat vertellen de inwoners aan RTV 80.
4: Op deze plek, als ik dit zie, dan denk ik, ah, geweldig.
5: Dat mooie klimduin.
4: Ja, maar het hele duingebied erachter. Ja. Ja.
6: Een gezellige woonplaats, gemoedelijke mensen, gastvrije mensen, open mensen.
7: Leuke winkeltjes, leuke restaurantjes en een fantastische klimduin op de achtergrond, denk ik.
0: Ja, en vlakbij dat enorme klimduin ligt het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. Voor veel bezoekers het startpunt van een dag in de Schorlse duinen. Peter van Aalten is daar al 13 jaar lang vrijwilliger bij het bezoekerscentrum. Dag Peter, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: En wat leuk om even bij jou nu in het bezoekerscentrum te staan. Want dat doen we, hè? We wandelen. Ik bedoel, we zitten in de studio, maar we doen net of we wandelen. En ik doe net of ik nu bij jou in het bezoekerscentrum ben aangekomen. Ik kijk om mij heen en vraag mij af welke rol dit bezoekerscentrum dan speelt voor mensen die Schorl komen bezoeken.
8: Nou, in de eerste plaats hartelijk welkom bij de toegangspoort tot de Schorlse Duinen.
0: Dankjewel.
8: En de mensen die hier komen, die willen graag vanuit het bezoekerscentrum graag weten wat er achter die toegangspoort te vinden is.
0: En wat vertel je dan als ze die vraag stellen?
8: Nou, ik vertel, ik sta daar, je moet je voorstellen, ik sta daar achter de balie en die mensen komen binnen. En dan hangt het af van wat de mensen vragen, hè. En meestal vertel ik het verhaal van de duinen, het gebied. Ik geef ze advies op maat voor wandelen en fietsen, want ze komen vaak vragen van, goh, wat mooi hier, wat kunnen we hier doen?
0: Ja.
8: En als ze kinderen bij zich hebben, nou dan veer ik helemaal op, want we hebben enkele à la minuut educatieve leuke activiteiten voor ze.
0: Oh ja?
8: Die we ze dan kunnen geven.
0: Wat dan? Geef eens een voorbeeld.
8: Nou, we hebben hier een kabouterpad. We wonen namelijk in de duinen kabouters. En die maken allerlei avonturen onderweg. En als kind kun je ze bezoeken en opdrachten doen. Waardoor ze tijdens die opdrachten ook leren over de natuur.
0: Ja,
8: Het is hartstikke leuk.
0: Ja. En heel veel mensen komen natuurlijk voor dat klimduin. Hè, dat ze misschien nog wel kennen van schoolreisje van vroeger. Dat is een ontzettende grote hoop zand. Hoe is die ooit in Schorl terechtgekomen? Kun je dat dan ook uitleggen?
8: Jazeker. Want het bijzondere aan de Schorlse duinen is dat de duinen aan de landzijde het hoogst zijn.
0: Ja.
8: Vergeleken met aan zee. En dat komt, vroeger stond er geen één boom, maar de wind die blies al dat zand richting Schorl. En daar ontstond dus in de schaduw van de wind een enorm hoog duin. En daarachter liep dat recht strak naar beneden. Ja. En dat heet het klimduin.
0: Ja, ja, we zitten in de tijd van de Tour de France. Dat lijkt wel een kool van de buitencategorie, zo steil is hij.
8: Precies. En je moet hem op. Maar het mooiste is natuurlijk om daarna weer naar beneden te rollen.
0: Ja, liggen en rollen.
8: Precies.
0: En dat doen veel mensen?
8: In het bezoekerscentrum komen overigens 350.000 mensen door de deur naar binnen per jaar.
0: Ja.
8: Ja, en er is in die 29 jaar dat het bestaat, is er natuurlijk een enorme know-how opgebouwd. En het ziet er maar uit dat ophoudt.
0: Ja, dat begreep ik, hè. De toekomst van de bezoekerscentra van Staatsbosbeheer zijn onduidelijk. Ze willen daarmee gaan stoppen. Wat was jouw eerste reactie toen je dat nieuws hoorde?
8: Ja, ik dacht, het kan toch niet waar zijn?
0: Nee.
8: 29 jaar daar iets opbouwen, 350.000 bezoekers per jaar in het gebied, 3 miljoen. En dan van de ene dag op de andere zetten we daar een streep door. Ja. 29 jaar werk naar de knoppen.
0: Ja. Zijn jullie je actie aan het voeren?
8: Nou zeker. Er is inmiddels een stichting opgericht om ter behoud. Er is een op petitie.nl. En als je daar op Schorlse Duinen googelt, dan kun je meteen een petitie tekenen dat het moet blijven. Kortom, actie genoeg. Maar ja.
0: Ja, of het helpt.
8: Het is een autonome organisatie en die heeft gewoon te besluiten wat ze besluiten.
0: Ja, heeft dat met bezuinigingen te maken? Want dan gaat het altijd heel grondig, hè? Kennen wij hier bij de omroep ook?
8: gaat altijd over geld.
0: Ja,
8: en staatsbosbeheer kiest ervoor om dat geld te besteden aan het onderhoud van de natuur.
0: Ja.
8: En de mensen die zijn daar blijkbaar ondergeschikt aan.
0: Nou ja, wel belangrijk ook natuurlijk het onderhoud aan de natuur. Het bezoekerscentrum sowieso dit jaar dus nog te bezoeken daar in Schoren. Daar zou je Peter van Aalten kunnen treffen achter de balie. Hartelijk dank en een mooie zomer daar met al die toeristen die langskomen.
8: Ja, en nog een hele fijne wandeling.
0: Ja, dankjewel. Wij pakken de rugzak weer op. We gaan verder in de richting van Den Briel, want het ligt nog heel ver, want dat bereiken we ergens eind augustus. Ik ben heel benieuwd of mensen mooie herinneringen hebben aan Schoren. Kunnen ze ons laten weten via de NPO-luister-app. Misschien was je er ook wel een schoolreisje als klein kind en rolde je inderdaad door het zand die berg af. Laat het maar weten.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Crispian St. Peter, You Were On My Mind. En normaal gesproken zat ik nu in een stoeltje ergens met een glaasje, weet ik veel. En nu is het alweer ongemerkt gewoon 5:30 geworden. Zo'n middag vliegt voorbij als je een radioprogramma maakt. Het is tijd voor het NOS Journaal, daar is er Renate.
1: Ja, goedemiddag. In het grote drugslab dat vrijdag in Den Haag werd gevonden, werden vermoedelijk grote hoeveelheden ecstasy geproduceerd. Dat bleek vandaag bij de voorgeleiding van de 4 verdachten. Die blijven voorlopig vastzitten. Na de vondst van het drugslab moesten 150 omwonenden hun huis uit, omdat er gevaarlijke stoffen vrij konden komen. De politie heeft 27 mensen bekeurd die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. In totaal werden ruim 1400 mensen gecontroleerd. Eén automobilist raakte zijn rijbewijs kwijt omdat het om een beginnend bestuurder ging die te veel had gedronken. Mensen die het niet breed hebben, die kunnen ook deze zomer weer terecht op de camping van Appie in het Groningse Opende. Al jaren runt hij die gratis camping daar en zorgt hij ervoor dat mensen zo toch op vakantie kunnen.
2: Kinderen worden zo verwend, dat is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
3: Dit is toch geweldig?
4: Ja, je wordt er emotioneel van, ja.
5: Allemaal nationaliteiten, ja. Allemaal. Jong, oud, verschillende landen, verschillende culturen. Waarom kan het hier wel? De camping is liefde. En geen geld.
1: Ja, gezinnen mogen daar een week lang gratis op de camping staan. Ze krijgen daar eten, drinken, er zijn ook uitstapjes. En die camping van Appie die draait dan compleet op donaties en vrijwilligers. Het weer blijft droog. Uiteindelijk gaat het afkoelen naar een graad of 12. Morgen afwisselen zon en wolken en dan wordt het maximaal 24 graden.
0: Ja, ik had het over mijn stoeltje. Ik zat vaak granaten in dit soort stoelen. Ken je die? Van die rode stoelen.
1: Oh ja.
0: Dat is dus typisch Canadees, van die rode stoelen. Ik heb daar op gezocht, want ik heb zelfs onder de stoel gekeken van wat voor merk is dat. Bestaan die ook in Nederland? Ik wil zo'n stoel in mijn tuin. Dat zijn dus Adirondack of Adirondack stoelen zijn dat. Die zijn ook gewoon te koop in Nederland. En je hebt daar dus, dan maakt er een wandeling langs 5 kleinere meertjes. En dan halverwege op hoogte staan opeens 2 van die rode stoelen naast elkaar. Dan kan je gewoon lekker even zitten, uitzicht. We deden een wandeling, een berg echt heel steil omhoog. Dat was onze eerste dat ik dacht, nou als dit de wandeling in deze vakantie worden, dan weet ik niet of ik het zo leuk vind. Steil omhoog kwam je boven, prachtig uitzicht, staan dan 2 van die rode stoelen. Dus ik heb me nu voorgenomen, ik wil graag zo'n mooie stoel in de achtertuin. En dat kan dus. Ik ben heel benieuwd of mensen die stoelen kennen ook. En,
1: hij komt mij in ieder geval wel bekend voor.
0: Ja, ze zijn nog in het blauw. Maar dat rood, dat is echt super, super Canadees. En je wilt toch een soort herinnering aan die vakantie. Dus ik denk dat binnenkort jarig. Dus leuk cadeautje, toch?
1: Schaalmodel mag ook.
0: Nee, lekker echt uitkijken op mijn eigen tuin. En dan een beetje Canada spelen. Dankjewel Renate, tot straks.

0: al zo lang, sinds 1973. Ten CC en Donna.
1: Bert op 5, Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek, op een voetstuk.
0: Donderdagmiddag, ik noemde het al eventjes, dan komt Bert op 5 vanuit het Tourcafé van Radio Tour de France. Ze hebben in beeld en geluid hun eigen camping met een camper van waaruit ze uitzenden. Vorig jaar waren we er ook een middag. Nou, toen won meteen Tijn en Arendsman. Dus we gaan kijken of we donderdag weer een Nederlandse winnaar kunnen afdwingen in de Alpen-etappe van die dag, dat komende donderdag. Radio Tour de France, de muziek daar. Dan is het maar een kleine stap naar de Amazing Stroopwafels. Dit is van 42 jaar geleden, echt waar. Ik ga naar Frankrijk. Op ons voetstuk.

0: De mooiste muziek van de wereld, de beste evergreens, daar gaan we voor hier op NPO Radio 5. Chicago, Look Away, The Monkees, daarvoor Daydream Believer.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Battle 5.
0: Een heerlijk fijn gevulde laatste ronde weer. Ik kreeg een berichtje van Wim die zegt: goedemiddag Bert, je ging op vakantie toen zo'n beetje het WK begon. Ja, dat klopt. Ik had op donderdag mijn laatste uitzending. Toen was donderdagavond de openingsceremonie en volgens mij ook de eerste wedstrijd. En je bent weer terug toen het WK was afgelopen. Ja, dat klopt ook. Vannacht om 1 uur was het allemaal voorbij. Dat heb ik nog live meegemaakt. Maar ik wilde vroeg naar bed. Ik moest weer werken vandaag. Dus ik ga niet kijken naar de WK-finale. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het wel. Ik kon natuurlijk niet slapen. Dus toen ben ik radio gaan luisteren. En er is niks mooiers dan zo'n voetbalwedstrijd op de radio te horen. En nou, ik had mijn oortje net ingedaan in bed en na een minuut werd het 1-0. En daarna was het alleen maar spektakel natuurlijk en spannend. Man, man, man, wat heb je veel gemist, zegt Wim. Nou, dat valt dus mee. Ik heb het aardig in de gaten gehouden. Via de Nederlandse radio, via televisie ook dingen gezien. En ik was in Vancouver, waar op straat gewoon heel veel WK was natuurlijk. De wedstrijd Zwitserland-Colombia werd daar gespeeld op het moment dat ik in die stad was. De hele stad was geel van de Colombianen en rood van de Zwitsers. Meer geel dan rood, daarom gingen de Colombianen waarschijnlijk ook door. Zo was het toch? Ik ben het alweer kwijt. Gingen de Colombianen door, de Zwitsers gingen door. Ik weet het al niet eens meer. Maar ik weet wel dat de finale uiteindelijk gewonnen is door Spanje gisteravond. Zij schakelde Argentinië uit.
2: De laatste ronde.
0: Mooie reacties ook op de Schorelse Duinen waar we vandaag pauzeerden tijdens onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel. Winnie App, daar gingen vroeger naar Schorel op vakantie en dan rollen van het duin. Nu komen we ook elk jaar in Schorel niet meer rollend van het duin, maar we genieten dan van onze kinderen en kleinkinderen die er vanaf rollen of rennen. En ik heb die petitie getekend hoor, om dat bezoekerscentrum open te houden. Tini vindt het ook maar wat dat moet sluiten en dat geld daar dan weer een rol bij speelt. Ook zij heeft diezelfde herinneringen aan als kind en later met eigen kinderen omhoog klimmen en je er weer af laten rollen. En, zegt Tini, in mijn tienerjaren naar Honky Tonk, wat naast de klimduin ligt, dat was voor het uitgaan heel leuk. Grappig, toch? Hannie Kuijer zegt, ik kom nog steeds graag in Schorel. Vorige week nog geweest, maar vroeger met onze ouders achter op de fiets. Broodjes en limonade mee. Zij bleven onderaan het klimduin. En ik dan naar boven met die kleine pootjes. En natuurlijk naar beneden. Lekker voorover in het zand.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Maar fietsen kan ook. Daarover gesproken even contact met Dirk. Dirk van de Kolk uit Markelo. Dirk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want jij stuurde ons even een soort tussenstandje in jouw eigen grote fietstoer. Hè? Je Tour de Neu de Vélo schrijf je erbij. Dat is Frans, hè?
3: Ja, maar het woord knopen heeft hij letterlijk vertaald.
0: Ja, want dat zijn fietsknooppuntenroute is het. Nou ja, Vélo is de fiets, de Tour is, ja. is de route en de Neu, dat zijn de knopen.
3: Ja,
0: maar het zijn natuurlijk ook knopen op zo'n kaart. En je hebt me wel eens eerder verteld, jullie willen eigenlijk alle fietsknooppunten in Nederland gaan bereiden.
3: Dat zullen we wel graag proberen, ja.
0: Ja, nu stuur je een foto en daar sta jij met je vrouw Janneke op. En daar zie ik het getal 9800. Betekent die 9800 wat ik denk dat die betekent?
3: Ik denk het, ja.
0: Vertel.
3: We hebben er 9875 puntjes gehad.
0: 9875 van die fietsknooppunten in Nederland. Man, ik wist niet eens dat er zoveel waren.
3: Het zijn er 10.233.
0: Maar dat betekent dat je aardig opschiet in je tocht om ze allemaal te bereiden.
3: Nog 358. We moeten naar Schorel, want er zijn twee nieuwe puntjes.
0: Oh, oké. Okay. Oh, Schorel staat nog op het lijstje. En verder, zijn dat de uithoeken dan nog waar je moet zijn?
3: Ja, heel veel wel. Alleen ze hebben bijvoorbeeld deze winter in Zuid-Limburg hebben ze 70 nieuwe bijgemaakt.
0: Ah, ja.
3: Ja, en daar waren we al geweest.
0: Ja, daar valt niet tegen op de fiets op die manier natuurlijk.
3: Ja, niet. Nee.
0: Maar ga je ze wel doen dan nog, die 70 nieuwe ook?
3: Gaan we wel proberen. De gezondheid laat het wat minder, dus we proberen het wel. Iedere keer een paar korte stukjes. We zijn nu 4 keer weg geweest. Naar Goes, Barendrecht, Sneek en Steenbergen.
0: Ja.
3: En iedere keer een dag of 3-4.
0: Ja. En is het leuk ook? Of doe je het alleen maar omdat het moet?
3: Nee. Het is onze uitdaging. En je zoekt niet uit waar je naartoe gaat.
0: Nee.
3: In die zin of het mooi is.
0: Nee.
3: Het verrast je gewoon hoe mooi Nederland is.
0: Ja.
3: Je komt bijna overal.
0: En waar is Nederland het mooist?
3: Ja. We hebben door Groningen gefietst een hele week.
0: Ja.
3: Mooi weer, beetje wind.
0: Ja.
3: Heerlijk rustig. Prachtig.
0: Ja. Zit je woensdag ook op de fiets?
3: Nee, dan moet ik gebakje eten bij mezelf. Dus.
0: Ja, hoezo ben je jarig, begreep ik.
3: Ja.
0: En dan word je, Wim 79. Ik vind het heel wat om dit te doen op je 78ste, hoor.
3: Ja, ik weet niet of de foto staat. Ik heb altijd een shirt aan, dat kreeg ik vorig jaar mijn verjaardag op weg naar knooppunt 78.
0: Oh ja, ja, precies. Ja. Nou, dat ga je bijna bereiken komende woensdag. En wanneer denken jullie klaar te zijn met die hele knooppuntenroute?
3: Nou, ergens ver in volgend jaar.
0: Oh, volgend jaar wordt dat.
3: Ja.
0: Ik wou zeggen, als het voor het eind van dit jaar lukt, kom dan even langs fietsen hier bij ons in Hilversum. Maar dat zit er niet in.
3: Nee. Ik heb al een keer bij jullie in de studio gezeten. Ja. Bij Sentiment.
0: Ja.
3: En dat, dus ik iedere keer jullie praten, stel ik me zo voor hoe je daar zit. Dus,
0: ja, precies. Ja.
3: Maar nog een paar van die cijfertjes. We zijn er geweest in op één na alle gemeentes waar knooppunten zijn. We moeten op één gemeente.
0: Ja. Oh, welk is dat?
3: Dat is Noord-Beveland.
0: Ja.
3: En de vier kleine eilanden hebben geen knooppunten. Dus, maar verder zijn we dus daardoor in alle gemeenten van Nederland.
0: Dus Texel ben je geweest, maar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hoef je niet naartoe?
3: Hoeft niet naartoe. Eén van de eilanden zijn we wel eens geweest, Ameland geloof ik.
0: Ja.
3: Maar gewoon met vakantie een keer geweest. Maar daar zijn geen knooppunten.
0: Nee, dus, wat ik wou zeggen, weet je waar het echt heel mooi fietsen is? Dat is op de Waddeneilanden, maar dat is voor jullie heeft dat dan weinig zin. Ja, dan moet je echt, moet je echt vrij voor nemen om daar een keer naartoe te gaan.
3: Ja, dat gaan we vast nog wel doen. Ja. En zoals in Gelderland en in Noord-Brabant heb je de meeste knooppunten, 1500 zoveel. En in Zeeland heb je er maar 460. Ja, zo verschil.
0: Heb je nu alle cijfers gehad, Wim?
3: De meeste knooppunten, nummer 11, 129 keer.
0: Heel goed. En noem ik nog de 22e, dat is namelijk komende woensdag 22 juli, dat is jouw verjaardag. Ik wens je alvast een heel mooie dag en van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel. En veel succes dan met de uitzending, want ik vind het heel leuk.
0: Dankjewel.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ik heb ook zoiets met wielrennen. Dat wil ik graag door alle gemeenten van Nederland. Dat wordt dan ook bijgehouden in een appje. En het gaat supergoed. Ik heb heel veel al te pakken. Alleen in Flevoland mis ik nog Urk. Dus daar moet ik echt nog speciaal heen op de fiets.

0: Festival was in Edinburgh. Vicky Leandros deed mee voor Luxemburg. En hoe het afliep, dat is bekend, hè? Ze was de beste. Zij won, ze kreeg de meeste punten. Staat ook in onze Everbeat op 1000 met dit Après toi, après moi. Zometeen, dat weet je, daar ben je gewend. Want jouw avond start niet zonder de avondstart met Simone Walraven. Zij is er straks na 6 hier op NPO Radio 5. Blijf lekker luisteren en graag tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Grote uitdagingen op de Reusten.
4: Het is van jeugdzorg. Ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
3: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 6:00, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
2: Goedenavond. Rijkswaterstaat zegt zo snel mogelijk te willen handhaven op het verbod op vrachtverkeer voor de Merwedebrug. Daarvoor moeten er wel eerst camera's worden geplaatst en daarna kunnen dan weginspecteurs worden ingezet. Tot nog toe lijkt het vrachtverkeer zich weinig aan te trekken van het verbod. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd om een regering te vormen. In zijn eerste speech zei Burnham dat hij met een 10-jaren-plan komt. Volgens correspondent Arjan van der Horst liggen hem de nodige uitdagingen te wachten.
3: De gezondheidszorg verkeert in diepe problemen met hele lange wachtlijsten. Er is hoge jeugdwerkeloosheid, om maar een paar grote problemen te noemen. De financiële beweegruimte voor elke regering de afgelopen jaren is heel beperkt geweest. En alleen een florerende economie zou die stagnatie kunnen doorbreken. En dat is wat Burnham moet gaan proberen op de rails te krijgen.
2: In Bologna in Noord-Italië zijn protesten uitgebroken nadat een man van 43 bij een arrestatiepoging daar om het leven kwam. Twee agenten en een omstander gingen op de rug van de man zitten die daarna meermaals om hulp riep. Vermoedelijk was hij psychotisch. Vanavond staat er opnieuw protest gepland. In Enter in Overijssel zijn archeologen begonnen met opgravingen van een bijzonder grafveld dat naar schatting 3000 jaar oud is. Volgens de archeoloog maakt vooral de omvang van het veld tot een heel bijzondere klus.
4: Dit hebben we nog niet eerder bij de hakken gehad. Dus we hebben wel in wat kleinere grafveldjes ooit eens opgegraven. Maar dit is een hele mooie omvang. En dat is toch vrij bijzonder, ook voor ons nog.
2: En de archeologen verwachten onder meer urnen aan te treffen en ook voorwerpen die aan de doden werden meegegeven. En één dag na de 1-0-overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team dan gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op af zullen komen. Voor die tijd staat nog een bezoekje bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer dan. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het 18 tot 25 graden.
0: De avondstart. Simone Walraven.

0: Van harte welkom. Dit is het prille begin van een week vol kersverse avondstarts. Tot een nok toe gevuld met de beste evergreens ooit gemaakt. Wij zijn er klaar voor en het gaat weer alle kanten op vanavond. We reizen van Birmingham tot Georgia en van IJsselstein tot het meer van Genève. Maar voor de avondspreuk gaan we eerst eventjes naar Duitsland.
1: Avondspreuk.
0: Want de enige echte Nina Hagen heeft ooit gezegd: kijk, je leert van al je slechte ervaringen. Dus eigenlijk zijn ze positief. Het maakt allemaal deel uit van het kosmische weten. Zo, het kosmische weten, geweldig. Wat is daar nou een mooi plaatje bij? Als je een idee hebt, dan kun je hem even appen via de NPO Luisteren. Kan alles zijn, hè? Vrije associatie. Gaan we tussendoor met de Commodores van het album In The Pocket. Lady, You Bring Me Up.

0: Loving Spoonful uit 1966, Daydream.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Candy Staten geniet nog steeds een groter groeiende schare fans wereldwijd dankzij deze knijter. Young Hearts Run Free. En een vrij jong hart. Zij weet er alles van. Ze is inmiddels 86 jaar en woont samen met haar vijfde echtgenoot. En de muziek heeft er al heel jong het podium opgeroepen. Ze was nog maar een tiener en toerde al het hele gospelcircuit af in de VS... met mensen als Mahalia Jackson. Maar ja, toen liep ze de eigenaar van die studio in Muscle Shoals tegen het lijf. En toen ging er toch echt een warm soulvuurtje branden in haar muzikale hart. Het is nooit meer uitgegaan. In 1974 nam ze in die studio haar vierde album op. Het heet simpelweg Candy. En daarvan hoor je nu Six Nights and a Day.

Midnight Runners. Ze komen uit Birmingham. En de zanger is inmiddels 72, Kevin Rowland. Hij heeft zich altijd heel sterk verbonden gevoeld met zijn Ierse roots. En in 2016 kwam hij met het album Let the Record Show. Dexys Do Irish and Country Soul. En daarop staan allemaal Ierse volksliedjes, zoals dit mooie instrumentaaltje, Women of Ireland. Meteen heimwee ook. En van Ierland gaan we door naar een heel ander koekje uit IJsselstein bij Utrecht. Melanie Ryan.

Rainy Night in Georgia van Tony Joe White. Ik heb het mee mogen maken, een regenachtige nacht in Georgia. En in de zomer dan is het daar echt subtropisch heet. En dan komen er dus allerlei dierengeluiden zo in het bos na de regen. Zoals dit hier. Heel mysterieus. Tony Joe White, zijn eerste bandje heette Tony and the Mojos. En zij brachten uiteindelijk maar één plaatje uit halverwege de jaren 60.

0: muzikale drieling.
1: Tijd voor de muzikale drieling. Drie platen achter elkaar die iets met elkaar overeen hebben. Ik heb er twee uitgezocht. Je komt er vanzelf achter wat het thema is door even te luisteren naar de eerste twee. En dan komt er vast een idee aan waar je voor de derde plaat in de serie. Ik hoor het graag via de NPO Luisterapp. En we beginnen met Stevie Nicks van haar eerste soloalbum Bella Donna. Daar staat een duet op met Don Henley.

0: I'm a Gambler van de band Lees. Irene appt dat ze er nog een krakerig singeltje van heeft. Wat leuk. Daarvoor Paper Lace, samen met Nottingham Forest FC en hun fans. But we've got the whole world in our hands. En als eerste dus Stevie Nicks, samen met Don Henley, met het nummer Leather and Lace. Het thema is duidelijk, het is het woord lace. Het betekent veter, maar ook kant, zeg maar. Wat komt er allemaal binnen? Ik zie hier de Big Bopper.
1: Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down. Wiggle in the walk and a giggle in the talk.
0: Chantilly Lace, ook bekend in de versie van Jerry Lee Lewis. En dan Elma Cook.

Applehead band. Roze schoenenveters. Grady, het is een hint voor jou. Rita Corita wordt genoemd, kant aan mijn broek. Roger Daltrey, satin en lace. En dan een band genaamd Avalanche zingt over je schoenveters vastmaken.

0: die gaat in het mandje. Doris, alias Tom Manders, die heeft het ook over veters.
1: Ik loop met veters, kilometers. Ik loop met veters, want ik weet niks beters. Ik heb van alles geprobeerd, maar mijn handen staan verkeerd. Oh, waarom heb ik vroeger niet de vak geleerd?
0: Wat ontzettend leuk. Heel veel dank voor het meedenken allemaal. We gaan door met Deep Purple en hun uit het leven gegrepen uitzicht. Op het meer van Genève, Smoke on the Water.

0: en zwijgen.
1: De avondspreuk.
0: Nina Hagen heeft gezegd, kijk, je leert van al je slechte ervaringen, dus eigenlijk zijn ze positief. Het maakt allemaal deel uit van het kosmische weten. Nou, Nina zelf wordt het meest omgevraagd in de app, want je hoort haar nooit op de radio. Dan doen we dat toch lekker? Hier is ze met haar grote doorbraaksingle, waarmee ze dat kosmische weten mooi beschrijft. Unbeschreiblich weiblich.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Grote uitdagingen op de Reusden.
2: Ze is van jeugdzorg, ze komt hier om te kijken of het wel veilig is.
1: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
3: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: De hete zomer. Crayon rolluiken.
13: Geluidsoverlast.
12: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben.
15: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is 7:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Het weer dan nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avondstart. Simone Walraven.

Love Affair. A day without love is a day not lived. Van harte welkom bij het tweede Peppy-avond start op deze maandag. Fijn dat je erbij bent. We nemen een frisse duik in het muzikale verleden. Maar er staat ook wat nieuws op je te wachten aan de horizon van Ilse de Lange. En laat je telefoontje maar vast op voor de notenkraker zometeen. En onze avondster deze hele week, dat is Ray Charles. Wat een feest. Ik heb twee plaatjes van hem uitgezocht. Ik heb keuzestress, dus laat maar eventjes weten via de NPO Luisterapp welke jij het liefste wil horen zometeen. Deze. Of liever. I got a woman way over town. That's good to me. Nou, het gaat dus om Nighttime is the Right Time of I've Got a Woman. Je kan het dus doorgeven via de app, maar ook via onze Instagram-pagina @deavondstart. En Santana, die wisten op hun album Moonflower uit 1977 wel raad met een liedje van de Zombies. En ik krijg hier altijd een soort Pink Panther-gevoel bij. Die film met Peter Sellers, die gaat er vanzelf van sluipen en van op je tenen lopen.

Veliero, oftewel het zeilschip. We nemen een duik in de vergetelheid en daar vinden wij Buffy St. Marie. Ze bracht in 1965 haar tweede album uit, genaamd Many a Mile. En daarop staat een heel mooi liefdesliedje dat ze zelf heeft geschreven. Het is ongelooflijk veel gecoverd door grote artiesten zoals Cher en Neil Diamond en Petula Clark, Elvis Presley. Alleen denk je bij dat liedje eigenlijk nooit aan Buffy zelf, omdat het origineel nooit op de radio gedraaid wordt. Nou, daar gaan wij nu verandering in brengen. Hier is ze met Until It's Time For You To Go.

0: Andrew Gold, How Can This Be Love? Openingsnummer van het album All This and Heaven Too.
1: De Avondster.
0: De hele week nemen wij een duik in het leven van Ray Charles. Hij werd vaak de genius genoemd door mensen, maar zelf hield hij het liever bij Brother Ray. Totaal geen kapsones, die man. Er is ontzettend veel over hem te vertellen, maar vanavond gaan we rustig warm lopen en iets draaien uit zijn jaren 50 oeuvre. Er is inmiddels gestemd. En met 57% wordt het zijn eerste hit uit 54. Die nam hij op in een radiostudio, jawel, in Atlanta, Georgia.

goed, hè? They're Selling heet dat nummer. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. En traditiegetrouw is hier vast een hint. Like no other. Ja, zometeen dan kun je bellen met de studio als je de titel weet van de omgetoverde Evergreen. Maar nu eerst

De Maisonettes. Ook weer uit Birmingham, net zoals Dexys Midnight Runners. Heartache Avenue, echt heel knap gedaan dit. Want je denkt, ik luister naar iets uit de jaren 60, maar nee. Het kwam

Carole King, Sweet Seasons van het album Music, opvolger van Tapestry. Nou, pak je telefoontje er meteen maar bij en typ vast ons telefoonnummer in, want de opgave is kort vanavond. 0800 3000 555 is het nummer van de studio en er ligt hier een sleutelhanger te wachten op je. Dus heel gezellig als je even belt, als je de titel weet van deze evergreen die is omgetoverd door onze huisband naar een ander genre. Veel plezier!

Heel leuk. Het gaat alleen dus om de titel. Hè. Het is een hele bekende evergreen, maar ja, het is gewoon onherkenbaar gemaakt eigenlijk. 0800 3000 555. Komt-ie nog een keer?

0: avond met de avondstart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Erik de Lange naast, trambestuurder.
0: Hey, trambestuurder, vertel het maar.
1: Het is Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey.
0: Hey, zit je op de tram nu?
1: Heb
0: je
1: zeker.
0: Oh, luistert iedereen mee?
1: Ik kan het je laten horen.
0: Ja?
1: Huppakee.
0: Goed. Hey, blijf even aan de lijn alsjeblieft. En ik wens je een mooie avond. Ik ga hem nu voor je draaien.
1: Dank je.

Fitzgerald en Louis Armstrong, Old Satchmo, met hun interpretatie van de klassieker Summertime. Uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin oorspronkelijk. Die kwam uit in 1935. En Ella en Louis die hebben eind jaren 50 een heel album gewijd aan deze opera. En Summertime, dat staat in het Guinness Book of World Records als het meest gecoverde liedje ooit. De teller staat op dit moment op ongeveer 25.000. Het is niet te bevatten gewoon. We gaan door met Johnny Bristol. Hang on in there, baby. Mm-hmm. Yeah.

McGuinness Splint, Malt & Barley Blues. Daarvoor de Trukkende Keks met Hart en Ziel. Dat brengt ons aan het einde van deze maandagavondstart. Fijn dat je erbij was. Dank voor alle berichtjes in de app. En ik wens je veel plezier zometeen met Gerja Wolf in de avond van 5. Graag tot morgen. We gaan eruit met de reprise van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Mooie avond.

0: Samen Max.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: Rolluiken. Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Het is 8 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met een vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet de Chinese webwinkel te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Karen, die app naar de NPO luistert, ze zegt... Hey Gerja, wat heerlijk, die schooltijdmuziek. Nou, inderdaad. 1974 was het. Ik was toen 8 jaar, dus ik zat nog op de lagere school. Ik luisterde hier niet echt naar. Naar de Walrus of Love, want dat is de bijnaam van Barry White. Die prachtige stem.

0: Zo is dat. Jij hoort bij de roedel van de avond van 5. Fijn dat je luistert en neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn Tijn en ik bij je. Ja, want ja, de eerste mensen appen al, ik mis Arjan. Nou, dat kan natuurlijk, want die zit hier altijd op maandag en op donderdag. Arjan is met, ja, vroeg pensioen gegaan. Die geniet van zijn vrije tijd. En Tijn, hartstikke fijn dat jij er bent.
1: Ja, leuk om te zijn. Dank je wel.
0: Tijn met een zachte G.
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja, een hele gezellige Tijn, kan ik je beloven. En mensen kennen jou misschien al van Open Huis.
1: Als je ooit gebeld hebt naar Open Huis, dan kun je mij wel eens aan de lijn hebben.
0: Ja, nou ja, ik trek je af en toe even in het programma. Mensen vinden het leuk om jou ook een beetje te leren kennen. En jij bent ook een radiogekkie, hè? Echt veel programma's.
1: Ik doe wel veel, ja.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik woon hier.
0: Precies, dus het is niet zo dat hij het er eventjes bij doet. Nee, Tijn die ademt ook radio en is er helemaal gek op. Dus ik weet zeker dat jullie als luisteraar hem ook in je hart gaan sluiten de komende maanden. Dus fijn dat je er bent in elk geval. We gaan er een fijne 3 uur van maken. Zullen we dat gewoon afspreken?
1: Dat is wel mijn plan, ja.
0: Nou, mooi zo. Het ruikt hier heerlijk naar pizza in de studio, dus dat gaat wel helemaal goed komen.
1: Ja, sorry nog.
0: Nee hoor, helemaal niet. Het ruikt hartstikke lekker. En Marja en Akki die zeggen, heeft Bob een jetlag? Want Bob is natuurlijk terug uit Amerika. Die was mee met de WK, dus die is weer terug. Maar hij is gewoon op doorreis. Hij is hier heel even geland, schoon onderbroek opgehaald. En nu zit hij alweer in het vliegtuig. Want hij blijft gewoon, hij heeft de smaak te pakken, kan ik je vertellen. Hij gaat internationaal deze zomer. En je krijgt deze uitzending weer net als anders. 3 hints. De eerste die staat al voor je klaar. En aan de muziek? Nou, daar gaat het zeker niet liggen. Hoor maar. Arjan de Ruiter heeft weer een mooie lijst samengesteld voor vanavond. Zometeen Sting en Fields of Gold naar het nummer van Lick Row. Die omschreven wordt als typisch Nick. Het is recht toe, recht aan, ongecompliceerde rock'n'roll. Vol vaart, inderdaad, en swing, inderdaad. Met een tekst die doordrenkt is van scherpe, sarcastische humor. Nou, daar ga ik eens even naar luisteren. Kijken of dat klopt.

0: zei het al, de muziek is weer heerlijk vanavond. Sting en Fields of Gold. En ook in die prachtige cover van Yves Cassidy. Maar vanavond hadden we het origineel. Een vrachtwagen vooruit trekken. Zware stenen optillen. Gewichten verslepen waar de meesten van ons niet eens beweging in krijgen. Patricia Smit draait haar hand niet voor om. Ze is gisteren voor de 6e keer uitgeroepen tot sterkste vrouw van Nederland. En stilzitten, dat doet Patricia niet aan, want ze is op dit moment alweer in de gym om te trainen voor de volgende wedstrijd. Goedenavond, Patricia.
1: Goedenavond.
0: Hi. Heb ik zomaar de sterkste vrouw van Nederland aan de telefoon, joh. Wow.
1: Ja, ja. Ja, gezellig.
0: Hoe ben je vandaag opgestaan?
1: Wel iets stijver dan dat ik normaal zou opstaan.
0: Ja.
1: En ik had iets minder zin om aan het werk te gaan, omdat je natuurlijk veel te laat naar bed toe gaat.
0: Ja.
1: Maar ja, voor de rest is het gewoon normale maandag. Er moet weer geld verdiend worden en er moet getraind worden.
0: Oké, en ook nog een beetje spierpijn van gisteren of niet?
1: Nee, valt best wel mee.
0: Oh, oké, maar dat is natuurlijk omdat je super getraind bent en het elke dag in die sportschool staat.
1: Ja, toen ik voor het eerst sterkste vrouw van Nederland werd in 2018, toen heb ik volgens mij een week mijn lijf niet meer kunnen gebruiken. En leek het alsof ik overreden was door 3 vrachtwagens.
0: Oh, ja.
1: Maar inmiddels ben je echt wel een paar jaar goed verder en je bent echt goed geconditioneerd geraakt.
0: Dus. Ja.
1: Zo'n wedstrijd als gisteren was meer een zware zaterdag training dan dat ik met heel veel pijntjes uitkom.
0: Want wendt het nou ooit, zo'n titel winnen? Je hebt dat de 6e keer, ben je nou de sterkste vrouw van Nederland. Is het nou nog net zo bijzonder als die eerste keer?
1: De eerste keer is natuurlijk wel het meest super bijzonder.
0: Ja.
1: Ook omdat, ja, ik wist pas 6 weken van tevoren dat die wedstrijd bestond, ingeschreven. En 6 weken later word je dan voor de eerste sterkste vrouw van Nederland.
0: Ja, wow.
1: Dus dat is wel echt de meest bijzondere. Maar je wordt er steeds meer op gebrand om de titel bij je te houden. Dus ja.
0: En wordt de concurrentie ook steeds sterker?
1: Ja, de concurrentie neemt wel weer iets aan.
0: Ja.
1: Maar ja, als ik dan toch in alle eerlijkheid mag zeggen hoe ik erover denk, voel ik nog geen concurrentie achter mij aan, zeg maar.
0: Wat goed, man. Echt goed, hoor. En voor iedereen die zich er heel weinig bij voor kan stellen, wat moet je nou precies allemaal doen in zo'n wedstrijd? Wat moet je tillen en duwen en trekken?
1: Ja, het is. We hebben echt 1001 verschillende objecten die we kunnen gebruiken in de wedstrijd.
0: Ja.
1: Dus het is, elke keer kan het wel weer anders zijn. Maar vaak is er wel altijd een pull element. Dus bijvoorbeeld een deadlift.
0: Oh ja,
1: Vaak is er een push element. En die hadden we nu ook in de finale. Dat was bijvoorbeeld een boomstam die je boven het hoofd uitdrukt.
0: Zo.
1: Ja. Een grip onderdeel zie je vaak terug. En ja, de klassiekers, de athlete stone, zie je ook heel vaak weer terug in de wedstrijden.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje wat je kan verwachten.
0: Ja,
1: er zijn nog 5 of 6 onderdelen. Je bent er echt wel een goede 4-5 uur mee bezig.
0: Tjonge.
1: En ja, degene die de meeste punten pakt en die de zwaarste gewichten heen en weer kan brengen, boven het hoofd kan tillen, die is aan het eind van de dag de winnaar.
0: Ja. Krijg jij nou altijd van iedereen ook de vraag van, joh, kun je me even helpen tillen? Bij de gekste, de kleinste dingen?
1: Ja, in het begin maken mensen daar wel grapjes over, maar uiteindelijk zien mensen ook dat, nee ja, je bent echt heel serieus met dit bezig, dus.
0: Ja.
1: Nee, je bent niet de allround verhuizen binnen de vriendengroep.
0: Nee,

0: ding?
1: Ja, in het begin maken mensen daar wel grapjes over, maar uiteindelijk zien mensen ook dat... Nee, ja, je bent echt heel serieus met dit bezig, dus... Ja. Nee, je bent niet de allround verhuizer binnen de vriendengroep.
0: Nee, nee, gelukkig maar. Nee. Want hoe train je hiervoor? Want je wist het nu langer dan 6 weken van tevoren, maar hoe ziet jouw dagtraining eruit dan? Hoe laat sta je op en drink je ook van die rauwe eieren die je ook wel in Rambo zag en zo, dat soort dingen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel cool om te doen, maar nee, dat doe ik niet. Ik gebruik wel gewoon eiwitshakes, want ja, je moet wel aan je eiwitten komen. En het mooiste is als die allemaal uit voeding komen. Maar het is ook gewoon heel makkelijk en heel snel om rijstpoeder met water te mengen, daar eiwitpoeder bij te gooien. En ik zit hoog in koolhydraten, hoog in eiwitten. Mm-hmm. En het is schoon.
0: Ja.
1: Ja, ik train 4 dagen in de week. Dat zijn de maandag, woensdag, donderdag en de zaterdag.
0: Ja.
1: En elke dag staat er natuurlijk wel iets anders op het programma. De woensdag is bijvoorbeeld altijd staat in het teken van de deadlift. En de zaterdag staat altijd in het teken van de events die je ook op wedstrijden kan verwachten.
0: Ja.
1: En die train ik ook altijd in een strongman gym. In een random gym als basic fit kom ik niet meer uit, zeg maar.
0: Oké, want die hebben niet de apparatuur die jij nodig hebt om te kunnen trainen wat jij moet trainen.
1: Nee. Okay. Nee, daar kan ik wel gewoon... Als het moet, zou je daar kunnen deadliften. Maar ik deadlift ook met een deadliftstang. En die heb je dus bijvoorbeeld ook niet bij zo'n grote sportschoolketen.
0: Nee, precies. Nee.
1: Dus ik train toch wel... Ik heb 1 particuliere sportschool waar ik train. En voor de rest zijn het echt strongman gyms in Portehoef en in Eendijk en in Friesland.
0: Oké, dus je hebt echt zo in de hele omgeving gyms waar jij terecht kan. Wat ben je nu ook alweer aan het trainen voor de volgende wedstrijd?
1: Ja, ik ben inmiddels wel klaar. Ik zit in de auto nu.
0: Ja.
1: Maar er is vandaag al wel weer getraind. 3 en 4 oktober staat het Europees kampioenschap voor de deur. Daar ben ik afgelopen jaar 3e geworden.
0: Zo.
1: Dus daar wil ik eigenlijk toch wel op een twee hoger plekje het podium gaan bestijgen.
0: Ja, gewoon winnen. Hey, en weet je dan wat je daarvoor, weet je wie je concurrenten zijn? Weet je dat nummer 1 en 2 doen dit jaar ook weer mee? Dus je weet wie je moet verslaan?
1: Nee, de nummer 2 van vorig jaar, die is nu in verwachting van haar tweede kindje, dus die doet niet mee.
0: Nee.
1: De nummer 1 is nog wel een beetje in twijfel. Dat is een atleet die in de open kan competen, maar ook in een gewichtsklasse lager. En dan zijn dat vrouwelijke atleten tot 82 kilo.
0: Oké.
1: Dus het is een beetje afhankelijk van waar zij in zit. Of dat ze dus kiest voor de opens of de min 82.
0: Ja. En welk onderdeel denk jij nog van... Oh, als dat er nou maar niet bij zit. Dat heb ik echt de meeste moeite mee.
1: Ja, we hebben dit jaar bij het Europees kampioenschap een frontcarry. En dat is een shield.
0: Ja.
1: En dat draag je dus... Ja, je laat het zeg maar hangen in beide armen.
0: Ja.
1: En vanaf daar moet je dus voor maximale distance gaan lopen met het shield. Het weegt 130 kilo. En neem dan maar mee voor zo ver mogelijk.
0: Ja, jongen.
1: En ik had echt stiekem wel een beetje de verwachting dat ik dit jaar terug kon verwachten. Ik hoopte van niet, maar helaas zit het er wel in.
0: Ja, dan weet je waar je aan moet trainen. Dank je wel voor je toelichting, Patricia. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Waar kunnen we jou een keer zien?
1: Ja, iedereen kan mij volgen op mijn Instagram-account. Miss_Silverback.
0: Ja.
1: Daar deel ik heel veel. En ik train veel van mijn strongman trainingen in een gym in Portehoef. Dat heet RPB. Mensen kunnen dat gewoon googlen.
0: Okay.
1: En daar kunnen ze ook een dagpas aanvragen. En daar heb je dus kans dat je mij voorlopig op de maandagen en de zaterdagen ziet.
0: Nou, wat leuk.
1: En treft. En dan kunnen we misschien samen wat trainen.
0: Nou, ik zou het best wel willen. Ja.
1: Deken voor vrouwen.
0: Ja.
1: Schroom niet. Je hoeft niet de grootste, niet de allersterkste te zijn.
0: Okay.
1: En we hebben gisteren ook een min 64 atleten gehad, Rachel.
0: Ja.
1: En die heeft dus alleen de deadlift meegedaan.
0: Oh ja.
1: Een Nederlands record op de deadlift gezet van 180 kilo.
0: Zo.
1: Ja, je hoeft niet de allergrootste en niet de allerzwaarste te zijn om toch mee te kunnen doen. Dus ja, meld je allemaal aan en kom.
0: Ja, gaan we doen, Patricia. Dank je wel. En ik wens je heel veel succes met je voorbereiding voor de EK. Tot horens.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Ja, en van de ene powervrouw gaan we naar een andere powervrouw, maar dan een vocale.

0: Nou ja, herkenbaar hoor, voor heel veel mensen zo vlak voor een vakantie. Overal in huis liggen lijstjes met wat nog gedaan moet worden, gekocht moet worden, gewassen moet worden, ingepakt moet worden. Zoveel te doen en dan een diepe zucht als je eindelijk in die auto zit.
1: Waar is Bob?
0: Ja, ik zei het al aan het begin van de uitzending. Bob heeft even een korte tussenstop gemaakt in Amsterdam. Even schoon ondergoed gepakt en is vervolgens lekker doorgegaan op reis. En om aan jou om te raden waar die vanavond staat. Het is dus niet meer in Amerika, Canada of Mexico. Misschien dat hij daar nog wel een keer terugkomt van het zomer, wie weet. Maar vanavond staat hij op een hele, hele, hele andere plek. Je krijgt 3 hints en dit is de eerste.
2: Oh, wat een eindeloze vlakte. Wat kan ik een eind kijken? Ik zit in een wagentje en we zijn op zoek naar al die prachtige dieren die deze regio rijk is.
0: Oké, ja, maar ja, waar zou dat kunnen zijn? Enig idee, Tijn, of niet?
3: Ik zit
0: in de Beekse Bergen.
3: Ja.
0: Zou kunnen.
3: Ja, nee, ik zit in de Afrika-hoek te denken. Okay, maar ja. Misschien dat ik daar helemaal op mis ben.
0: Ja, misschien, ja, wie zal het zeggen. Ja. Als jij een idee hebt, dan mag je die appen naar de NPO Luister-app. Dan heb je tot 22:30 de tijd voor. Want dan gaan we een winnaar uit die rode hoge hoed trekken. En misschien ben jij dat wel. Als je meespeelt, maak je kans op die waterfles van de avond van 5. Hij is gitzwart met een mooie logo erop. Dus die ligt hier voor jou klaar als jij weet waar Bob is vanavond. En heb je nou nog geen flauw idee? Geen paniek, want straks komt de tweede hint.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Het was het lijflied van zelfbewuste jonge meiden in de jaren 80. Laat ik er nou zelf eentje geweest zijn in de jaren 80. Dus wat Cyndi Lauper onder fun verstaat, ja, dat weet je wat dat was? Worstelen. Ja, dat zou ik toch iets heel anders bij bedenken. Maar goed, stel je voor, het regent pijpen stelen op een legerbasis in Amerika. En Jim Croce staat in zijn groene regenjas te wachten bij de enige openbare telefooncel. Voor hem staat een lange rij militairen. En die staan allemaal te wachten op hun luttele 3 minuutjes spreektijd met het thuisfront. Aan de telefoon hoort hij de ene na de andere Dear John brief voorbij komen. Verhalen van jongens die bellen met hun vriendin en te horen krijgen dat die vriendin ze heeft verlaten. En wie helpt ze dan door die moeilijke verbinding heen? De telefoniste, oftewel de operator. En zijn vrouw Ingrid die vertelde later hoe Jim die wanhopige verhalen, plus de herinneringen aan die gebroken harten, uit de kroeg waar hij ooit optrad. Daar hoorde hij ze en hij verwerkte ze tot 1 prachtig liedje. Over een man die zijn ex wil bellen om te zeggen dat het hem helemaal niks meer doet hoor. Maar hij breekt als hij het nummer moet oplezen. Wel wrang dat Jim Croce niet lang van zijn eigen succes heeft mogen genieten. In september 73, op het toppunt van zijn doorbraak en een jaar nadat dit nummer uitkwam, kwam hij helaas om op 30-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk. Maar hier is hij met Operator Jim Croce.

Sylvia van Focus. En wat een geweldig nummer en heerlijk om die weer eens te horen. We gaan richting het nieuws van 9 uur. En dat doen we met John Travolta en Olivia Newton-John. En die gaat op mijn duettenlijstje. En Sylvia, ja, die kan natuurlijk zo op het namenlijstje. Ha!

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regel gaat volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. En dan nog het weer. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Ook weer zo'n ultieme zomerse plaat van Sheikh Abdullah bin Ahmad. Oftewel, ja, hoe zou je het zeggen? Sheikh, Shake, Shake. Het is in ieder geval een Maleisische zanger, dat kan ik je vertellen. En hij droomde ervan om door te breken in Europa. En dit Tu sais je t'aime, dat was zijn allereerste hit. En meteen een enorme knaller. Dus zijn droom is uitgekomen. Ha! Tijn, mensen die heten jou welkom. Hoe lief is dat?
1: Ja, heel lief.
0: Ja, hè?
1: Echt veel.
0: Ja, ja, van gezellig dat jij er bent en het gaat helemaal goed komen. En ja, welkom in die roedel van de avond van vijf. Dus nou, dus de maanden die voor ons liggen, daar gaan we gewoon leuke maanden van maken. Dus nou, mooi. Hey, en hoe zit het met de bestemming van Bob, hè?
1: Ja, ik heb stiekem al mensen met goede antwoorden gezien.
0: Echt waar?
1: Mag ik dat al zeggen? Ja.
0: Wow, na die ene hint.
1: Ja, ja.
0: Die best wel weer vrij vaag was. Mm-hmm. En op heel veel plekken in de wereld van toepassing kan zijn.
1: Ja.
0: Oké, okay, misschien was dat jouw extra hintje wat je erbij
1: had. Dat het, maar ja, ik wist het ook niet. Dus ik, nee, ja, dus ja, dat was voor mij ook een gok. Dus ja, daar moet je niet van uitgaan.
0: Dus die rode hoge hoed, die vult zich gestaag met goede antwoorden. Nou, als jij nou zit te luisteren en je denkt van ja, maar hallo, ik heb nog echt geen flauw idee waar die staat. Geen paniek, want zometeen komt de tweede hint van Bob. En de douche gaat aan, spelen we Shower Power. En als je daarmee meespeelt, dan maak je kans op dat mooie strandlaken van de avond van vijf. En dit uur nog veel meer fijne muziek, bijvoorbeeld uit Duitsland. Want we zijn op reis, Bob is op reis, het is vakantie. We stappen met z'n allen in de auto. En vanavond staat Duitsland centraal. Dus heb jij nou een plaat uit Duitsland die je heel graag zou willen horen? En heb je er ook een leuke anekdote bij? Dan mag je dat even appen naar de NPO Luister-app. Of je mag even bellen 0800 3000 555. Op welke Duitse plaat kan ik jou trakteren zometeen? En dan vooral, ja, waarom? Welk verhaal heb je erbij? Ik hoor heel graag van je. En misschien spreek ik je zo aan de telefoon.

0: George Harrison, die heeft een B-kantje nodig voor zijn single This Is Love. En hij vraagt aan Jeff Lynne van ELO om het nummer te produceren. En dan gaan ze het opnemen in de studio van Bob Dylan. Roy Orbison is toevallig ook in de buurt. En Tom Petty die komt nog even langs omdat George Harrison zijn gitaar bij hem had laten staan. Kun je het allemaal nog volgen? En zo zijn de Traveling Wilburys als een speling van het lot geboren. En dit Handle With Care is hun allereerste en eigenlijk ook wel meest succesvolle single.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Yes, de avond van 5 douche staat weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. En ik wil van jou weten wat de titel en de uitvoering is van dit fragmentje.
2: Oh love, the waterfall with you.
0: Ja, hij is niet makkelijk vanavond. Soms is het echt een weggevertje. Maar vanavond is hij niet makkelijk. Laat hem je nog even één keer horen.
2: Oh love, the waterfall with you.
0: Weet jij van wie dit is? Wie zingt dit normaal gesproken? En hoe heet het nummer? Dan mag je dat bellen. 0800 30555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan maak je kans op dat strandlaken van de avond van 5.

0: Gewoon twee Amerikaanse kerels, hè, die England Dan en John Ford Coley. Ja, waarom heet hij dan England Dan? Nou, zijn broer Jim gaf hem die bijnaam omdat Dan een grote fan was van de Beatles. En af en toe kon hij zo'n prachtig Engels accent opzetten. You know, very posh English accent. En vandaar dat hij de bijnaam kreeg, England Dan.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaats.
0: Hij was best wel moeilijk vanavond, dus ik hoop, Jelle, dat je het goed hebt. Goedenavond, Jelle.
2: Goedenavond, Jelle.
0: Hoi. Vond jij hem heel makkelijk, of niet?
2: Ik vond het heel makkelijk, in die zin dat ik meteen de tekst herkende, maar ik kon het niet meer helemaal de titel duiden. En als je de tekst herkent, kun je ook gelijk googlen en dan ben je zo heel klaar.
0: Dat is handig, hè? Want als je nou alleen de melodie herkent en de woorden niet weet, ja, wat doe je dan? Dat is een stuk moeilijker.
2: Ja, dan hang je.
0: Dan hang je inderdaad, ja. Maar vertel eens, wie dacht jij te horen?
2: Ik dacht Van Morrison te horen met de Brown Eyed Girl.
0: Ja hoor, heel goed. Yes. Het strandlaken van de avond van 5 komt jouw kant op, Jelle.
2: Nou, dat is helemaal gaaf.
0: Ja, wat was je aan het doen vandaag op deze maandagavond?
2: Ik ben, misschien dat je het uit andere uitzendingen al herinnert, ik ben een einddirecteur van de nieuwswebsite van Mijn Sluis.
0: Ja.
2: En ik was dus weer druk bezig met allerlei kopieën aan het verzamelen, eindredactiewerk en zo. Ik dacht even weer luisteren naar Ger, en toen kwam dit voorbij. Dus,
0: nou, wat gezellig. Ja. Gezellig dat je. En is dat dan niet afleidend dat je als je nieuws zit te verzamelen ook radio zit te luisteren?
2: Nee, ik ben gewend om twee dingen tegelijk doen, luisteren en ondertussen tekst te verwerken. Want
0: ik heb al begrepen dat mannen dat niet kunnen, multitasken, maar jij dus wel.
2: Laten we dan zeggen dat ik het net doe alsof ik het kan.
0: Nou ja, en je doet het dus goed, hè, want je luistert goed, je hoorde het goede fragment en je hebt het goede antwoord gegeven. Dus chapeau, Jelle. En blijf even hangen, ik geef je even terug aan Tijn en dan zorgen wij dat het strandlaken jouw kant op komt.
2: Dankjewel, een fijne avond.
0: Hey, en wat is het leukste nieuwtje wat je vandaag hebt gelezen over Maassluis en omgeving?
2: Nou, eigenlijk dat het doodstil is, want iedereen is op vakantie.
0: Komkommertijd heet dat, geloof ik, hè?
2: Ja, precies. Ja, zo noemen we het ook wel.
0: Nou,
2: ja.
0: Hey, dan wens ik je er heel veel sterkte mee en lekker blijven luisteren, hè?
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, fijne avond,
2: Jelle.
0: Dankjewel,
2: fijne avond.
0: Doei.
2: Dag, Jelle.

0: op 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
0: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
0: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
0: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: De soundtrack van Toy Story 5, wil ik dan zeggen. Gezongen door Taylor Swift. Ah, ze maakt heel wat in me los, merk ik. Hey, een Swiftie, dat is dan een fan, een diehard fan van Taylor Swift.
1: Ja.
0: Dan zit ik te denken, wat ben je dan als je van de Eagles houdt? Ben je dan een Eaglie of een Eric Clapton? Ben je dan een Claptonie?
1: Ik denk gewoon een Eagle en een Kleptomaan.
0: Ja, een Tiny ben je dan.
1: Ja,
0: en Wolfie. Ja. Nou ja, Wolfie, ja. Ik heb dan ooit die film Amadeus gezien over Mozart. En de vrouw van Mozart, die noemde haar man, Wolfgang Amadeus, noemde ze Wolfie. Dus dat zou dan wel kunnen. Ja. Nou, die Wolfie, die hou ik er dan al in, oké?
1: Moet je even uitknippen als jingle.
0: Ja, Wolfie. Dat is ook een leuke, ja. Oh, goeie. Hey, en laat mij nog even weten, hè, voor welk Duits liedje kan ik zo meteen voor jou draaien? Want dat is ons vakantieland vanavond. En dan natuurlijk vooral waarom. Dus app het even naar de NPO Luister-app.
2: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Want hij staat hier klaar met zijn tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En als jij daarop zit te wachten, nou, dan heb je geluk. Want dit is hem.
3: Misschien als ik spring, dan kan ik wat verder kijken. Nee, dat kunnen de locals hier toch wel wat beter. Heel veel beter. De omgeving is prachtig met die uitgestrekte savanne. Maar ja, ik wil nou ook wel eens de dieren zien.
0: Ah, ja. Ja, ik kan jou openzetten, je microfoon, Tijn. Maar dan ben ik bang dat er weer een extra hintje uitkomt.
1: Nee, blijf bij dezelfde hint.
0: Dezelfde. Ja. Oké, prima. Nou, jij bent standvastig. Dat is altijd mooi om te zien. Als jij denkt te weten waar Bob staat, dan mag je dat mij laten weten via de NPO Luister-app. Je hebt nog een uurtje de tijd. Rond 11:30 valt er een winnaar uit die rode hoge hoed. Die zich gestaag vult met goede antwoorden. Dus dat mag je me appen. Je mag me ook appen als je een leuk Duits nummer weet. En dan vooral natuurlijk waarom je dat graag wil horen. Dus ja, die NPO Luister-app die staat gewoon hartstikke wagenwijd voor je open. Net als anders, dus maak er gebruik van.

0: Vangelis, hij schreef de muziek van het nummer. Je hoort hem ook op de fluit, een beetje vaag in de achtergrond. Het is trouwens ook weer gebaseerd op klassieke muziek, hè, dit nummer. Net zoals heel veel popliedjes. In dit geval gaat het om die bekende en die hele geliefde Canon in D van Pachelbel. Ik weet zeker, ik heb hem nu even niet bij de hand. Maar als je hem hoort, dan denk je, ah ja, daar. En die, ja, dat was de inspiratie voor dit nummer. Aphrodite's Child in Rain and Tears. En daarvoor hoorde je Zonneschijn op je radio met Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.
1: En jetzt muziek aus Deutschland.
0: Jawohl, het is zover. Muziek uit Duitsland, het vakantieland van vanavond. En ik heb Stefan aan de telefoon. Goedenavond, Stefan.
2: Goedendag, vrouw Leijnen.
0: Ja, goedendag, Stefan. Wie geht es? Wie geht Ihnen?
2: Ja, goed, goed.
0: Ja?
2: Ik ben me helemaal, want je hebt dit oproepen. Ik ben me helemaal terug in de vakantievibe naar mijn jeugd.
0: Oh, dus vertel, welk jaar zitten we in?
2: Ja, eind jaren 80. Ik was een jaartje of 18. En dan ga je voor het eerst met mijn vrienden, met drie vrienden, naar een huisje van Wittebergen. Dat was een soort centerparks achter iets. Ja, dan zit je in een huisje en dan ga je overdag zwemmen. En dan komen de meisjes uit het dorp. In dit geval Weert. Die komen ook zwemmen. En dan, dan klikt het en dan ga je praten. En dan ga je. Dan wordt er gezoend in het zwembad.
0: Er moet gezoend in het zwembad.
2: Ja, dat moet gebeuren, hè. Dat is heel spannend.
0: Oh, de hormonen gierden alle kanten op natuurlijk.
2: En daarna blijf je schrijven. En dan komt een verkering. Zij heette Claudia. En dan zei ik nog steeds Claudia, hoop ik worden. Claudia Wulps uit Weert. En het is echt al 30 jaar geleden. Maar ik kende haar nog. En we zijn ook uit geweest. En daarna zijn we toch nog een relatie proberen te onderhouden.
0: Maar
2: ik woon in Schagen. Zij woont in Weert. Dus 3 uur met de trein heen.
0: Dat is
2: en 3 uur met de trein terug.
0: Ja.
2: En dat is met vakantieliefdes. Als je dan thuis komt, dan is het toch anders. Het is hetzelfde, Gea, als jij in Duitsland aan de Moezel een doos wijn proeft. Daar is het heel lekker. En kom je thuis met die doos wijn, denk je van...
0: Het smaakt anders, hè? Het smaakt toch anders, ja. Het hoort gewoon bij die herinneringen, bij die plek daar en bij de tijd van toen. Noem nog even 1 keer haar naam, Claudia.
2: Claudia Wilms was haar meisjesnaam.
0: Claudia, als je zit te luisteren toevallig... We kunnen jullie zo weer met elkaar in contact brengen als je dat leuk zou vinden. Dus.
2: Ze kwam uit Weert. Dus,
0: Nou, Claudia, ik ben benieuwd. Als je luistert, laat het maar even weten via de NPO Luister-app. Hey, en welke plaat hoorde daarbij, Stefan?
2: Nou, ik zat te denken aan een mooie Duitse plaat. En ik kwam uit bij eentje die niet zo heel bekend is. An mein Kanter Reit met Ausgehen. En dat komt precies. Dat nummer geeft je het gevoel van. Als je dan met iemand leert kennen.
0: Ja.
2: Dat je met iemand uit wil gaan. Dat je toch die stap moet nemen van. Zullen we dan uitgaan?
0: En dan is het natuurlijk ook de kans dat ze zegt van nee, dat doe ik helemaal niet.
2: Ja, en daten is hartstikke leuk, maar daten is ook doodeng.
0: Ja, nou, zeker weten. Oh. Maar je hebt het gedaan en ze zei ja. En jullie hebben dus een tijdje verkering gehad. Maar door de afstand is het helaas toch niet niks geworden uiteindelijk. Maar ja, wie weet.
2: Helaas.
0: Misschien zitten ze te luisteren. En als dat zo is, dan gaan we jullie met elkaar in contact brengen. Oké?
2: Okay? En bedankt voor het liedje.
0: Nou ja, jij bedankt voor het liedje en voor je verhaal erbij, hè. Goeie fijne avond nog.
2: Fijne avond.
0: Dag Stefan.
3: Ik was

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Amy Winehouse. Lid van die club waar niemand lid van wil zijn, de 27 Club. En wat een stem had die vrouw. Jammer dat haar leven zo gelopen is, zo tragisch geëindigd is. Maar wat heeft ze een prachtige muziek nagelaten. We gaan richting het nieuws van 10 uur. Zometeen nog een heel uur avond van 5. Tijn en ik, wij zijn bij je tot 11 uur vanavond. En we hebben 2 voor de prijs van 1. Ga ik je van alles over vertellen. Die is echt niet te versmaden vanavond. Dus ga maar eens op zoek naar je platenkoffer. Haal die van zolder. Want daar mag je zo lekker in gaan struinen. En we krijgen natuurlijk nog de derde hint van Waar is Bob? En we laten ons eerst even bijpraten zo door het nieuws van 10 uur. En tot die tijd hoor je de Allman Brother Band. En Jessica, die gaat ook weer op het namenlijstje.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: NPO Radio 5 met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 10:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer nog tot besluit, het is zonnig, maar met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Oh, wat heb ik hier veel naar geluisterd op mijn zolderkamertje. Ik had het album van Chris Rea. En deze kwam daar ook voor. En oh, geweldig. Heerlijk. Chris. Je luistert naar de avond van 5. En blijf dat nog lekker doen, hè? Want Tijn en ik, we zijn gewoon nog een heel uur bij je met fijne muziek. En hoe gaat die Tijn zo'n eerste avond van 5? Kom je een beetje door?
1: Nee, ja, het vliegt voorbij voor mijn gevoel.
0: De meeste programma's zijn natuurlijk 2 uur, dit duurt 3 uur.
1: Nou ja, we zitten nu op 2 uur en ik heb nog wel zin in een uurtje op zich. Dus ja.
0: Je bent al wakker.
1: Ja, daarom.
0: En de pizza's op, heeft een beetje gesmaakt?
1: Het was super. Ja.
0: Okay, mooi.
1: Het was wel koud op een gegeven moment. Ah, dat is wel die 2 uur.
0: Ja, je eet niet zo snel, heb ik gezien. Nee, maar het gaat gewoon hartstikke goed. Dus jij bent technisch ontzettend onderlegd. Ja. Jij bent zeg maar van de generatie dat ik denk, mag het nog een keer uitgelegd worden? En jij denkt dan meteen, ja, nee, we gaan even
1: alles snel toetsen uit mijn hoofd.
0: Alles snel, ja, geweldig. Nee, maar hartstikke fijn. Nou, we hebben nog een mooi uur voor de boeg. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar die staat vanavond. Ja, en er zijn toch weer mensen die begonnen met een goede hint of met een goed antwoord. En die gaan dan weer twijfelen. En dan gaan ze een fout antwoord eroverheen sturen. Moet je gewoon niet doen.
1: Nee.
0: Want vaak is je eerste ingeving de beste, dus blijf daar lekker bij. En 2 voor de prijs van 1 ga ik je zo meteen wat meer over vertellen. Ik wil eerst terug naar het bouwjaar 1966. Het was een geweldig bouwjaar. Er kwam heel veel moois uit dat jaar. Ik noem The Beatles met Yellow Submarine. The Beach Boys met Good Vibration. The Supremes met You Can't Hurry Love. En ja, ook deze van Frank Sinatra, The Voice. En hij zingt, tja mensen, That's Life.
2: That's Life.

0: Kent natuurlijk vooral van You To Me Are Everything, die heerlijke plaat. En dit was de opvolger ervan, je hoorde The Real Thing.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond in 2 voor de prijs van 1, Sir Elton John. Zo werd hij trouwens niet geboren, hè. Toen heette hij Reginald Kenneth Dwight, toen hij geboren werd. En op jonge leeftijd begon hij al piano te spelen. En zijn grote kracht is altijd geweest de samenwerking met tekstschrijver Bernie Taupin. Sinds eind jaren 60 vormt dat duo een van de meest succesvolle schrijverscombinaties ooit. Bernie schrijft de teksten, Elton componeert de muziek. En samen maakten ze ontelbare klassiekers. Dus veel nummers om uit te kiezen, zou ik zeggen. Ga maar eens op zoek in die platenkoffer. Je hebt hem net als het goed is van de zolder gesleept. Maak hem maar eens open en kijk maar eens wat zit daarin van Elton John. Mag ook je cd-kast zijn natuurlijk. Ik ga zo beginnen met degene die je nu hoort, Your Song. Maar welk nummer van Elton John kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie die mag je net als alle andere dingen appen. Naar de NPO Luister-app. Als je dan toch aan het appen bent, laat even weten. Hoe zit je erbij? Wat heb je gedaan? Nog wel wat leuke dingen meegemaakt. En ga ik door met een prachtig liedje. Ik ben zo blij dat ik het kan draaien. Beth Hart, ik draai wel vaker wat van haar. Ze is een heel bijzonder mens. Bipolar is ze. Van manisch tot van de ene uiterste in het andere uiterste schiet ze. En dit is een prachtig liedje over zichzelf als kleinkind. Leave the light on. I

0: Hey, hoe bevalt het nou? Het zijn zo laat op de avond, die muziek, die wordt steeds lekkerder, of niet?
1: Ja, zeker. Lekker, ja. En die Heerlijk. Bev Hart net, ook super.
0: Ja, ja. En dan noemen we het licht hier in de studio eventjes iets dimmen. Ja. Buiten wordt het ook al een beetje donker. Ja, je merkt toch dat, ik mag het ook niet zeggen, het gaat toch weer richting de kerst. Ja.
1: Ik neem donderdag kaarsjes mee en misschien wel een dennenboom.
0: Oh, gezellig, ik hou ervan. Heerlijk, welkom.
2: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob op de plek waar hij staat. En dat is aan jou om te raden. Ik heb nog één hint voor je klaarstaan. En die klinkt als volgt.
3: We zijn een heel stuk verder gereden. En ja hoor, we zijn op kuddes gestuit. Ik zie... Nou, eens kijken zeg. Blauwe gnoes. Thomson-gazelles. Steppenzebra's. Kafferbuffels. Ja, de typische dieren voor hier. Prachtig. En nu zijn ze op deze plek, maar over een poosje trekken ze weer verder. Want dit gebied is beroemd om zijn grote jaarlijkse migratie.
0: Nou, we zeggen dan inkoppertje, voorzetje, vul het in hoe je het wil hebben. Maar dit is wel te doen, denk ik, toch? Als jij weet waar Bob staat, of als je het denkt te weten, je maakt kans op die waterfles. We krijgen net een foto binnen op de app eerder vanavond van iemand die hem heeft ontvangen en die er heel blij mee is. Als jij er ook eentje wil winnen, dan mag je even doorgeven via de app waar jij denkt dat Bob staat. En heb je nog een minuut of vijf de tijd voor? En als je meespeelt, zeggen we ook altijd, hou dan even je telefoon in de gaten vanaf nu. Want dan kan het zijn dat je gebeld gaat worden.

0: Als je het dan over evergreens hebt, dan is dit er zo eentje. Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. En daarvoor hoorde je Keith Urban. En hoorde je wie er meezong met Keith Urban? Dat was niemand minder dan Michael McDonald. Want Keith die is een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter en ook een countryzanger. En hij trad onlangs op het CMA-fest. En als je denkt, wat is dat nou weer? Dat is een vierdaags muziekfestival in Nashville, helemaal in het teken van de countrymuziek. En daar zong hij dit nummer We Go Back. En hij toverde daar niemand minder dan Michael McDonald uit zijn hoge hoed. En ze hebben het opgenomen, het nummer. En ik vind het een lekker nummer, hoor.
1: Waar is Bob?
0: En dat brengt ons bij Waar is Bob? Het is tijd voor de grote ontknoping. We gaan eens even kijken, we gaan eens even iemand bellen. We hebben een briefje uit je hoge hoed getrokken.
2: Goedendag, dit is de voicemail van Dick Huibers.
0: Ja, we gaan kijken of hij de tweede keer dan wel afneemt. Want soms is dat dan zo, hè? Gaat hij over?
2: Dick Huibers.
0: Ja, goedenavond Dick Huibers. Je spreekt met Gerja Wolf van de Avond van 5 op NPO Radio 5.
2: Hallo.
0: Hoi. Wat ben ik blij dat jij opneemt. Want ik kreeg net je voicemail eerst. Maar nu ben je in het echt, hè?
2: Ja, zeker. Ja, helemaal.
0: Want je hebt meegedaan aan het spelletje Waar is Bob? Je hebt een antwoord ingestuurd en je bent uit de hoge hoed komen vallen.
2: Geweldig.
0: Ja, want vertel eens, waar denk jij dat Bob staat vanavond?
2: Ja, de Serengeti, hè?
0: Ja, dat zeg je alsof het gewoon ook niks anders zou kunnen zijn.
2: Ja, dat kan niet anders.
0: En want waarom denk je dat...
2: Ja, met die wilde beesten trekken en dergelijke. En alles wat hij daarvoor vertelde. Ja,
0: want we kregen ook antwoorden binnen als de Beekse Bergen. Gewoon hier in Nederland, zeg maar, op safari. Maar,
2: ja, goed, een beetje fantasiek is ook goed.
0: Ja, hè? Ja. Absoluut. Ja. Ben je er wel eens geweest, of niet, in de Serengeti?
2: Meerdere keren,
0: echt waar? Ah, ja. En beschrijf het eens. Hoe is het om daar te staan, om daar echt te zijn? Om die dieren ook live te zien?
2: Maar één woord. Nou. Geweldig.
0: Ja?
2: Ja,
0: magisch.
2: Imposant. Iedere keer weer als je daar komt. Je kent het verhaal wel van als je er één keer geweest bent, dan ben je weer. En dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja.
0: En hoe vaak ben je nu al geweest?
2: Een keer of 10.
0: Zo, echt waar, joh. Oh, ja. Dat gaat echt onder je huid zitten.
2: Jawel, maar we hadden er ook projecten. Kijk, mijn bedrijf zakte over de hele wereld.
0: Ja.
2: En dan gingen we gewoon op vakantie naar Kenia of Arusha daar. En dan hadden wij hele families gingen wij daar ondersteunen. En scholen bouwen en al die dingen meer. Dat deed gewoon in de vrije tijd.
0: Ja.
2: En dan gingen we tussendoor naar de Serengeti, naar de Maasai en noem het maar op. Ja.
0: Oh, geweldig zeg.
2: Op het strand uitrusten bij Mombasa. Dayeni Beach, ja, je kent het wel. Ja.
0: Nou, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar...
2: Je meent het niet?
0: Nee,
2: jij bent overal geweest en daar niet?
0: Nee, wel in Rwanda, maar niet hier, op deze plek.
2: Daar moet je heen gaan, echt waar.
0: Ja? Okay.
2: Ja, maar ik waarschuw je, als je er één keer geweest bent...
0: Het werkt verslavend.
2: Het werkt verslavend, ja.
0: Want wanneer ben je er voor het laatst geweest? Wanneer was de laatste keer?
2: 2018.
0: Oké, dus het is alweer eventjes geleden. En heb je het wel op de planning staan?
2: Ik ben nou een beetje in rust, zullen we dat zo noemen.
0: Ja?
2: Gepensioneerd en ik doe nu andere dingen.
0: Oké, ja.
2: Ik ben net twee weken met mijn dochter weg geweest in de cabrio. Een roadtrip door België, Luxemburg en Duitsland gedaan.
0: Heerlijk, wat lekker. Oh, genieten.
2: Dat is als je gepensioneerd bent.
0: Ja. Genieten van het leven. Maar mooi wat je ook gedaan hebt in Afrika. En dat je ook plezier mengt met ook gewoon scholen bouwen en mensen ondersteunen.
2: Ja,
0: dus,
2: daar hebben we nog elke dag plezier van. Nog krijgen we iedere keer contacten vanuit Kenia en dergelijke. Van hoe is mijn mama en papa? Hoezo wordt dat dan genoemd?
0: Ja, wat mooi. We gaan eens even checken bij Bob. Ik laat je even de oplossing horen. Hier komt hij.
3: De plek waar ik ben is... de Serengeti. Op de grens van Tanzania en Kenia.
0: Ja, hartstikke goed hoor. Ja, geweldig. Nou, de waterfles van de Avond van 5 komt jouw kant op. Dus mocht je nog weer eens die kant op gaan, dan mag je hem lekker meenemen voor onderweg. En ik vond het leuk om even met je te kletsen, Dick.
2: Oké,
0: Ik wens je nog een hele fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag hoor.
2: Dag.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12.

0: Oh, Tijn, weet je nog vorig jaar? Ja, dat weet jij natuurlijk nog niet, want toen was je nog niet bij Raad van Vijf. Maar toen hadden we hier de Evergreen Top 1000 afterparty elke avond.
1: Ja?
0: Met Helco Span en ik zitten dan samen lekker nog even een feestje te vieren als de lijst stopt, zeg maar. De Evergreen lijst. En toen hadden we een live artiest elke avond. En ook één avond Douwe Bob. En dat was zo geweldig. En die had zijn beentje meegenomen. En die zong gewoon dit nummer van Glen Campbell. Wichita Line Man. En Simone heeft in haar programma een tijd een rubriek gehad beter dan het origineel. Dat heeft ze nu niet meer, maar had ze een tijd geleden nog wel. En toen dacht ik altijd van ja, dat vond ik wat Douwe Bob deed was bijna beter dan het origineel.
1: Ja.
0: Het kan bijna niet, maar het is wel zo. En Stefan die app net, hij zegt Glen Campbell die ontbreekt de afgelopen jaren in die Evergreen toplijst. Zullen we dit jaar met alle luisteraars van NPO Radio 5 gewoon daar eens even verandering in brengen? Dat we hem de lijst instemmen.
1: De eerste twee stemmen heb je volgens
0: mij,
1: absoluut. Stefan.
0: Ja. Ik heb hem vorig jaar hard gemaakt voor Stevie Wonder. Want die stond ook niet in de lijst.
1: Niet?
0: Ik dacht, ja, dat kan niet.
1: Dat is heel graag.
0: Het is gelukt. Ja. Het is gewoon door mijn campagne is hij in de lijst gekomen. Dus zullen we gewoon dit jaar dan maar Glen Campbell erin stemmen? Ik vind het een goed idee, Stefan. En inderdaad, de eerste twee stemmen die zijn al binnen. Hey, je kunt mij nog even laten weten wat jij zo meteen wil horen van Sir Elton John. Ik draai Your Song, maar welke kan ik voor jou draaien? En dat heb je nog 3 minuten de tijd voor. Na Bruce Springsteen ga je het horen.

0: Prachtig, hè? Bruce Springsteen, Meeting Across the River. Ik kende hem nog niet. En stamt gewoon uit 1975. We gaan eens even kijken naar...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, muziek van Elton John. Daar zit je eigenlijk altijd wel goed. Eens even kijken. Al meer dan 50 jaar is hij bezig, hè, Elton John. Een van de grootste namen uit de popmuziek. En ja, wie kent niet zijn flamboyante optredens, die opzichtige brillen die hij altijd op heeft. Maar vooral die eindeloze reeks grote hits. Een levende legende is die geworden. Maar achter al dat spektakel schuilt ook een artiest die hele mooie gevoelige liedjes kan maken. Your Song in 1970 was zijn eerste grote internationale doorbraak. Bernie Taupin, hij schreef de tekst, en Bernie was toen een jong broekje van nog maar 17 jaar oud. Elton John zette zijn woorden op muziek en samen maakten ze deze tijdloze klassieker. Zometeen hoor je welke jij wil horen. Maar eerst dit eenvoudige liefdeslied, recht uit het hart, wat nog altijd miljoenen mensen raakt.

0: Harmony, Elton John. En wat een prachtig liedje is dat. En ook mooi om in harmonie zeg maar deze avond van vijf af te sluiten. Want het zit er alweer op, mensen. Deze eerste avond van vijf. Je hebt hem overleefd, Tijn.
1: Ja. Gelukkig wel. Ja. Ja, ik vond het alles meevallen.
0: Nou, gelukkig. Want donderdag ben je er weer.
1: Zeker.
0: Ja, dat is gezellig.
1: Ja, dat was nog even twijfelen over natuurlijk.
0: Nee. Je dacht eerst vanavond maar eens doorkomen.
1: Ja, ik ben
0: goed doorgekomen. Ja, het was gezellig en fijn. En dank voor alle berichtjes en ook voor alle liefde naar Tijn toe. Dat is wel leuk, hè?
1: Ik ben overspoeld. Mensen, op mijn verjaardag krijg ik niet eens zoveel berichtjes.
0: En mensen zijn echt heel blij met je. Dus nou, dat is fijn om te horen. En we gaan er gewoon een mooi half jaar van maken met elkaar, mensen. En dat doen we met heel veel mooie ingrediënten. Morgenavond dan ben ik er weer. Is Bob er weer met een plek waar hij staat? Gaat de avond van vijf douche weer aan? En is er een heerlijke muzieklijst waar we met elkaar van gaan genieten? En ik hoop dat jij er morgenavond ook weer bij bent. Lekker zit te luisteren. Krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou gaat werken zometeen, of je gaat lekker naar bed. Tijn en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En vergeet het niet, mensen. Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van 2 medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden, maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd, totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april in de macht, na een ruime verkiezingsoverwinning, op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, na een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: jij, dat ben jij.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Middernacht, het begin van dinsdag 21 juli. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, dan kom je tussen Hattem en Kampen-Zuid een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers en ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. En het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder, maar het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog, met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.